0: Lucia, Mada, Wada,
1: Jamie, and Satie.

0: DJ Denny.
1: This is a Lim FM production.
2: Lim FM. Ja, omdat u het anders wil.
3: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolobby.

0: Rustig, dikke rustig, maar iedereen, ja, rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oh, in omwika, waar omwika, man?
1: Ruwaka dabe, ai, go.
0: Hey, tik alasan, go go snel, tik alasan.
1: Hey, wakti, wuku wanda ku dabe. Oké, Arkino, taie bek, wat teke me?
0: Ja, want dan ik wat voel mako teke usan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zet je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation.
0: Mama San, goed eerlijk. Ik heb een bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou?

Wonderen toe krijgen wij datgene waar wij ons op concentreren. Echter, hoe meer bewondering en interesse wij opbrengen voor het mooie en het goede in elkaar, hoe meer het kwade zich vanzelf zal ontruimen. Uit die wonderen toe.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zondag. God.

one garden. So many fancy who are begging. My one papa. So

0: Grace and blessings. U luistert naar Revival Now op 91.7 FM. En mijn naam is Pastor Profeet Patrick Bonsen van gemeente Bethel Opperoem. Aan de Matapikastraat 6 te Flora. En op de eerste plaats wil ik alle vaders een gezegende Vaderdag toe wensen en toe bidden. Vaders, het is vandaag jullie dag en maak er een mooie dag van. Laat uzelf verwennen door de mensen thuis en mogen de Heere alle vaders in Suriname op een bijzondere wijze zegenen. En de uitzending van vandaag staat allemaal in het teken van Vaderdag. We gaan dus enkele mooie nummers afdraaien om de vaders, onder andere de vaders, te zegenen. Natuurlijk zijn alle andere luisteraars ook welkom om mee te genieten. We geloven dat wanneer de vaders gezegend worden, alle overige leden en gezinsleden in het huis ook gezegend worden. We hebben enkele mooie nummers om af te draaien. We hebben een bemoedigende preek. En ik kan u zeggen, het gaat een ieder zegenen, deze boodschap. Niet alleen de vaders. En daarnaast hebben we een speciale vader die wij gaan interviewen. En met die vader gaan wij praten over het vaderschap. So, it's going to be great. Blijft u afgestemd op 91.7, want u gaat gezegend worden. We gaan openen met twee mooie nummers. En het eerste nummer is, dit is mijn favoriete nummer. En omdat het woordje vader erin voorkomt. En de vader waarover gezongen wordt is onze hemelse vader. Ja, ook die zetten we extra in het zonnetje natuurlijk. We gaan luisteren naar In My Father's House van Samuel Midas. En daarna naar Father of Creation You van Various Artists.
1: Yeah! I like that.

0: Yes, en u heeft geluisterd naar In My Father's House en naar Father of Creation You. En het moment is aangebroken om naar de prediking van vandaag te luisteren. En die wordt u gebracht door evangelist Robin Misijan van gemeente Bethel Opperoem. En hij heeft een hele speciale boodschap waarmee hij u wilt zegenen vandaag op Vaderdag. Ja, het is mijn gebed dat deze boodschap u zegent. En als u aan het eind van de boodschap de Heere Jezus Christus in uw leven wilt aannemen als uw Heer en Redder, doet u dat dan wanneer daarvoor speciaal gebeden zal worden. Dat is de beste stap die u kan maken in uw leven. De boodschap gaat over wandelen in gehoorzaamheid brengt verlossing. Be blessed.
1: Geliefden, ik groet u allen in de wonderbare naam van Koning Jezus. Dit is het programma Revival Now van gemeente Bethel Opperoem. Mijn naam is broeder Robin Misijan, ik ben ouderling in de gemeente. En ik ben hier vandaag om u te bemoedigen vanuit het woord van God. Het is Vaderdag en ik wil alle vaders, wispe u de, een gezegende Vaderdag toewensen. May God bless you, may God honor de abra you en may God favor you. Vandaag wil ik u bemoedigen vanuit Gods woord. Isabi lek man gado giwan frantwoord to in a grond tapodisi. Lek vaders gado giwan frantwoord to gide generatie zij volg baka you. Gado yune libi gi you srefi. U leeft niet alleen voor jezelf, maar je leeft voor je kinderen, je gezin. Je leeft voor de generaties die volgen na jou. En dat is belangrijk dat lek manningre. Dat we tik de juiste besluit. Dat we tik de juiste, we make de juiste keuzes. En we bemoedigen jullie man dat if you make, if you kiezen die koning Jezus. If you make one besluit voor volg God. Voor open you ati die God. Dan we kan tell you dat he, your God or trangate, your God or swala, your God or problema, maar God or de lid dape. Om je helpende hand te reiken. Als mannen is het, als een man, het is niet makkelijk. Als vader is het niet makkelijk, want die verantwoording rust op jouw schouder. Sabi, maar God no lip you one. A de lid dape voor ondersteun je, voor kraken je en voor bless alibi voor jou. Maar het is belangrijk dat ik manningre we open wie atigi God. Het is belangrijk dat ik manningre we take a leiding. Het is belangrijk dat ik leiding. Het is belangrijk dat ik manningre we take a leiding in a dini fugado. Want

komt het goed met de kinderen. Daar komt het goed met die vrouw. Halleluja. Halleluja. Het is belangrijk dat iedereen die ziet dat wij godvrezende mannen worden. Mannen die God vrezen. Mannen die in gehoorzaamheid wandelen met de Heer. Mannen die hebben gekozen om, zodat God hun pad mag leiden. Halleluja. Isabi mi lop David. David taki al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. Want asap dat gado denanga in. Lieve mensen. Nu want tegen dat alibi no makkelijk altijd. Maar met God zegt de Bijbel. Met de Heer, met koning Jezus. Zijn wij meer dan overwinnaars. En if usa saka u libi gi in. If usa pot u libi gi gado. Dan ik kan tegen u dat gado ome kwam boon sani fu alibi fu you. Mi want tegen u taki dini gado ano makkelijk. Dini gado, je komt voor dilemma's te staan. En soms vraag je jezelf af, moet ik God gehoorzamen of moet ik mijn eigen wil doen? Maar de Bijbel bewijst ons dat als wij Gods wil doen, halleluja, Gods molen maalt langzaam. Maar het maalt zeker, halleluja. Nu aan tegen u dat je passief voor God solis, hij zorgt moro langzaam, hij zorgt moro langer. A Bijbel is dat je hebt die brede weg en die smalle weg. A Bijbel adviseert u voor kiezen die smalle weg, die de Christus. A Bijbel adviseert u dat we die brede weg verlaten en die smalle weg van Christus volgen. Omdat asap dat die brede weg leidt tot verdoemenis, maar die smalle weg leidt tot redding, leidt tot eeuwig leven. Lobuang, tide, mi kon, voor bemoedig u vanuit het programma Revival Now. En a de trutru prespari dat revival e wantaki opleving. Revival wantaki doorbraak. Revival wantaki bloei. Revival wantaki doorbraak. Lobuang, mi wantegu taki minanga you. En alle die vaders, we hebben revival nodig. Ook die moeders, we hebben revival nodig. We hebben die opwekking van God nodig. We hebben die kracht van God nodig. We hebben die doorbraak van God nodig. We hebben Gods geest nodig. We hebben zijn bloed nodig om ons te beschermen. Halleluja. En Ade, het is heel belangrijk dat wij God volgen in deze dagen als mannen, als vaders. Dat wij God de ruimte geven in ons hart. Dat wij God ruimte geven in al onze planningen. Halleluja. Isabi, soms hebben we geweldige planningen. Soms hebben we geweldige planningen die we willen uitvoeren. Maar ik bemoedig je het idee. Betrek God in alles. Betrek God in al jouw planningen. Wij als vaders, wij als mannen, we hebben het soms druk. We hebben lange werkdagen, lange uren. Soms komen we 8 uur, 9 uur, 10 uur 's avonds thuis. Moe van het werk. En ik ben ook een vader, ik ben ook een man. Ik begrijp dat ook. Soms ben ik heel laat thuis. Maar als man moet je doen wat je moet doen. Zodat je gezin kan onderhouden. Je moet werken. Amen. Je moet werken. Je moet je gezin onderhouden. Je moet je inzetten. En je maakt soms lange uren door. Maar ik wil alle vaders bemoedigen. Neem tijd. Tik ting. Tik wan afjuru. Tik wan juru. Yunanga gado. Halleluja. Zoek wan principe. Yunanga gado kan de en stong. En beraam de plannen samen naar een gado. En tak samen naar een gado. Tak sa is do you dwars in you ati. Tak de sansa irriteer you. De sansa en make you give up. Halleluja. Got up you kindi. En tak naar een gado. Halleluja. En dat je ziet dat verlichting er komt. U gaat zien dat God op een bovennatuurlijke wijze die doorbraak gaat brengen. Halleluja. Halleluja. Tide, nu aan takabra leiderschap. Halleluja. Tide takabra mannen, tide takabra vaders. Dat we takabra leiderschap. En dat is belangrijk voor Luko in de Bijbel, zodat lessen ook kan leren. Wat voor lessen kunnen we leren vanuit de Bijbel? Dat gaat over leiderschap. En nu gaan we go in een woord voor Masra. Halleluja. Genesis hoofdstuk 9. Genesis hoofdstuk 9. Nee, pardon, correctie. Genesis hoofdstuk 6, vers 5. Aitakabra de zondvloed. Halleluja. Ja, Bijbel takabra wa man Noah. Laten we gaan.

0: En lezen, Genesis hoofdstuk 6, vers 5. Genesis hoofdstuk 6, vers 5. Daar zegt de Bijbel, toen de Heer zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te alle tijden slechts boos was, berouwde het de Heer dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het smaadde hem in zijn hart. En hij zeide, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbomen uitroeien. A Bibli takjas taki. A boosheid. As anono sondu de nagrontapu lobiwang. Anono sondu de nagrontapu. De Bijbel zegt, wij zijn gevallen. We zijn gevallen van de plaats die we hadden in Christus. Sabi a Bibli taki die Adam na Eva. Sondu fes gado. De vader moet voor appreciëren bij Abina in Gado. En we zien hier dat de zonde steeds toenam. De boosheid, zegt de Bijbel, steeds toenam. Genesis 6, vers 5. Toen de Heer zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde. En al de overleggingen van zijn hart voorbrachten. Te allen tijden slechts boos was, berouwde het de Heer dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het smaadde hem in zijn hart. Vers 7. En de Heer zeide, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. De mensen, zowel het vee, het kruipend gedierte, het vogelte des hemels. Want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Dus Jahweh Shiddaki, vanwege een boosheid voor Libisma. Ademeti de fisi alles aan die befado onder oordeel voor gado. Ja, weet je dat de boosheid de hebi in een president. Weet je dat alles aan die ego achteruit. Halleluja. Alles aan ego achteruit. Gado taki, ik zal niet alleen de mensen uitroeien, maar zelfs de gedierte en het gevogelte. Dus gado we me kwam besluit voor vernietig alles aan die. Lobiwan. Daarom is het belangrijk voor lezen de Bijbel, omdat het zijn levenslessen die we kunnen leren. En we zien dat zonde altijd achteruitgang brengt. De zonde brengt alles in de war. De zonde brengt chaos. De zonde brengt ongehoorzaamheid. De zonde brengt alleen maar boosheid tevoorschijn. Loop gewoon even lezen de Bijbel. Ja. En de Bijbel is in Genesis hoofdstuk 6, vers 8 morofara. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Halleluja. Loop gewoon met taknanga Ibriwans matide. In het bijzonder met taknanga de vaders. Ik praat tot de gezinnen, ik praat tot de moeders ook. En met tegen je dat je kan vinden genade in de eye voor God. If duizenden jaren terug, een man Noah bekam vind genade in de eye voor God. Dan bekam tegen je dat je vaderlijk, mannelijk, libisch, maar ook kan vinden genade in de eye voor God. A Bijbel dat je a boosheid, if je leest vanaf vers 5, a boosheid de furu. En asambe verveer, gado. Asambe stijgen op door de hemel. En gado taki, weet je wat, ik zal iedereen uitroeien. Maar de Bijbel zegt, Noah vond genade in de ogen des Heren. Dus alleen mek uit, say you go door. Alleen mek uit, soort mistake you make. Mi kofu tegen you today dat you can find genade in de aifu, gado. A Bijbel het ook morofar in vers 9. Dit is de geschiedenis van Noah. Noah was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God. Halleluja. We lezen wat presparis aan. We lezen iets belangrijks hier zo. De Bijbel zegt hier zo. Noach was onder zijn tijdgenoten rechtvaardig. 1 en 2, hij was onberispelijk. Waarom? Hier is het antwoord. Noach wandelde met God. Lobiwang, geliefde broeders, geliefde mannen. Vrouwen, kinderen, aboskopodis die alasma. Abebele tagiaso, Noach wandelde met God. En omdat Noach met God wandelde, is het resultaat dat hij rechtvaardig was en onberispelijk. Wanneer we met God wandelen, dan hebben we geen enkele keus dan om deel te hebben aan Gods natuur. Dan om deel te hebben aan Gods natuur. Halleluja. If we wakken aan God, halleluja. Au kanti fusuma adena in you. If je wakken aan God, au kenki you karakter. If je wakken aan God, au kenki you prakseri. If je wakken aan God, asansa jube de onmogelijk gi you fudu. Kade je struggle nanga tabaka. Kade je struggle nanga drugs, kade je struggle nanga alcohol, bi wante yu taki if you make one keuze ti defu waka nanga gado, halleluja one through one gado o deal nanga de standard in your libi, because on sunny day in your libi pe, you no man deal nanga ma, if you open you ati ki gado, if tak, here, here ben ik, here ik wil met u wandelen, Heer, ik wil uw zoon zijn. Ik wil uw kind worden. Ik wil u dienen. Ik wil u volgen al de dagen van mijn leven. Dan kan ik u zeggen, God heeft geen toverstok. Ik was maar tegen dat God op een toverstok naar Lea Legio. Dat ding is van dag tot dag, van week tot week, maand tot maand, samen met God, your battle atabaka. Samen aan gado, yo battle a drugs. Samen aan gado, yo battle a alcohol. Me want tell you, sommige mensen willen stoppen met alcohol. Sommige mensen willen stoppen met tabak. Maar ze kunnen het niet. Want me want tell you today, that nanga gado you de moralek winning man. Me want tell you that gado, if you take gado in your libi, if you axi gado fu, if you wakan aan gado, hey, je zal een deel van zijn natuur hebben. I'll give you a natuur. Je bige denkile gado. Je bige wakale gado. Je bige takle gado. Furu sang ino bema overwin. Je abba kraktifu overwin. Lobiwang, biwang bemoedig je tide in het bijzonder de vaders. Maak een keus vandaag. Zeg God, ik wil met u wandelen. Gado ala sepe me gomi wa met u gonang amin. Gado ala sa me do me pot in you anu. Hallelujah. Wis na wa feti ye feti ta gado mi no mananga san dis moro. Go tap you kini ta gado ko in mi atiere. Aksi gado fu kona in you libi. Aksi gado fu wakananga you. Aksi gado fu gi you krakti en. Lieve mensen, God houdt van eerlijke mensen. If you de eerlijk vis gado, en ta gado asan disi mino man overwin asan dis gado. Ik heb uw kracht nodig. Ik heb u nodig, heren. En hij is vlak daar om u te helpen. Kade want to lazy your struikel en your fadong. Maar gado, lieve mensen, God is niet gekomen om de mensheid te straffen. God is niet boos op de mensheid. God is niet... Hij is niet van plan om de mensheid te vernietigen. Maar in een verhaal, ja zo, weet je dat hij... Asondo be opo in het Oude Testament u de weet dat asondo be opo kofes gado en libis ma bedraai de baka fu gado en eigenlijk a atibron fu gado no be de persoonlijk, halleluja, a atibron fu gado no be de persoonlijk omdat a no be lop libis ma moro, maar atibron fu gado be de tegen a onrechtvaardigheid. A bede tegen een losbandigheid. A bede tegen een goddeloos leven. A atibron fu gado. A no de tegen jou persoonlijk. Maar de tegen een handeling. A de tegen een handeling fu minanga jou. Halleluja. Daartegen is God. If gado taki ge is zult niet stelen. Dan gado no de tegen alibis. Gado no haat alibisma. Maar gado haat a handelingen. Gado haat a verbod fu in. A gebod fu in. Sa minanga yu ebroko. Dat na a atibron fu gado. Maar gado wan yep you. Halleluja. Gado wan yep you. Sabi a bible taki di a yuru doro. Jesus kom. En a bedena a kruis. En a pay fu minanga yu sondu. En a taki ibri wans masa accepteer mina in een libi. Ieder die de zoon accepteert. Halleluja. Wordt vergeven. Wordt gereinigd. Halleluja. Wordt vervuld met zijn geest. Dat wat taki je kies a je fu gado. Je kies krakti. Fu du a wani fu gado. Lobi wa mi wa bemoedig you. Mijn man bemoedigt de mannen, halleluja. Maar bemoedig de vaders, halleluja. En ook ieder die luistert naar mijn stem vandaag. Ik wil je bemoedigen. Misschien ben je een jonge dame. Misschien ben je een alleenstaande moeder. Halleluja. God spreekt tot u deze dag. God praat tot u deze dag. Probeer hem. Halleluja. Maak een stap tot hem. Halleluja. Misschien heeft die vader jou in de steek gelaten. Ik wil u zeggen, God zal jou nooit in de steek laten. God wil een vader zijn voor jou. Hij wil een leidsman zijn voor jou. Hij wil je leiden. Hij wil je kracht geven. Hij wil je blijdschap. I want make you laugh, baka. I want you appreciate, baka. Ja, die man is vertrokken. Die man is weggegaan. Halleluja. Maar God laat jou nooit in de steek. Halleluja. God is gekomen om zelf die mannen te helpen die hun gezinnen in de steek laat. Halleluja. Het zij door omstandigheden. God alleen weet wat de omstandigheden waren. Maar God doet in staat voor je verzoening. God doet in staat voor je genezing. God doet in staat voor je vergiffenis kon. Halleluja. De Bijbel zegt, laat los en gij zult losgelaten worden. Kan de wans maar doe je wans aan en je horas maar in je ati ete. Miko voor bemoedig je tide. Laat dat ding los. Halleluja. De Bijbel zegt, laat los en gij zult losgelaten worden. Zelf a rechtssysteem in een kondre. Ik tak dat in om tek recht. Ja, gij, in om mag tek recht in eigen handen. Halleluja. Maar laat dat ding voor God. Liba san gi gado tak gado. Ik verkies vandaag om vrij te zijn. Ik verkies vandaag om vrij te zijn van pijn, van haat. Me verkies het idee om los te laten. En de Yoshifa Yulibia bige bloeien baka. Yoshifa je bige lafu baka. Yoshifa prisirie koin Yulibi baka. Halleluja. Lieve mensen, me wan bemoedig het idee dat die Gado de leidsman en hij roept alle mannen om de verantwoordelijkheid op hun schouders te nemen. Hij roept alle mannen om te bidden. Hij roept de mannen om te bidden voor hun gezin, te bidden voor hun kinderen. Hij roept de mannen, halleluja, om hun plaats in te nemen in de Heere, zodat het beter kan gaan in de gezinnen, zodat het beter mag gaan in Suriname. Halleluja. God roept de mannen op, halleluja. God roept de mannen om hem te zegenen. Gade kariu anof potmoro hebi na yuskoru mannen. Ay kariu anofu belade yu nang amoro lahi, nang amoro tjachari. Nee, God roept de mannen om hem vrij te zetten. Hij roept de mannen om hem rust te geven. Hij roept de mannen om hem kracht te geven. Hij roept de mannen om hun wijsheid te geven. Hij roept niet de mannen om hun... Hey, God staat niet met een zweepslag om mannen te zweepen. Want ja, ze hebben vele dingen misdaan. Maar hij roept hun zodat ze eerlijk kunnen zijn met hem. Zodat ze op hun knieën kunnen gaan zeggen, God, hij heeft messed up. Gado, mijn mess op, gado. Hier en hier heb ik mijn mess op, gado. Hier en hier heb ik steken laten vallen. En God is een liefdevolle vader. Hij wil zo ver gaan om te zitten met jou in jouw pijn, in jouw problemen. En op bovennatuurlijke wijze wil hij oplossing brengen. Wil hij een weg maken waar er geen weg is. Maar bemoedig je die lobby, papa, brada, sisa. Nou, alles mijn archibitide. Dat even op wie atigi gado. Dat mi sap dat er is hoop voor de toekomst. Er is hoop voor jouw leven. Gado no liep je in de steek. Halleluja. Ik ben zo enthousiast dat mi no lees een heel tekst. Godoro. Maar meku gomorvara in Genesis hoofdstuk 6 vers. Laten we beginnen bij vers 10. En Noach verwekte drie zonen, Sem, Gam en Jafet. Vers 11. De aarde nu was verdorven. Sondu befuru. De aarde, vers 11. De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde voor God, en de aarde was vol geweldenarij. Lieve mensen, klinkt dit bekend? Klinkt dit niet bekend in de tijd waarin wij leven? En dit verhaal is een waar gebeurde verhaal. En het is een verhaal van honderden jaren terug. Dus ano no sondu erigeri na grondtapu. Ano no sondu de na grondtapu. Maar Bijbel het tagja so abrawa mangsang be wakananga gado. Als je aan de andere, vanaf vers 1 tot 5 leest, dan zie je dat een man bedeelde Noah en hij wandelde met God. En de Bijbel getuigt van hem dat hij een rechtvaardig mens was. Lieve mensen, Noah was geen rechtvaardig mens omdat hij in eigen kracht de wil van God kon doen. Noach was geen rechtvaardig mens omdat hij zo goed was. Nee, Noach was een rechtvaardig mens omdat hij met God wandelde. Omdat hij met God wandelde. En teminanga yusa wakananga gado, halleluja. Mi wante yutak verandering ook kon. Mi wante yutak ook gui doorbraak. Hij gaat ons overwinning geven over elke zonde, over elke bolwerk dat ons leven wil beheersen. Ibriwan familie kunu zo'n een broka familie, zo'n broka gezin. Gado giu overwinning. Amen. Halleluja. En vers 12 zegt nogmaals: en God zag zij was verdorven. En al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. Vers 13 zegt: toen zeide God tot Noach: het einde van al wat leeft is door mij besloten. Want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij. En zie, ik ga hen met de aarde verdelgen. Maak u een ark van gofferhout met vlakken. Zult gij de ark maken en haar van binnen en van buiten met pek bestrijken. Vers 15. En zo zult gij haar maken. 300 el zal de lengte der ark zijn. 50 el haar breedte en 30 el haar hoogte. Gij zult aan de ark een lichtopening maken en een el van bovenaf zult gij die afwerken. En de ingang der ark zult gij in haar zijkant aanbrengen met een onderste, een tweede en een derde verdieping zult gij haar maken. Want zie, ik ga een watervloed over de aarde brengen om al wat leed waarin een levend geest is van onder de hemel te verdelgen. Alles wat op de aarde is, zal omkomen. Maar met u zal ik een verbond oprichten. Lobiwang, asandis emek mi denki a verhaal voor Israël P, de doodsengel rondging om alle eerstgeborenen te slachten. Maar abraden deurposte pe abrudu fu alambede, a doodsengel dis nobemango. Amen. Dat getuigt van een relatie met God. Halleluja. En de Bijbel zegt dat hij aan Noah in vers 18: maar met u zal ik een verbond oprichten. En gij zult in het ark gaan. Gij en uw zonen en uw vrouw en de vrouwen uw zonen met u. En al wat leeft, vers 19, van alle vlees zult gij één paar in de ark brengen om het met u in het leven te behouden. Lukon, if we lees a verhaal ja zo, dan we zien dat hij gado bo vernietig a grondtapu na a watra. A bo vernietig ala libisme, ala tragedierte. Maar omdat Noah be waka na a gado, a be de wan rechtvaardig mens. Noah no be de verwikkeld in a boosheid sa den a grondtapu. Noah no be de verwikkeld in een geweldenarij sa den a grondtapu. Noah no be de verwikkeld in de zonde fu grondtapu. En omdat Noah ben wakker na gado, Noah en Libi en Alibi voor een vrouw en de zonen en de vrouwen van zijn zonen, hun allemaal werden bespaard, halleluja. En als je leest dat verhaal van Moro Farah, dan zie je dat die alatra Libis ma ben de alatra Libis ma ben de verdronken, want alleen sakong, a watra sakong, suma her grond tapu. Maar omdat wamang bede di de kar Noah, di be waka na nga gado. Lobe wa minat, anatrobi om bigi, a if wansani de fu pasa na grond tapu. Omdat ye waka na nga gado, me kan tell you, gado om me kwa pasi pe wan pasi no de giu. Gado o beskerem you na nga you gesin. Lieve mannen, me wan tell you taki, if you waka na nga gado, if you make a choice for waka na nga gado, that gado o bespar you na nga you gesin. Gado sorgo dat you na nga de generatie baka you de bespar, hallelujah, fu a toren fu gado, fu a vernietigen fu gado. Let wel, ik zei eerder, God is niet boos op zich op mensen. Maar God is boos op de handelingen, de verkeerde handelingen, de zondige handelingen, de geweldenarij die mensen uitvoeren. Na asandati echa prati, sondu echa prati kontussen libis manangagado. En als wij een besluit maken als mannen, als mensen, geliefde mensen die mij luisteren, is je mek een besluit voor wakka nanga gado. Voor dat gado jami de halleluja. We want tegen je dat voerus ma dede tide na de, omdat sma potsan in den dringen. Voerus ma dede na de tide na de, omdat sma potsan giden en denobe wakka nanga gado, denobe ab gado. Denobe ab gado. En omdat denobe ab gado sma kis a gelegenheid voor potsan in den dringi, trawan las den verstand, trawan ko louti den adi, omdat sma potsan giding. Lobo mwante yu gado wan kibri yu fu ala de sandati, omdat ala de sandat dena gron tapu, gado wan kibri yu ina verkeer, gado wan kibri yu fu siki, gado wan kibri yu fu somen sani, en ook al sterf je in deze wereld, mwante yu taki, yu, if je wakker nanga gado, dan je go ina konu kondre fu gado. Halleluja. Lobo mwante yu taki, omdat we man bij de Noah zijn we kiezen voor gehoorzaam als ten voor gado. Kiezen voor wakken aan gado. Er is niets speciaals aan Noah. Noah had geen bovennatuurlijke krachten. Noah was niet beter dan al die andere mensen. Maar per Noah ben ik wel verschil. En per Junangami kan ik wel verschil. Maar even verkiezen voor arke naar dat ten voor gado. Even verkiezen voor wakken aan gado. Dan we maken een verschil in de grondtapodisie. Dan ben je een lichtpunt in deze duistere wereld. En Noah kan een lichtpunt in de donkere grondtapo. In dat ten voor Noah. Bijbel dat ik wel dan naar rij. Be bigi, a boosheid, be bigi, a zonde, be bigi. Maar a enigste sens en maken een verschil. Ben Noah en mij kwam verschil is, Noah heeft besloten om zijn hart te openen voor de Heere. Noah heeft besloten om te luisteren naar de stem des Heere. Noah heeft besloten om te luisteren naar God, zodat zijn leven ingericht kon worden door de Heere. En daardoor was Noah een rechtvaardig mens. Weet u wel, omdat Noah heeft besloten om zijn hart te openen voor de Heere. Geliefde mannen, mijn wantei jutaki, boosheid de alassé. Er zijn zoveel keuzes die je kan maken. Meneer George Noansma, sommige mannen verkiezen om, ik vraag mij takken op straat, die voor om drugs te transporteren. En wat komt blijk, de man kiezen man, de man sorota man. Andere mannen, dus mannen maken heel veel mee deze dagen. En meneer George, no one voor de mandati. Zo'n soort besluit, je maakt een besluit, in dat straf of zo, of je maakt een besluit, alibi voor je wakker, want straf als meneer George, you, maar ik kom voor tegen je today, dat if you open je atigi gado, if you maakt een besluit voor wakker nanga gado, dan zal je bespaard worden van heel veel calamiteiten. Dan zal je bespaard worden van heel veel tegenslagen. Let wel, wie je gewoon die tegenslagen en met alles maar. Maar if you wakananga gado, if you up gado, dan heb je andere houding, dan heb je andere alternatief. Halleluja. Dan heb je andere uitweg. God zal ervoor zorgen dat er een uitkomst is voor jou. God zal ervoor zorgen dat er een weg is. Halleluja, om te ontkomen. We want tegen je dat gado. Apo an plan nanga alasma. Amen. Gado an waka nanga minanga you. En hij heeft graag dat wij luisteren naar zijn stem. Hij is de schepper van hemel en aarde. Gado, de Bijbel zegt, hij is de oude van dagen. Halleluja. Abende bifoteng bede. Hij was er voordat er een klok was, was hij er. Voordat de zon bestond, was hij er. Voordat de duivel bestond, was hij er. Hij heeft de duivel geschapen, halleluja. Maar als we lezen in Gods woorden, zien we dat de duivel in rebellie is getreden. Hij was een van de voornaamste engelen in de hemel. Maar hij is in rebellie gegaan. Hij wou zich hoger stellen dan de troon van God. En Gado zat in vrede, Gado brok in vrede. En hij is uit de hemel geworpen. En zo zien we dat Gado aan een dictator. God is geen dictator. Amen. Amen. Dat we een beklee Lucifer naar alles op pracht en praal. Maar dat we een sari. En van de dag aan de dag gaat hij door het leven als de boze, als de duivel. Lieve mensen, laten we God gehoorzamen. Laten we met God wandelen. Laten we ons hart openen voor God, zodat hij nieuwe dingen kan doen in ons leven. Halleluja. Lubiwang, mikona kaba voor aboskopu voor mijn idee. Korte boodschap. Je kan go lezen morgen of later, Genesis hoofdstuk 6. Je leest van Noah. Dat we vinden een man Noah. En we kon redden Noah naar een gezin. En die zoon en de generatie zijn volgt baka in. En dankzij Noah, minanga jude ja tide ete. Amen. Omdat we een man be verkiezen voor wakananga gado. Be verkiezen voor gehoorzaam gado. En in aten dat dat zondo be bigi. Maar toch, een man is be opo e atigi gado. En tide de, if you opo you atigi gado, we want tell you that gado o redde you naar je gezin. O redde you. En je doet een lichtpunt in de grond tapu die ze anderen gaan van jou kunnen leren. En ze gaan de God die jij dient ook willen dienen. Omdat ze zien wat hij doet in jouw leven. Lieve mensen, ik kon akaba voor haar programma. Dat is Revival Now. En ik wil een true story. Ik wil een opwekking in jouw leven. Ik wil een bloei in jouw leven. Halleluja. En wat ik wel ook als ik voor Biggie. En ik wil bemoedig je voor Biggie naar mij. En dit is het gebed waarbij je de Heer accepteert in je hart. If you know sap gado ete, if you know sap masra ete, mi no abe over een film, The Passion of Christ, maar me abe over een persoonlijke relatie naar koning Jezus, dat mi wan actie voor bega begidis en dat is een begin van een nieuwe wandel met hem. Opo you ati, en begi abegidis nangami, tak masra Jezus, mi here you woord toe, ik heb geluisterd naar uw woord. En ik heb berouw van mijn oude wegen. Ik heb berouw van al mijn wandel dat zonder u was, Heere. Heer Jezus, kom in mijn hart. Vergeef u mij van al mijn zonden. Was mij schoon met uw bloed, Heere. Maak mij tot uw kind. Maak mij tot een kind van u, Heere. Vader, ik dank u dat u aan het kruis bent gestorven voor mijn zonden. Ik dank u voor Christus Jezus, zijn bloed. Reinig mijn hart. Hier ben ik. Ik wil u volgen. Ik wil u dienen. In Jezus' naam. Amen. Lubuang, if you bega begi DC, we want to tell you that dan you find Gado, and Gado find you, and I'll waka nanga you, and I'll dena nga you, in alla situatie. Telek sa adesa asa kombaka. Amen. Amen.
1: Yes, and we zijn weer terug bij u, and I know that you have been blessed. Geliefden, wandelen in gehoorzaamheid brengt verlossing in elke area van uw leven. Ik hoop dat u het slotgebed of aan het eind van de boodschap het gebed mee heeft gebeden om de Heere Jezus Christus in uw leven aan te nemen als uw Heer en Redder. Vandaag is geen betere dag om dat te kunnen doen. Ja, op Vaderdag. Ik kan mij nog heugen dat het op een Vaderdag was dat de Pensacola Brownsville Revival in 1995 was losgebroken daar zo in Amerika. De Heer heeft dat niet zomaar gedaan op Vaderdag. Ja, en die revival heeft jarenlang geduurd. Het is mijn gebed dat u een persoonlijke revival, oftewel opwekking, mag ervaren. Vandaag, vanaf vandaag, op deze bijzondere Vaderdag. We maken ons klaar om te luisteren naar het interview van vandaag. En vandaag gaat zuster Gracita, worship leader, broeder Referinho Pinas, interviewen. En zij gaat met hem praten over Vaderdag. Ja, ze gaan het hebben over Vaderdag. En deze broeder is getrouwd met een hele lieve zuster. Hij gaat daar alles over vertellen. En na een tijd gewacht te hebben, heeft de Heer ze gezegend met een lieve dochter. En hij gaat daar alles over vertellen. Hij gaat ook praten over de relatie met zijn biologische vader, zijn relatie met zijn geestelijke vader en wat hij graag verlangt van een vader en hoe hij zelf ook wil zijn als een vader. Ja? En hij gaat ook vertellen wat hij als vader wil nalaten aan zijn kind en misschien in de toekomst kinderen. Dit En nog veel meer. Het is een heel bemoedigend interview. And I know that you will be blessed by it. Voordat we gaan luisteren naar het interview, gaan we twee nummers draaien. En het eerste nummer is Daddy-O van Judith Gayle. En Our Father van Don Moon.

0: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het programma Revival Now. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Bethel op Rome. En ook vandaag zal ik weer het interview afnemen van onze gast. Vandaag is een bijzondere uitzending. Vandaag is het Vaderdag. Een bijzondere day voor vaders, papa. Weet je, bij deze wil ik ook alvast de vaders een fijne dag toewensen en veel luisterplezier. Direna speciaal die uno. En er zijn ook mensen, ik denk aan koppels, die bijvoorbeeld een tijdje met elkaar en het toch misschien kan die wat treurig degi ding. En daarom hebben we vandaag de gast, Brada Riffo Pinas. Hij was er eerder geweest, was hij hier met zuster Mirella en toen hadden we het over aanbidding. Maar vandaag gaan we het hebben over geloof. Bribi gado, ondanks de situatie er anders uitziet. Welkom, Brada Riffo.
1: Yes, grantanje voor de gelegenheid.
0: Yes.
1: En het is voor mij een genade om hier te zijn. En voor powernisma.
0: Zuiver.
1: Ja.
0: Want daar is hij voor, mensen.
1: Ja.
0: Brada Riffo is jaren atronang in Wifi.
1: Ja.
0: En het heeft toch in de ogen van mensen een beetje te lang geduurd voor Abtien Kong.
1: Ja, in de ogen van mensen is
0: in
1: het
0: de ogen van mensen. Want ja. Gara Edouan stand up in divine moment.
1: Ja.
0: En daarover gaat hij het hebben vandaag.
1: Ja,
0: hij heeft een hele mooie getuigenis. We gaan praten over vaderschap. Want mensen, als u hem ziet met zijn dochtertje, is gewoon heel mooi om te zien. Dus ook daarover gaan we het hebben.
1: Ja.
0: Waarom is het belangrijk om op God te wachten?
1: Mm-hmm.
0: En hoe moet onze houding zijn als we wachten?
1: Zeer belangrijk.
0: Ja.
1: Het gaat niet alleen om het wachten, maar je houding.
0: Je houding. Waarom zegt u dat?
1: Als we kijken naar het verhaal van Abraham en Sarah. Dat is een tof verhaal op zich. Maar die zullen het even zaten nou.
0: Kan ik aan bedoelen, zo degene die Abraham en Sarah niet kennen?
1: Ja.
0: Heel kort.
1: Ja, Abraham eigenlijk naar Apafu Bribi. Door een handel. Afas van afvertrouw gado in a fasifa adin van awakananga gado. God gaf om een woord. Mogi wan man picking. En uit a man picking die zie, mo bouwa volk you.
0: Yes.
1: Ja, mo bouwa volk. En Abraham was hoogbejaard. En die vrouw ook. De doorwaan leeftijd pe ikataki smaneki zipchimoro.
0: Onmogelijk.
1: Onmogelijk. En atembe doro eigenlijk die ding atembe psadba. Dat boy, want ik ga ervan uit. Mensen om je heen. Ik ook ba zot op tjesuku. Dus op den duur, Sarah schreef tak arkino. Abraham, sribina nga aslafin.
0: We jeb gado.
1: Toch? En Ushitak eigenlijk, ben je probeer je jeb gado eigenlijk je tja probleem, je tja issues kon.
0: Yes.
1: Want afverhalen gomoro fara, die abbeloofde zoon kon daadwerkelijk. Op den duur weddenschap baby geen kon.
0: Ja, in Aoso.
1: Ja, a eerstgeborene, Ismaël, dan a zoon. Ja, dus dat is een verhaal. Maar een houding voor jou in een periode per eigenlijk je wacht. Het is, je moet echt vertrouwen op de Heer. Want like Libis, maar je komt op ideeën en dat boy. Kan het is een oplossing.
0: Weet je wat je ook hebt? Kijk, vooral bijvoorbeeld ik denk dat het alleen in een christelijke society is. Dus eigenlijk Libis, maar onderling. Maar iedereen die je tegenkomt, toch? De sap itro.
1: Ja.
0: Alles mijn actie. Dan waar is baby dan?
1: Nasade.
0: Hoe ga je daarmee om?
1: Oké. Misschien kan ik even kort vertellen. Minanga vrouw utro waren jong. We zijn heel jong begonnen die relatie. En dat is een getuigenis op zich. Maar we zijn heel jong getrouwd. Ik was 23 jaar. Zij was 19 jaar. En op Pisissa utro zat ze op schakeljaar. Wat was dat? HAVO. Ja. Hoe denk je, voor nu gaan we wachten.
0: We gaan het uitstellen,
1: We gaan het uitstellen. Tegen ba adek, dan we start. De bakka de foyari u begin. Fu probeer, zeg maar. Toch? En we hebben 6 jaar moeten wachten. Dus in totaal 10 jaar in een huwelijk. Chinokong. Dus die 4 jaren plus die 6. In ons geval, ja, uw familie nog ben moeilijk.
0: Maar ook niet...
1: We waren ook jong. Okay. Dus weet je, we waren
0: dus
1: jong.
0: Ze begrepen dat nog.
1: Ze begrepen het van, oké, nee, het komt. Weet je, mijn moeder bijvoorbeeld, mijn schoonmoeder ook. Vaker toe bij Miti. Hey, uno atje e kong. Weet je? Kijk, bij mij is het nooit het gevoel gaan wekken, althans opgekomen van, hey, asanogo. Weet je? Maar zij als vrouw had wel haar momenten. Achteraf heb ik verteerd meer, hè. Tak, boy. Zo lees me gozdo tapatwale dat me krie, tak, sang.
0: Vooral ze weer merk van, hey,
1: weet je?
0: Ik menstrueer
1: menstruatie, weet je? Dan heb je weer dat droevig moment. Maar voor mij was het like, hey, het komt nog. Gado guan wortu. En we hadden woorden gehad.
0: Yes.
1: Toch? Gado guan wortu. En het gaat in vervulling komen.
0: Ja.
1: En je hebt een heel belangrijk ding gezegd, is je houding in het wachten. Soort houding je abi. Je hoort je van. Eigenlijk, a hofa sa je abi na a woord voor gado. Dat woord moet je nooit overboord gooien. If you do that, a hoop gwe, a bribi gwe, alles is weg.
0: Dus ook al lijken de omstandigheden. Stel bijvoorbeeld, het is een koppel en ze zijn al bijna dichtbij 40 jaar.
1: Ja.
0: En de arts zou zelf zeggen van, hey, moeilijk.
1: Moeilijk.
0: Dan nog als je het woord hebt gehad van God. Wat kans dit?
1: Hij is een wonderwerkende God.
0: Ja, hè?
1: If I tell you dat nadat hij opza, nadat opza. Toch? Wat zou ik alweer zeggen? In elk geval, als we ook kijken naar het verhaal van Hannah, dat is weer een ander verhaal.
0: Ja, want zij was onvruchtbaar.
1: Onvruchtbaar. En dat Gado schreef bedwing. Dus zo heb je in dus eigenlijk, de idee was zo'n situatie, moet je God gaan bidden, openbaring van... Kijk, ik ben iemand met takas aan plin, like vast aan de. Zo, anu, alles maar make it ching. Dat is plain as it is.
0: Omdat dat bedoelen aan jullie, naar een huwelijk.
1: Jezus schreef haal je aan, want die fariseers vroegen hem van ten aanzien van huwelijk en
0: scheiden.
1: Hoe staat het? En Jezus heeft het zelf gezegd. Zoals man otro, zoals man otro. Dat is zo. That's life. Zoals man kies ik ching trouwen ook. Trouw kies boem voor op ching, trouw kies wang trouwen ook. Abib ching.
0: Dat is waar.
1: Omdat God een wantra plan gij you.
0: Yes.
1: Dus jij moet de Heer, daarom moeten we onze identiteit, ons bestaan, het doel waarvoor we bestaan, in de Heer zoeken.
0: Yes.
1: Want God ook tegen je dat, arki nou ik trouw, maar dit is niet mijn planning aan jou. Kijk, in ons geval we dat hadden kunnen opgeven. Toch? Bijvoorbeeld scheiding, want dat gebeurt. Dat men gaat scheiden, want Achine kon het in sommige culturen. Binnen een jaar, want dan moest je
0: zat. Ja, anders begint men te vragen.
1: Ja.
0: Of trouwens, ik hoef vragen.
1: Ja, is ik hoef vragen, want weet je, want de Chin dat naar goed doet.
0: Yes,
1: toch? Dat zegt men. Maar zo'n ding gaat op een plan naar alle tras.
0: Met
1: alle heeft een andere plan. Dus belangrijk is om te weten, zijn een planning voor mijn libi. En daarvoor moet je bij God zijn.
0: En ik denk ook, behalve die houding bij het wachten, is ook hoe ondersteunen jullie elkaar?
1: Wauw. Ik mag je zeggen, we hebben, wij noemen dat, in relaties heb je quotes wat je gebruikt.
0: Yes.
1: Wij zeggen in onze single life, zonder kind, wij noemen het single life. Aan het dag ook single.
0: Oh, ik snap het.
1: Maar we hadden geen kinderen. We hebben flink voor elkaar genoten.
0: Nee.
1: Ik mag je zeggen, als dat kind toen moest komen, aan het begin, zouden we misschien kan de unoboom making. Omdat we nog moesten groeien naar elkaar toe.
0: Ja.
1: Er was heel veel mee bij grofu, zoals aan in de relatiesfeer, mee bij sabi. Toch, dus bepaalde zijn mee bij moest leren. Ik moest het echt leren. Er waren situaties, weet je, trangating, financieel. Ik moest een goede renmeester gaan worden. Want mee bij sabi go om naar money. Als kind heb je dat niet meegehaald van huis uit. Weet je, bepaalde zijn nog bij in place. Dus behalve dat je trouwt, moet je qua maatschappij, qua
0: dus
1: economisch, ervaring in alibi mm-hmm. moet je ook hebben. Dus een huwelijk ook toen ook. Toch? Dat gaat het niet alleen om mm-hmm. het kind. Mm-hmm. Het gaat gewoon een hele relatie. Nou, wat we hebben gedaan voor Abtjin Kong. We hebben genoten. Elk weekend waren we ergens. Of we waren in Nikeri. Mm-hmm. Of we waren op Mungo. Of we waren mm-hmm. Afobaka. Weet je, we waren echt bezig.
0: Dus echt groeien naar elkaar
1: toe.
0: En jullie doen het nog steeds.
1: Dat doen we nog steeds. Dus
0: en
1: we
0: nu samen met
1: die kleine. En ze is helemaal in dat ding. Angelic a geboren voor Oudo. Asap precies samen op staan. Dus ja, we hebben flink van elkaar genoten. En we hebben elkaar ook flink leren kennen. En eigenlijk, voor Abede mijn vriendin, was ze al mijn vriendin.
0: Mm-hmm. Dus hoe bedoel je vriendin, Mati Ho?
1: Dat bedoel ik.
0: Oh, oké, okay, oké.
1: Okay. Ja, dan. Oh. Dus voor Abede mijn vriendin als in een relatie.
0: Aha, waar jullie gewoon Mati.
1: Matis.
0: En dat is ook belangrijk,
1: is
0: hè?
1: Ook belangrijk. Eigenlijk, als je dat nog in een relatie wordt het een beetje moeilijk. Omdat we Mati je vertrouwen naar Alassani. Alle, noem maar op. Alle veersani, alle gevoelens, emoties. Wasanipsa, of je gaat zelf door als persoon in die relatie door een moeilijke tijd. Kan je even liefde op want trust me, want dat gebeurt ook. Mm-hmm. Toch? Noem maar op. Mm-hmm. Financieel, asanego wel naar je partner. Dus, weet je, asanego, maar misschien asanego wel naar je familie dwing. Of van je dwing.
0: We kunnen van elkaar leren.
1: Dus, we hebben flink van elkaar genoten, flink van elkaar geleerd. Mm-hmm. En die moment door op je Abtjin Kono. Mm-hmm. Wauw. Het was echt dat moment.
0: Maar beschrijf dat voor mijn vaderschap.
1: Vaderschap.
0: Oh, beschrijf dat. Wat is zo fascinerend van vaderschap?
1: Als je dat mij vraagt, mensen zeggen vaak, vader geeft identiteit. Mm. Naar Abtjin. Ongelooflijk. Mm-hmm. Ik zie dat ding letterlijk, hè.
0: Vertel.
1: Laila is precies Riffo.
0: Serieus?
1: Na precies mijn dinerappe.
0: En jij zag maar wel.
1: Nee, en jij zag altijd de omdat vanwege een vrouwelijke ras kan je vrouw.
0: Oké.
1: Maar als je foto's kijkt.
0: Serieus? Ik vind wel die moeder ook. Maar een karakter aan jou.
1: Maar een karakter. Wauw, ik zie gewoon mezelf. En weet je, daarom is het heel belangrijk dat er een vader is in huis. Mm-hmm. Omdat mij is precies van mij groot. Mm-hmm. En de streken zijn bij Abi. Mm-hmm. De manieren zijn bij Abi. Zeg mm-hmm. gewoon terug. En ik kan er wegwijs maken.
0: Oh.
1: Me sorry dat ik naar die zin doe, zo moet je het doen. Zo mm-hmm. En Asanego.
0: Mm-hmm. En ze is echt dol op je, hè?
1: Ja.
0: Uh-huh.
1: Dat is zo.
0: Op beide sowieso. Ja. Maar ik zie dat ze echt iets heeft van, ik heb de beste vader van de wereld. Ja, toch?
1: Ja, helemaal.
0: Maar vind je dat ook belangrijk, dat een kind dat heeft?
1: Ja. Ja. Mm. Ik bijvoorbeeld, kijk, omdat ik dat niet gehad heb. Mm-hmm. Valt het me bijzonder op bij haar. Mm. En dan ben ik ook oh, Asandisi, ik ben mis. Asandisi, ik ben mis. Ik heb het echt gezocht, hè. Tot, ja, ik ben ook bijzonder even bij
0: zoek. Wat wilde je van een vader?
1: Het is identiteit. Het is mm-hmm. gewoon weten van waar je komt. Mm. Toch? En weet je, voor ieder is dat anders. Mm-hmm. Want bij mij, Gadotheim, dat mina yupa. Hmm. Uiteindelijk na mijn zoektocht naar die vaderlijke
0: naar die vader,
1: liefde.
0: Ja.
1: Je hebt mannen, ze zijn, de man komt big bij mij, ze zoeken nog steeds naar die vaderliefde. Mm-hmm. Je hebt soms niet door wat van de Karasani het missen van een vader betekent voor een kind. Mm-hmm. En ik zie het terug bij Layana. Mm-hmm. Kijk bijvoorbeeld, volgens mij kon na interview, ja, ik denk dat papa niet te lang weg blijft hoor. Mm-hmm. Ik ga op je wachten,
0: oh.
1: Weet je, en zo. En als je komt, als ik ga slapen of zo. Weet je, dat soort dingen. Mm-hmm. Dus omdat die band, hè, a mm-hmm. band. En je leert je ook toe. En een kind, kijk, zij is een meisje. En men zegt, eerst is maar dat een meisje is verliefd naar een pa.
0: Mm-hmm. Dus verliefd is aanhalen.
1: Verliefd, ja, toch? Een lobby, een gelegenheid. Een warmte, een liefde. Toch? Een pa-evening, dat na een prinkje, dat na een voorbeeld, een blauwdruk.
0: Yes.
1: En je ziet het ook vaak in de relatie dat meestal een meisje is ook zo'n type masra.
0: Masra, ja.
1: Toch? Dus,
0: ook als het negatief is.
1: Negatief, ook negatief.
0: Aha,
1: als het
0: onbewust.
1: Een abusive mm-hmm. man is geweest, Onbewust. Het is soms iets gebeurd in het onderbewustzijn. Mm-hmm. Dat bijna eigenlijk als Chine de bewust tak na. Ik ga doen een jepping.
0: Is waar.
1: Ja.
0: Is waar.
1: Dus voor mij heel bijzonder. Mm-hmm. Ze kijkt echt trots op naar me. Soms heeft de Mim Golea zang. Dus papa, jij moet vandaag zingen. No? Doe het goed hoor. En zo. En ja. Ze is een kleine coach soms thuis. Mm-hmm. Weet je? Kan hij missing was zingen? Nee, papa, niet zo. Zo moet je het zingen. Weet je? Het is echt leuk.
0: Het is leuk. Toch?
1: Dus ik denk dat de beste relatie die je kan opbouwen is een relatie met je kind.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Als je dat mij vraagt, echt met je kind.
0: Mm-hmm.
1: Want ja, je wilt eigenlijk je legacy, hè?
0: Mm-hmm.
1: Je wilt de legacy en je wilt, ja. Hoe moet ik het zeggen? Ja, iemand die eigenlijk doorgaat met datgene waarmee je bent begonnen. Toch? En, hé, Layana. Layana is echt een zegen van de Heer. En de naam betekent letterlijk...
0: Dat zou ik net vragen. Wat de naam betekent.
1: Gods genade geschenk.
0: Wow.
1: Toch? Het is een geschenk die we door Gods genade hebben gehad. En je ziet het ook, ze is gewoon een cadeau, overal waar ze gaat, je ziet.
0: Ze is geliefd.
1: Ook bij mensen, hè.
0: Oh, ja. Heel lief meisje.
1: Ja.
0: Aha, lief meisje.
1: Ja.
0: Aha. We hadden het over legacy, hè.
1: Mm-hmm.
0: Behalve dat je bijvoorbeeld haar...

0: behalve dat hij ook toe op de heel vroege leeftijd wil ik dat ik aan dien ga, serieus.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik ben als tiener tot bekering gekomen. Maar toch toen me weet dat, had ik het eerder geweten.
1: Ja, veel hebben dat, hè? Ik ook.
0: Ja, en de Heer zegt het ook in zijn woord, dat mm-hmm. Eigenlijk vanaf Aching, mm-hmm. in Grokong, met de paplepel moet je het ingeven, inbrengen. Mm-hmm. Toch? Dus dat doe ik vooral voor het gaat slapen.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Dat asap dat wangado de, en dat une libi gewoon, zo. Toch?
1: Mm-hmm.
0: En dat die connectie met haar mm-hmm. en de Vader,
1: mm-hmm.
0: onze God, er is.
1: Yes.
0: Ja, dus om te praten over legacy, wat ik sowieso bij haar wil, is dat...
1: Mm-hmm. Dus real estate.
0: Ja.
1: Je lief Wanguru gang.
0: Wanguru gang.
1: Mm-hmm.
0: En dan moro bigi gudu dat de Masra.
1: Masra.
0: Ja, dat ze de Heer gaat dienen. Natuurlijk, in de safa achili bi ewaka. En daarom moet je blijven bidden voor je kinderen. Mm-hmm. Toch? Want kinderen kunnen hun eigen pad kiezen. Maar als je biggie en die draag je op, zoals ik van Hannah bedoel naar Samuel,
1: uh-huh.
0: ja, dan komt het wel goed.
1: Uh-huh.
0: Ja, Sankado Giegi Bakanagado, dat heeft Abraham ook gedaan, uh-huh. toch? Door Isaac op te dragen aan de Heer, uh-huh. toch? Dus Kibri Yupching, biggie altijd Giupching, zeer belangrijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zou je nog eens een keer vader willen worden?
0: Ja, zeker. Ja, hoeveel kinderen zou ik willen? Heel veel. Maar...
1: God bepaalt.
0: En ik heb gemerkt mm-hmm. in ons leven dat... Zo zijn niet God bepaalt, letterlijk. Zoals bijvoorbeeld Wam Ching. In een kees dat hij, het is letterlijk God die bepaalt in ons leven. Aquapis dat hij, mm-hmm. we hebben geen invloed op.
1: Mm.
0: Wat ik bedoel daarmee, natuurlijk naar Gado Egypte, maar je hebt soms maar,
1: mm-hmm.
0: ze moeten, afrouw naar meer dan spees, meer tak, aan in de buurt is ze zwanger.
1: Mm-hmm.
0: Bij ons gaat dat niet zo. Mm-hmm. Dus eigenlijk, voor nog give up in een woord van Gado Giu als koppel, moet je ook bewust zijn voor, hoe moet ik het zeggen?
1: God's
0: je moet
1: timing.
0: Nuchter, ja, Gods oh. timing. Je mm-hmm. moet dat ding nuchter bekijken. Niet springen van, mensen zitten achter me of mensen hebben gevraagd. Nee, gewoon nuchter.
1: Want dat gevoel heb ik soms, hè, van dat koppels dat soms, dat het echt best moeilijk is. Hè.
0: Een soort van
1: want
0: pressure.
1: Want ik vraag het niet eens, hè, van aan iemand van, en komen
0: en weer andere
1: kinderen.
0: Vragen dat gewoon.
1: Ja.
0: Hoe lang nog?
1: Ik vind het zo'n lastige vraag.
0: Ja, is echt een lastige vraag.
1: Aha.
0: Maar
1: men bedoelt het ook niet eens slecht?
0: Niet eens slecht, ja. Maar bij jou als persoon...
1: Komt het een
0: vervelend negatief over. Toch? Dus
1: wat zou je die mensen adviseren?
0: Hoe ik ermee ben omgegaan... Mm-hmm. Ik heb altijd gezegd... Na gado e bepaal. Na gado e bepaal, ja, in Wrokotu. Weet je? En dan blijf ik gewoon zeggen... Nee, na gado e bepaal.
1: Uh-huh.
0: En inderdaad, na gado e bepaal.
1: Mm-hmm. Zullen ze het zelf begrijpen?
0: Ja,
1: hè, van is God zijn timing.
0: Ja.
1: Want kijk, hè, voor de mensen die God nog niet kennen.
0: Ja.
1: Ik zeg altijd, God is net als iemand die net eigenlijk aan het puzzelen is. Hè.
0: Mm-hmm.
1: En hij zet die stukken bij elkaar. Mm-hmm. Toch?
0: Ja.
1: Want in het vorige gesprek had ik er nog over van... Het kan een beetje vervelend zijn.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment, stel... Je bent wat stap, de luko bakaga bakasi.
0: Ja.
1: Dat je begrijpt, zei de gado no bewane eten. Want bij jullie zei je het ook, God had dat gebruikt zodat jullie elkaar leren kennen.
0: Ja.
1: En in relaties is het belangrijk dat koppels elkaar leren kennen.
0: Ja.
1: Want kinderen nemen tijd.
0: Ja.
1: Kinderen nemen veel tijd.
0: Je hebt tijd. Dus eigenlijk, je gaat tijd moeten maken. Als koppel.
1: Koppel, ja.
0: Om erop uit te gaan. Of weet je?
1: Om te gaan oppas.
0: Juist. Mm-hmm. Juist. Eigenlijk totdat die kinderen weer uit huis gaan.
1: Ja.
0: Dan denk ik, maar dat snap je tak. Ik zou mijn jarief zijn.
1: Yes.
0: Dus wij zijn echt blij dat...
1: God dat gebruikt heeft.
0: Aha. Ja.
1: Want jullie zijn tegelijk, vooral voor mij... Toch? Mm-hmm. Ook een voorbeeld,
0: mm-hmm.
1: koppel.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Ik kijk naar jullie, ik zie die liefde, mm-hmm. ik ervaar die liefde.
0: Ja.
1: En ik heb zo echt van, dit wil ik ook voor mezelf.
0: Wow.
1: Snap je?
0: Prijs de Heer.
1: Dus, en God heeft wat gebruikt, want had hij dat niet gebruikt, mm-hmm. dan hadden jullie misschien 3-5 kinderen nu.
0: Ja.
1: En jullie ervoeren die liefde.

0: liefde niet.
1: Juist.
0: Dus
1: precies.
0: Het is wel heel mooi.
1: Ja, ja, ja. Mm. Het is heel mooi, inderdaad. We hebben echt... Dus behalve dus dat we naar elkaar toe groeien,
0: mm-hmm.
1: individueel groeien ook.
0: Yes.
1: Ja. Mm-hmm. En wat zeer belangrijk is ook, en dit is meer voor dus koppels,
0: mm-hmm.
1: is dat je elkaar ondersteunt in hetgeen wat de individu doet.
0: Yes. Support the
1: support.
0: Other.
1: Support. Die support is zeer belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Dat je niet egocentrisch of egoïstisch bent.
0: Maar wat is belangrijk daarbij? Want het lijkt alsof we communiceren. Want de vorige keer hadden we het daarover. Hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Communiceren met elkaar.
1: Is communicatie.
0: Van waar wil je naartoe gaan, mijn schat?
1: Precies.
0: Toch? En dat jullie levelen met elkaar.
1: Precies. Kijk, toen we pas trouwden
0: mm-hmm.
1: en samen gingen wonen. Sosotrobi.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik mijn pauwroko, althans de mijn pauwroko kom, bori no bori eten, wil ik gelijk in de keuken klaarmaken. Maar ze is anders.
0: Mm-hmm.
1: Zij wil even zitten en mm-hmm. nog even praten over de dag.
0: Mm-hmm.
1: Mino deso. Je begrijpt dat? Mino was donkitori. Dus un bori asa musetti.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga dat niet door.
0: Mm-hmm.
1: Dat het verschil was. Mm-hmm. Dus op den duur... Trobi, kese,
0: mm-hmm.
1: toch? En wat neem is domiluk, ons don, communicatie, ons don, dat otaki van. Maar, is dat een probleem? Wat is het eigenlijk het probleem? En toen legde ze uit van, hey, weet je, als ik van het werk kom, wil ik nog even bijpraten mm-hmm. en zo.
0: Mm-hmm.
1: En ik moest me erbij gaan neerleggen.
0: Mm-hmm.
1: En dat ding is geven en nemen.
0: Yes.
1: Toch? En je geeft als maar ruimte, mm-hmm. voldoet ze aan ons toe.
0: Mm-hmm. En omgekeerd.
1: Uh-huh.
0: Dus eigenlijk probleem naafde in waar
1: relatie. Eigenlijk naafde, na communicatie.
0: Communicatie.
1: Communicatie
0: elkaar
1: begrip.
0: Begrijpen, level aan
1: ja, begrip. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Want behalve dat je gaat communiceren, moet je het ook in praktijk brengen. Wat is afgesproken?
0: Wat is afgesproken? Hoor je
1: aan je afspraak. Dus zo ben je nu minder, veel minder. Meestal na werk dan mee ebori. Toch? Dat kan je atori egi vanuit woonkamer, toren egi mm-hmm, gewoon, mm-hmm. weet je? Maar nu soms zo af en toe helpen ze,
0: mm-hmm.
1: weet je? En
0: mm-hmm.
1: that's about it.
0: Dat is echt het belangrijkste.
1: That's about it. En, mm-hmm. en kijk, ik ben opgegroeid in, ja, huishouden, na. Alles aan me doen,
0: mm-hmm.
1: Toch? En je moet elkaar ook daarin gaan leren kennen,
0: mm-hmm.
1: toch?
0: Mm-hmm.
1: Het is zeer belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Dat je jeppie bij je man
0: mm-hmm.
1: en bij je man dat trouwang in de cabra.
0: Kijk, we hebben het eerder gehad over je biologische vader.
1: Ja.
0: En het verlangen naar een vader.
1: Vader. Aha.
0: En God heeft toen getoond van, ik ben jouw vader.
1: Mm-hmm.
0: God geeft soms ook geestelijke vaders.
1: Vaders, ja.
0: Heeft hij dat?
1: Ja, ik heb dat gevonden sowieso in onze voorganger.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Profeet Patrick Botsen. En hij is een man. Je stak een man die zie. Hey, hoe moet ik het zeggen? Dan ligt van Bijbeltakking.
0: Een
1: mm-hmm. Held is eigenlijk als speer uit de koker. En dan mag je zo tegen morgen varen. En ja, het is...
0: Dat is wat in zijn hart zit.
1: Dat is in zijn hart.
0: Dus
1: ja,
0: gaan.
1: Dat wij verder gaan. Toch? Mm-hmm. En ama, ik geef je ondersteuning ook toe. Weet je, in gesprekken, je vindt dat, ai, no, ai, die is nou een pa, toch? Hij ziet je groeien, hij ziet je vormen. Vorming is zeer belangrijk voor een kind.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ook die geestelijke
1: ook
0: vorming.
1: Ook geestelijke vorming.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, discipline.
0: Mm-hmm.
1: Ja, discipline. Want je ziet een gemeenschap dat, if one kid ook is discipline, a big man, je hebt probleem dan aan die later. Mm-hmm. In karakter, in afas van amang, ego om naar libisma. Toch? En deze man let daarop, je karakter.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Dat je nederig opstelt, nederigheid. Mm-hmm. En dat je liefde hebt voor mensen.
0: Mm-hmm,
1: hij zegt vaak, Saitak Baka, love God and love people.
0: Yes,
1: ja.
0: Okay.
1: Dus dat is ook een van de dingen die ik heb meegenomen of meeneem van deze man.
0: Mm-hmm.
1: Toch? In Lopgado.
0: Mm-hmm.
1: Wie zo'n situatie, loop gado.
0: Mm-hmm.
1: En loop je naast, zoals ik van je lobby schreef. En dat is eigenlijk die grote grote gebod, hè? Mm-hmm. Althans, die twee grote geboden.
0: Geboden, ja.
1: Toch? Mm-hmm. Dat God op de eerste plaats en dat je loopt, mm-hmm. je medemens ook mm-hmm. doen. Een kruis, hè?
0: Dat is ook net. Is dat ja, een kruis, hè?
1: Kruis.
0: Kruis is
1: ja.
0: God, mens.
1: Ja.
0: Dus de ene die naar boven gaat ja. en horizontaal. Wandeling.
1: Ja. Mm-hmm. Dus, dat ding is erkenning. Erkenning. En een man is erken je.
0: Mm-hmm.
1: En hij heeft wat met zonen.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Zonen blijven.
0: Mm-hmm.
1: Zonen rennen niet weg.
0: Dan een huurling.
1: Een huurling of een slaaf.
0: Of een slaaf, ja.
1: Ja, toch? Dus, mm-hmm. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat heb ik sowieso gevonden in deze man.
0: Mm-hmm.
1: En die vriend die ik zocht in een... Want ik probeer dat nog steeds met mijn biologische vader. Althans, ik probeerde dat. Ik heb er mee opgehouden, omdat God is zo'n een bepaalde secret. Mm-hmm. Toch? Dat na mining ai na mi ikataki mi osorio zoals de Bijbel zegt, de salvie leert je alles aangaande anything
0: mm-hmm.
1: en die salvie is de Heilige Geest zelf
0: yes.
1: en hij is de beste vriend
0: mm-hmm. dat is waar.
1: Dus tenminste zing je bepaalde zingen. Ik zing het vanuit de openbaring, uit de ervaring, toch? En apadisi, hij zal er niet altijd in het huis zijn, maar mm-hmm. je weet, hij is er.
0: Mm-hmm.
1: Toch?
0: En hij ondersteunt.
1: En hij ondersteunt in gebed.
0: En advies.
1: Noem maar op.
0: Ja, klopt.
1: En dat heb je nodig. En meestal appen we daar ofzo. De pa kon appa, wat heb je vandaag gedaan? Giewant is terug. Dat is zijn vader.
0: Dat is zijn vader. Maar, zeker niet onmisbaar.
1: 100%.
0: Uh-huh.
1: 100%.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Want vaak heeft men het ook, bijvoorbeeld ook in de politiek. Dan heeft men het over sterke gezinnen.
1: Sterke gezinnen, ja.
0: En sterke gezinnen bedoelen ze zeer waarschijnlijk ook met een sterke vader.
1: Vader, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En kijk, je hoort vrouwen ook vaak zeggen, ik ben, vooral op vaderdag.
1: Mm-hmm.
0: We maken die grap soms ook, mm-hmm. toch? Ik ben vader en ik ben moeder. Maar kan mm-hmm. dat?
1: Ik geloof niet dat dat zo kan. Omdat Allah toe op deze speciale pressie.
0: Mm-hmm.
1: Elk heeft zijn plaats.
0: Eigen rol ook.
1: Eigen rol, toch? In een gezin.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Een vader beschermt, een vader voorziet. Weet mm-hmm. je? Een vader, voorziet, beschermt.
0: Mm-hmm.
1: Toch? En eigen leer je ook toe.
0: Mm-hmm.
1: Eigen identiteit. En de moeder is meer voor de genegenheid.
0: Een
1: warmte, mm-hmm. weet je? Dus,
0: zij maakt van het huis een thuis.
1: Een thuis, ja.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, mm-hmm. precies dat.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Dus, weet je, ik is wel zelf voor Taki ook toe. Men mm-hmm. zegt vaak: a happy wife, a happy life.
0: Mm-hmm.
1: Dat is zo. Zeker
0: mate.
1: Mie okay. Bibina Sandati. Maar, ik vind toch, de keerzijde daarvan is dat je jezelf kan verliezen.
0: Mm-hmm.
1: In die zin van, je offert alles aan die afrouw.
0: Mm-hmm.
1: Voor afrouw die happy. Dat
0: en uiteindelijk je last je
1: schrijven. Je last je schrijven.
0: En dat is ook belangrijk.
1: Dat is ook belangrijk.
0: Dat,
1: you als, need
0: dat je zelf ook mens bent.
1: Mens bent.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Dat in een lege je schrijven.
0: Mm-hmm. Dat kan niet.
1: Nee.
0: Want jij moet vol zijn, zodat je ook kan geven.
1: Ja. Aha, precies.
0: Dus dat is echt een boodschap naar die mannen toe. Van,
1: mannen toe. Ja. Ja, want
0: er moet balans zijn.
1: Er moet balans zijn. Je kan een vrouw niet oneindig happy maken.
0: Mm-hmm.
1: En aan het eind is ze toch niet happy als ze niet happy is op zichzelf.
0: Omdat jij
1: zichzelf
0: leeg bent.
1: Ja.
0: Aha.
1: Ja, toch? Dus jouw happiness moet zijn in dat de andere ook happy is.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: En een advies wat ik altijd geef is, mm-hmm. vooral als het gaat om meningsverschillen, om karakterverschillen, dat jij je eigen partner de positieve zijde kant van je partner ziet. Je moet altijd kijken naar de positieve kant van je partner.
0: En dat moet je eigenlijk gaan leren.
1: Gaan leren.
0: Leren zien.
1: Leren zien. Bewust erop gaan letten.
0: Want we kijken meestal altijd naar die vervelende dingen.
1: Maar dat is het. Dus voor je aan balans komt, moet je kijken naar de positieve dingen van je karakter en de negatieve van jezelf.
0: Hmm.
1: Als beide dat doen,
0: mm-hmm.
1: dan pas eigenlijk een proces voor
0: understanding.
1: Understanding.
0: Uh-huh.
1: Toch? Want je
0: elkaar begrijpen.
1: Mishwaki. En mm-hmm. daar, vandaar dat. Zij. Mm-hmm. Weet je, als mens ook zwak is op een bepaald mm-hmm. gebied. Een begrip. Toch? En eigenlijk een proces voor, behalve begrip, ook toe vorming.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga je beter begrijpen om jezelf lief te hebben.
0: Mm-hmm.
1: Ja, toch?
0: Mm-hmm. Take care of yourself.
1: Take care of yourself.
0: Mm-hmm.
1: Don't be too hard on yourself mm-hmm. als persoon.
0: Mm-hmm.
1: Want de Bijbel zegt, je kan jezelf niet veranderen.
0: Klopt.
1: Nagado e yep uno. Door situaties heen om te veranderen in onze karakter, in onze houden, in onze denken.
0: Ja, dat vooral.
1: Toch? Ja, mm-hmm. dat vooral in onze mm-hmm. denken. Dus don't be hard on yourself.
0: Mm-hmm.
1: Hou van jezelf.
0: Mm-hmm.
1: No give 100% for you. Ook, ook toe aan vrouwen niet.
0: Mm.
1: Zo'n vrouw, ik offer alasani.
0: En zelf ook wanneer ze kinderen krijgen, hè?
1: Ja.
0: Dan is het echt. Die kinderen en die man.
1: Mm-hmm.
0: En de Ella Sinsrevi.
1: Of ze gaan voelen voor dat kind en voor die man.
0: Dat ook.
1: Je bent in een huwelijk, ja. Ja, of omgekeerd, ze gaan voor die man. En de Achi e Grokong. Mm-hmm. En Achi e Blima, want ma kijkt alleen naar pa.
0: Mm-hmm.
1: Dus die balans moet er zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus. En kinderen kijken ook daarnaar.
0: Mm-hmm. Hoe is die relatie?
1: Hoe is die relatie onderling?
0: Welke plek krijg ik?
1: Ja.
0: Ja, ik zag een mooie foto van jullie vandaag.
1: Ja?
0: Jullie zouden beide een foto maken.
1: Ja.
0: En toen schreven jullie van, ze gaan van schikken.
1: Ja, precies. Precies, ja.
0: Kijk,
1: God heeft gewoon ons gemaakt naar zijn beeld, naar zijn
0: gelijkenis.
1: Mm-hmm. Toch? Lek van Adewang, Jarusu Gado. Want dat zegt de Bijbel. In om dien tragado, in dien mi.
0: Yes.
1: So, hebben we het ook als mens, mm-hmm. als kind ook van.
0: Hoe ik aan trouwen?
1: Ja,
0: ieder mens heeft dat.
1: Ieder mens heeft dat. Ja. Sommige mensen zeggen van: ik heb het niet nodig, dat is niet waar.
0: Is een lie.
1: Het is een lie.
0: Uh-huh.
1: We hebben het allemaal nodig.
0: Yes.
1: Toch? Dus en in die relatie, dus als vrouw, no las je schreef je om te veel aandacht te schenken aan die man of te veel aandacht aan het kind. En man.
0: Zorg voor ook, balans.
1: Ja, die balans moet er zijn.
0: Mm-hmm.
1: Toch? En die balans, sweetie man.
0: Mm-hmm. En we gaan eindigen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Mm-hmm.
0: En hoor, dit is takkie sweetie van de hoofdstof.
1: Goed,
0: een boodschap naar mannen die je toch hebben laten afweten, om een of andere reden. Wat zou je ze zeggen?
1: Mannen of vaders?
0: Vaders.
1: Ja. Aan die vaders wil ik zeggen, it's not too late.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Wat gedaan is, is gedaan. Sandina verleden, Dina verleden. Kijk vooruit.
0: Mm-hmm.
1: Maak een nieuwe start met je kind.
0: Mm-hmm.
1: Maak een nieuwe start met je nakroost. Mm-hmm. Toch? Om een nieuw hoofdstuk te schrijven, een nieuw boek te schrijven.
0: Yes.
1: Een nieuwe liefdesrelatie te schrijven tussen jou en je kind.
0: Mm-hmm.
1: Zet een dagje en look hoe vaak ik kan lossen dat op. Want zo lees je, een relatie tussen een man en een vrouw, omdat die uit elkaar.
0: Een relatiepoorie.
1: Toch? Invloed. Waardoor. Ja, toch?
0: Mm-hmm.
1: Maar probeer toch van je kant als man, als vader,
0: mm-hmm.
1: daar te zijn voor je kind.
0: Mm-hmm.
1: Like, always, daar te zijn voor je kind.
0: Mm-hmm.
1: Toch? En een mekwan traman kong, je behandel je chiwan fasi, want dat heb je ook.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Dat je gewoon opnieuw start.
0: Mm-hmm.
1: Ja? En de vaders die het al doen, keep it going.
0: Mm-hmm.
1: Keep it going, want morgen zal jouw zoon hetzelfde voorbeeld van je overnemen.
0: Uh-huh.
1: Toch? En behandelen ching. Waardevol.
0: Uh-huh.
1: Toch? En we kunnen eigenlijk een gemeenschap hebben. Boem gezinnen. Boem libisma. Om het zo te zeggen. Toch? Uh-huh. Er zijn geen goede mensen, maar je weet wel wat er
0: gebeurt. Oké, een sterke gemeenschap.
1: Een sterke gemeenschap.
0: Als we sterke gezinnen hebben.
1: Dus uh-huh. vaders, maak gewoon een nieuwe start. Als het niet goed ging.
0: Uh-huh.
1: Ja. Bel of app met contact naar je ching. Toch? Wie is van een relatie bij Kopori? I don't know.
0: Mm-hmm.
1: Trek een streep.
0: Begin opnieuw. En die kinderen die zo'n vader hebben, hoe moeten zij zich opstellen?
1: Ja, kijk, in een kind, meestal de image dat beschadigd is, het beschadigd.
0: Mm.
1: Je kan als kind ervoor kiezen om een kans te geven aan die papa, maar het gaat nooit meer hetzelfde zijn. In die zin van, als ik kijk naar mezelf, je probeert wel, maar je staat ergens aan. Omdat TV zakba. Je bent in een ander seizoen van je leven, je bent ouder, weet je. Dus, maar blijf nog steeds geven wat je moet geven aan die vader.
0: Ja.
1: Want appa abe van oude ook toe.
0: En a blessie.
1: A blessie.
0: Je moest kiezen voor je pa ook toe.
1: Je moest kiezen ook toe. Toch? Mm-hmm. Dus blijf doen van je kan wat je, mm-hmm. wat je kan doen.
0: Yes.
1: Toch? Voor je appa.
0: A eer.
1: A eer. Mm-hmm. Ja, want...
0: Soms kan dat hem ook veranderen, hè?
1: Veranderen, klopt.
0: Jouw houding kan veranderen.
1: Klopt.
0: Hoe hij met jou omgaat of omging.
1: Ja.
0: Toch waarbij hij ziet van, hé, minder de waardie eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: Maar toch heb je een soort respectie,
1: ja. Had je een soort respectie. Mm-hmm. Soms is het ook dat eigenlijk atori no takje tussen kind en
0: is
1: vader.
0: Is uitgesproken.
1: Is never nooit uitgesproken. Mm-hmm. Als dan niet scramble, trobi, uit elkaar gegaan. We op contact wel, maar eigenlijk atori no tak echt.
0: Het is noodzakelijk, hè?
1: Noodzakelijk. Soms heb je het gewoon dat om... En dat zorgt gewoon voor die oplossing.
0: Mm-hmm. Voor die rust.
1: Voor die rust.
0: Die innerlijke rust en die peace van...
1: Al die tijd mee, fugatapa man, die man, dit is het.
0: Aha.
1: Toch? Aha. Kan je allemaal vertellen, je verhaal, dat van zijn kant, dat oh jee.
0: Vooral rekening houden met mannen,
1: mm-hmm.
0: die anders omgaan met de emoties.
1: Ook,
0: toch?
1: Ja.
0: Mannen zijn eigenlijk... Anna allemaal aba a krakti.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl een loweging.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl eigenlijk hebben we een knapo.
1: Ja.
0: Maar omstandigheden en meek een loweging.
1: Ja, maar het ligt ook aan de opvoeding en ook de gemeenschap. Wat de gemeenschap verwacht van een man.
0: Mm-hmm.
1: Dat in om kree en in om soort emoties. Want dat mm-hmm. heb je ook in sommige culturen.
0: Yes.
1: Toch in een, waardoor eigenlijk een man ik krop op met yeah. gevoelens. Appanoma tegenpje niet is van ik hou van je.
0: Of sorry.
1: Of sorry. Het is zo hard.
0: Om het te zeggen.
1: Om het te zeggen. Maar ze komen er niet onderuit. Omdat, ja, het is al ingeprint in een mm-hmm. systeem van...
0: Mm-hmm.
1: Je zegt het gewoon niet. Je bent vader. En je moet gewoon die eer krijgen.
0: Wat voor rol kan God spelen in het leven van zo'n man, denk je?
1: In het leven van zo'n man.
0: Want wanneer we een aanraking hebben met God.
1: God, ja.
0: En de Heilige Geest.
1: Mm-hmm.
0: Dingetjes.
1: Ja.
0: Zijn een kinkie.
1: Ja.
0: Dus... Hoe je zo praat met de Katori van als, stel als deze man
1: mm-hmm.
0: een relatie krijgt met God
1: mm-hmm.
0: en God hem overtuigt
1: ja.
0: van dit, kan die relatie toch herstellen?
1: Ja, klopt.
0: Ja,
1: ja klopt. En het hoeft niet altijd aanraking te zijn met God in de zin van bekering, bedoel je dat?
0: Mm-hmm.
1: Het hoeft niet per se dat te zijn, omdat daardoor is dat ook toen een onbekeerde.
0: Ja, dat is waar.
1: Toch? En ik heb gezien waar eigenlijk deze man gaat kerkie, maar je stek op een of andere manier, die is een gado. Tak dan een man en vast van een man pakken aan ook tussen in een emching. Toch? Dus soms is het gewoon inderdaad, zei Taki.
0: Mm-hmm. God heeft het op verschillende manieren.
1: Manieren,
0: wel.
1: Ja.
0: Hij heeft verschillende manieren.
1: Verschillende manieren.
0: Mm-hmm.
1: En
0: je moet gewoon open verstaan.
1: Juist.
0: Van, hé... Hey. En vooral ook, kijk, stel bijvoorbeeld nu op dit moment luisteren aan vader.
1: Mm-hmm.
0: En hij heeft echt zo van, ik wil herstellen met mijn kinderen.
1: Mm-hmm.
0: Is echt iets van, sta open. Tak nanga kado.
1: Ja.
0: Wie zien het dine ete?
1: Juist, tak nanga kado.
0: Maar er is een God.
1: Ja.
0: Dus zeg hem gewoon van, hé, ik voel me op deze manier zo.
1: Ja.
0: En vooral dat mijn vader dacht, die zie, gima de kaart.
1: Gima de kaart.
0: Ja. Weet je, soms hebben ze de kaart niet nodig.
1: Maar die vaders hebben het, dus al lobby voor een pad, toch? Het is zo... Ja, in een begrijp je soms. Allo bifu appa, het is zo... Ja.
0: Wat je bedoel?
1: Lek van mij dat ik een verloren zoon bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Want eigenlijk was geen vinden plaats drapen.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Toch? En ondanks dat je misdraging... Nou, hij heeft zich niet misdragen. Hij wist...
0: Abisabeliti,
1: toch?
0: Mm-hmm.
1: En hij maakt een eigen passie.
0: Mm-hmm.
1: Toch? En hij maakt een bakken. Is je van appa ontvangen... En eigenlijk is dat een voorbeeld van hoe een vader moet zijn. Ik kan ook een printje daarbij van. Weet je?
0: Ook hoe God zelf is.
1: Dat is God.
0: Uh-huh.
1: Je mest op en je komt terug.
0: En hetzelfde ook. Hetzelfde ook. Ja. En ook, als papa mest op, hij komt terug.
1: Terug,
0: en,
1: ja.
0: Dat is omgekeerd,
1: ja.
0: Dus er is nog hoop.
1: Er is hoop. Wanneer die understanding inderdaad is dat God en die vader oké mm-hmm. is... Dat je ziet dat een asane ik godoro naar grond.
0: Yes.
1: Ja, dan kan hij mm-hmm. ook zijn zonen mm-hmm. en dochters vergeven of sorry zeggen tegen hun.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Alsof het een actie woord dat ik was, hè?
1: Sorry,
0: ik was er niet.
1: Mm-hmm.
0: Ai.
1: Ja.
0: Zo, dat was een mooi gesprek, als je het mij vraagt.
1: Ja, ik hou van dit soort gesprekken.
0: Uh-huh.
1: Heel ontspannen. Je hoeft niet, weet je, bijbels, teksten uh-huh. en zo. dat ik ben precies.
0: Uh-huh.
1: Toch, maar ik hou van dit soort
0: open gesprekken. Ah. Ja. En mijn abbreviëren ga ik gebruiken, gesprekken. Dus ik hoop ook luisteraars dat een gesprek naar een revo, dat I bless you.
1: Ja.
0: En dat we één enthousiaste vader zullen krijgen en mm-hmm. hebben.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben gewoon fout. Ga herstellen. Het is nooit te laat.
1: Te laat, ja.
0: Isabi?
1: Ja.
0: Is dat als wat Brother Revo zei? Ik heb de kans gewoon niet, maar de kaart die ook doen. Mm-hmm. En soms is het gewoon een simpel sorry.
1: Ja, sorry zeggen.
0: Sorry.
1: Ja.
0: Vertel je verhaal.
1: Ja, vertel je verhaal.
0: En bouw iets op. En ik vraag mm-hmm. Brother Revo Taki, liep een legacy achter.
1: Mm-hmm.
0: Nou, ik een legacy van mijn abwa voor ferie, pa. Of mijn tegen mijn pa. Mm-hmm. Of mijn mag mijn pa. Maar laat de kinderen opkijken naar je.
1: Ja.
0: Weet je, het hoeft geen rijke vader te zijn.
1: Dat zou ik zeggen.
0: Want dat zeg ik zelf persoonlijk, hè. Mijn panagoede is, hè.
1: Ja.
0: Wees van spreken.
1: Ja.
0: Maar ik vind hem zo'n bijzondere man.
1: Juist.
0: Nou, een man zijn abi, dekati, amansa abi, hij geeft niet op.
1: Mm-hmm.
0: Soms snap je hem niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar soms is het ook, is het wel de bedoeling dat ik hem moet snappen. Ik moet van hem houden. Weet je? Dus, ik ben blij met dit gesprek en ik wil je bedanken.
1: Ja.
0: Echt, ik vind het een heel mooi gesprek. Vaders, laat je goed verwennen. Ook een speciale vaderdag wil ik toewensen aan onze geestelijke papa, Patrick Botsen.
1: Ja.
0: En alle andere bijzondere mannen in ons leven, mm-hmm. zijn Jip en Bouwe op.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, soms zijn ze niet onze vader, maar zijn ze onze oom.
1: Juist.
0: Onze geestelijke oom. En dat we ook van hen kunnen leren.
1: Amen.
0: Toch?
1: Amen.
0: En ook van deze kant wil ik ook Waldi, dat is mijn eigen vader, wil ik ook een fijne dag te wensen.
1: Ja.
0: Toch? Alle andere vaders, hebben jullie een fijne dag. Het is jullie dag. Mm-hmm. Het is een zegen om een vader te zijn.
1: Ja.
0: Weet je? Het is een zegen om voor kinderen te mogen zorgen. En wiens in een abipje eten, zorg je een trasmapje in toe. Die wil een blessing in de ook. Ja?
1: Ja.
0: Oké. Heeft u nog iets te zeggen?
1: Ja, ik heb een boek gezegd, ik heb een laatste pisi. Kan iemand een pa eten? Iemand een pa eten? Zorg je een trapje in. Ja? Je traint je erin om later te doen. Om eigenlijk Idina Sanikba.
0: Ja, Idina Flow.
1: Idina Flow. En dat is een van de dingen wat wij wilden doen toen. Om te adopteren voor de kipching. Want we houden van kinderen. Kinderen houden van ons. Ja. Dus je hebt het heel mooi gezegd. Zoals Gracita. Je vindt dat we pa eten. Luku nou aan. Zoeken we een in de buurt. Of in de familie.
0: Mm-hmm.
1: Weet je. Peetje.
0: Mm-hmm.
1: Weet je. Dat soort dingen. Yes. Het is aan niet. Mm-hmm. Toch. Een gezegende vaderdag. Toen mm-hmm. is dat denk ik.
0: Jawel. Met een lobby flow.
1: Ja, met een lobby flow.
0: Yes. Luisteraars, dit was het voor deze keer. Blijft u afgestemd voor het laatste onderdeel. Dan gaat de pastor dan bidden voor degene die gebed nodig hebben. If you still have a biggie van nodig, no wakagwe. Maar blijf dit onderdeel ook volgen. Blijf, God van Bataki, tang de biggie toe. Yeah, en dan zal je ook je overwinning krijgen. Yeah. Want revival is ook voor jou.
1: Ja?
0: Dit is het voor deze keer nogmaals. Ik groet, tang boong en we love you. Dag.

0: Wauw, een geweldig interview is dat geweest met worship leader broeder Referino Pinas over vaderschap. Hij is geïnterviewd geworden door zuster Gracita. En daarna heeft u kunnen luisteren naar het nummer Lord, I Lift Your Name on High van Jonathan Butler. En geliefde, ik kan u zeggen, niets is prettiger en niets is beter dan de Heere Jezus Christus te kennen en Hem te dienen. Het moment is aangebroken om te bidden voor al uw noden. Het moment is aangebroken om in gebed te gaan en Gods aangezicht te zoeken. Speciaal voor u. Roep iemand die gebed nodig heeft. Stuur een app, bel iemand heel snel. Want wij gaan op dit moment Gods troon naderen met al uw requests. Ja, we zijn de Heere dankbaar voor de vele genezingen tijdens dit programma. We zijn de Heere dankbaar voor de bevrijdingen die plaatsvinden naar aanleiding van dit programma en ook telkens wanneer wij bidden. We zijn de Heere dankbaar voor de vele mensen die de Heere Jezus aannemen in hun leven. We zijn de Heere dankbaar voor de vele mensen die bemoedigd en opgebouwd worden door dit programma. Ook speciaal vandaag willen wij degene die dit alles mogelijk heeft gemaakt ook een hele fijne vaderdag toewensen. En dat is niemand anders dan onze eigen eerwaarde broeder, de heer Clifton Limburg. Broeder Cliff, een Happy Father's Day speciaal voor u. Geliefden, ik denk dat u zover bent voor het moment van gebed. En we gaan dan nu van staat. Vader, we danken u in de naam van uw Zoon, Yeshua, de opgestane Heer. Danken wij u, Heren, voor wat u doet voor de vaders in Suriname en de vaders wereldwijd. We brengen alle vaders, in speciaal in het bijzonder alle vaders, voor uw aangezicht op dit moment. En wij vragen u dat u ze elk een aanraakt. Heren, het is niet gemakkelijk om man te zijn in deze wereld. Laat staan een vader. Heren, mijn God, vanwege de vele verantwoordelijkheden die rusten op de schouders van vaders. Vader, ik bid daarom vandaag de dag. Iniwan pa masra. Elke vader, heren, die het niet meer ziet zitten, dat u die vader bemoedigt. Elke vader die zich zwak voelt, dat u die vader kracht geeft. Elke vader die in geldproblemen zit, vader, en niet weet hoe hij zijn gezin moet verzorgen. Heren, hoe hij verschillende dingen moet betalen. Heren, dat u voorziet voor deze vaders. Vader, in de naam van uw Zoon, Yeshua, de opgestane Heer, geeft u de vaders kennis, wijsheid en inzicht, heren, mijn God, zodat ze oplossingen en antwoorden zullen hebben voor de verschillende uitdagingen die op hun pad zijn en die op hun pad komen dagelijks. Heer, ik bid voor een vader die down is, dat u die vader omhoog trekt, vader, in de naam van uw Zoon Yeshua, de opgestane Heer. Ik bid voor vaders die ziek zijn, dat uw genezende hand hen geneest in de naam van Jezus. Vader, in de naam van uw Zoon Yeshua, de opgestane Heer. Vader, genees zieke vaders, heren, die luisteren naar dit programma. Genees, vader, in de naam van uw Zoon Yeshua, de opgestane Heer. En de Heere legt het ook op mijn hart om speciaal te bidden voor vaders die vergeten zijn geworden door hun kinderen. En vaders die aan de kant zijn gezet door de samenleving. Sommige vaders die misschien op leeftijd zijn en men kijkt niet meer naar ze om. Vader, ik bid voor al deze vaders. U bent zelf een vader. U weet wat het is om vader te zijn. We bidden voor de vaders, Heere mijn God, die door de samenleving aan een kant zijn gezet of vergeten zijn geworden. Vader, we bidden, Heere mijn God, dat jij midden in ayurudisi, dat jij krakadeng in ayurudisi, dat jij power de at
1: Ati. In Ayuru, die ze Heer, mijn God. En wij vragen u, Vader, om de vaders te zegenen. Heer, zegen ook elke luisteraar vandaag. Vader, mensen die met noden luisteren. Mensen die misschien ziek zijn, Vader. Laat uw genezende kracht stromen, Heer. Door de radio waves, helemaal waar de mensen zijn, tot in het buitenland. Raakt u mensen aan. In de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus. En Heer, wij danken u voor wat u doet. Heer, in Jezus' naam. En iemand zegt amen en amen. Wij gaan luisteren naar het nummer Machtig zijn al uw daden, Heer. En daarna zijn we bij u terug met de bekendmaking.

Yes, en u heeft kunnen luisteren naar het mooie machtig zijn al uw daden, Heer. To all good things comes an end. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze Vaderdag editie op deze mooie zondag. Ik weet dat ik weet dat ik weet dat u genoten heeft. Ik wil aan alle zonen en dochters vragen die op dit moment luisteren. Wens een vader of een vaderfiguur in uw leven een gezegende Vaderdag toe op deze zondag. Is uw papa er niet meer? Zoek een vaderpersoon dan op, bel de persoon of ga er even naartoe. Wens de persoon een gezegende Vaderdag toe. En aan alle vaders, nogmaals, een gezegende Vaderdag. De Heere is met u. Mogen de Heere u zegenen op deze bijzondere dag. Ik geloof dat we vaders veel meer moeten eren. Ja, en want het is niet gemakkelijk om een vader of een vaderfiguur te zijn. Ja, laten we onze vaders hoog houden. Laten we onze vaders eren. Ja, en ik geloof dan, it shall be well with you. Voor wat betreft de bekendmakingen, vandaag hebben we een geweldige Vaderdag viering in de gemeente en een krachtige boodschap. Bezoekt u ons. We starten om 9 uur. Als u nu nog uit huis vertrekt, dan kunt u zeker de prediking en alles wat we daarna nog gaan doen, nog meemaken. Woensdag aanstaande. Dan, flappen starten bij dinsdag. Dinsdag hebben wij een prophetic mentorship class. En die wordt gehouden in gemeente Nehemia Ministry Suriname. En dat is Fransje Panenstraat 6 naast Wallis. Fransje Panenstraat 6 naast Wallis. En we starten om 7 uur 's avonds. Ja, het gaat over het profetische. Deze sessie is speciaal bestemd voor mensen met profetische gaven. Gelovigen die de roeping hebben tot het ambt van profeet. En een ieder die gewoon meer wilt weten en leren over de profetische bediening. Ja, het is geheel kosteloos. Komt u wel vroeg, want het wordt druk. Woensdag hebben we in gemeente Bethel oproem aan de Matapika straat 6 de Flora. Onze Academy Wednesday, waar we diep in het woord gaan graven. Zaterdag hebben we de dienst voor de jongeren om 6 uur. En dan volgende week zondag hebben we wederom onze opwekkingsdienst om 9 uur in de ochtend. Een gezegende zondag, gezegende Vaderdag nogmaals voor de vaders. En tot de volgende week. God bless you. Mm-hmm.

such a precious shorty.

comment vais-je?

prachtig gezongen door Willie Nelson, Bridge Over Troubled Water. Er is Lim FM op de zondag, waarbij u dus geniet van de uitstekende songs. Op een mooie, regenachtige, intussen zondagmiddag. U weet, we hebben eerder aangekondigd dat vanwege het feit dat wij elke middag om 14:15 presenteren WK Insight met Kusje Nagisser Singh, dat er nogal wat aanpassing is gebracht in onze programmering. Op de zondag hoort u meestal om 1 uur Connecting the Dots, zeker tot 2 uur. Maar vanwege WK Insight hebben we gemeend om op de zondag Connecting the Dots eerder op te starten. En dan wel om 12:30. Dus straks over 7 minuten gaat Robbie Parabier zingen van start met Connecting the Dots. Zeker tot 13:30. En tegen 14:15 laten wij u horen WK Insight. Twee zeer belangrijke wedstrijden vandaag op schema. Meer dan dat, maar dat hoort u dus om 14:15. We hebben dus voor de komende 7 minuten nog meer muziek voor u. En ik kijk dus naar de playlist. En we horen zometeen muziek van Deep Purple, Soldier Fortune. En daarna de Amazing Rhythm Aces met A Beautiful Lie. En daarna horen we, of beluisteren we, Rappa met Connecting the Dots. 12:30, Lim FM, de andere radio.

0: Yo, we feel thing, nigga.
1: Broadcasting all over the world, this is Lem Avam.
2: Connecting the dots. Elke zondag op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst.
3: Op Lim FM.
2: Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk.
3: Connecting
2: de overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim.
3: Connecting the Dots.
4: Het is zondag 14 juni 2026. Dit is Lim FM op 91.7 of limfmsu.com. Het is Connecting the Dots, u aangeboden door Lim en verzorgd door ondergetekende Rappa. Goedemiddag. Nou, meteen een beetje van start gaan. Even kijken. Het is dus de afgelopen week toch wel aardig spannend

geweest, maar ik wilde wat zeggen over de wijze van communiceren in ons land. Dat hebben we afgelopen week ook weer in een paar gevallen gezien, en de week daarvoor ook, en daarvoor ook. Ik dacht, laat me daarover wat beginnen te zeggen. Steeds vaker merk je dat er iets aan de gang is. Je hoort geruchten. Er wordt niets gezegd van overheidswegen of verantwoordelijken. De waarheid wordt zo lang mogelijk verzwiegen, alsof er niets aan de hand is. En als er op een gegeven moment geen uitweg is, dan komt er een soort verklaring. Niet altijd hoor, maar meestal een soort eromheen gedraaide uitleg, verklaring, misleidingachtige, om de brei heen draaiende verklaring, die meer vragen oproept dan antwoorden geeft. Bijvoorbeeld een week of wat terug, het uitweken naar Cayenne van een KLM-vliegtuig. Eerste keer, niet zo. Tweede, een derde keer. Toen, ja, pas daarna kwam er een of andere verklaring. Eerst van de KLM en dan van de go-to-leiding van Staatsolie. Het was ook niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Want dat bleek later, er kwam een kort geding, was er aan zou komen. En dan zou de zaak vanzelf in de publiciteit komen. Dus men is maar dan gauw gaan vertellen, zogenaamd, wat er aan de hand is. Het kort geding is gekomen. En in feite, moest de rechter aan te pas komen om zo'n beslissing te nemen? Kon de partij dat zelf niet nemen? Kleine kinderen bij elkaar, de rechter moest het doen. Ja, je moet betalen voor die olie en dat, noem maar op. En wat is er verder? Stilte. Nou, wordt er wel betaald, niet betaald? Wat is er, die oude schuld van 1, zoveel miljoen? Wat is er daarmee gebeurd? Stilte. Nou, zie je? Dus juist als men dingen verzwijgt, lang verzwijgt, en het gonst van geruchten via vooral de social media, maar vroeger was het via de telefoon of de Mofokoranti, of Concrute zoals de telefoon werd genoemd, dat is niet van vandaag, dan gaat men de zaak opblazen natuurlijk, en dan breekt er nog meer boosheid en paniek los. Dus eerlijk zijn is soms een beetje moeilijk. Maar liever doe je dat direct dan dat je het achteraf moet doen nadat een hoop djoekoe-djoekoes ontstaan. Dus ik zeg bij mezelf, ongeconstateerd, eerlijk zijn is niet onze sterkste gewoonte in den landen. Eerder de weg gaan van de eerlijkheid, eromheen draaien, zoveel als mogelijk uitstellen om de eerlijkheid te zeggen. Neem bijvoorbeeld die code zwart bij afgelopen week bij dus, men zegt AZP en spoedeisende hulp. Ik zeg nog altijd van de oude stempel, de EHBO van AZ, punt. Al die andere namen die men allerlei diensten geeft, ja, LPI heeft nu weer een ander naam, bij de burgerlijke stand zijn er ook allerlei namen nieuw, ministeries krijgen steeds nieuwe namen, dat werkt verwarrend. Waarom? Om te wezen dat jij nu daar bent en van naam verandert, dus nou niet beleid draaien. Maar goed, kijk hoe buitenlandse zaken is nog steeds voor mij buza. Al dat bis en bibi, no sabsani, maar begrip de man is hoor. Alsof het te veranderen van de naam, de veranderen van het beleid betekent. Nou, als je kijkt naar al die veranderde namen van die diensten, het is echt niet beter op geworden. Maar goed, er werd gezegd door het management dat code zwart heerst of gaat uitbreken, weet ik wat, bij de EHBO of spoedeisende hulp, want dit kan niet gevolgd, dat kan niet geholpen worden. En het hoofd van de EHBO of spoedeisende hulp ontkent dat daar sprake is van een code zwart. Ja, alles draait normaal. Ja, dat is een beetje wat. Nou, geen paniek, rustig. Daar alleen, informatie in dit land heeft ten doel zaken rustig te houden. Met de mantel der liefde te bedekken. Natuurlijk hoef je niet alles een joegoe-joegoe te maken. Maar je moet ook niet alles een zodanige mantel eroverheen gooien dat je niet ziet wat er onder die mantel gebeurt. Dus je hoort dingen nooit zeggen. Plotseling merk je dat 1800 koopkrachtversterking niet gestort wordt. Niemand heeft ons dat duidelijk van tevoren gezegd. Mensen bellen, worden boos, winden zich op. Communiceren we zo met elkaar?
Ja, er worden allerlei andere dingen breedvoerig uitgekraaid, maar dit soort dingen verzweegt men. Je moet niet bang zijn om te zeggen, mensen, we stoppen met dat ding hoor. Per ene dag schat men dan, dan is het klaar. Maar nu krijgt men niet en nu gaat men nog erger schelden, want je hebt niet netjes afgemeld. Dat je, ook dat zie je ook. Als mensen aan het werk of op school afmelden, ze melden niet af. Je moet reuken dat ze niet gaan komen opdagen. Maar goed, in ieder geval, dat een van spoedeisende hulp, het hoofd van de afdeling, zegt dat er niets aan de hand is. Er was wel een rondschrijven gestuurd intern dat de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg niet langer in alle gevallen zou kunnen worden gegarandeerd. Dat rondschrijven is rondgegaan. Maar het hoofd zegt dat dat schrijven intern was bedoeld en het moest niet en het is naar buiten gelekt. Maar mijn gunst, je kan toch op je vingers natellen van welke planeet kom je? Je kan toch op je vingers natellen dat als je zo'n rondschrijven rondstuurt, dat het naar buiten gaat komen toch? Dat je dat rondschrijven niet moet rondsturen. Dat heb je het rondgestuurd met de bedoeling misschien dat Asan Egoliki Manomitjaren gaat door naar Asan Gadoro. Anomi tjaren ga door, maar na san ga door. Dan is het zichzelf naar buiten gegaan. Anomi, na sani. Oké. Dus het hoofd ontkent hij alle toonaarden dat er iets aan de hand is. Ja, er is wat. Mensen, u moet niet voor wisselwasjes komen. Kom alleen voor spoedgevallen. Dat moet je altijd doen. Dat is niet nu pas zo. Ja? Dus je ziet, pas als de zaak op springen staat. Men wilde voorkomen dat er paniek zo en is het juist uitgebarsten. En dan het laatste deel van dat onderwijscongres. We hebben het derde deel intussen afgelopen week achter de rug gehad. Oh, wat zijn er toch geweldige conclusies naar buiten gekomen. Oh, ik wist niet dat die dingen speelden. En dankzij dit zoveelste onderwijscongres zijn we wijs geworden. Well, namelijk, we gaan zoveel miljoen investeren in ons onderwijs, scholen, lokalen bijbouwen. Ja? Oké, want nu pas weten we dat we scholen lokale tekort hebben. Dankzij het onderwijscongres. Ja? Mm-hmm. En dat onderwijs de sleutelrol moet vervullen in de bestrijding van armoede. Dat wisten we nooit hoor. Dat weten we nu pas. Dat er een leerkrachtentekort is. Oh ja, serieus. Dankzij dat congres weten we dat. Dat onderwijs en ondernemerschap sterker met elkaar moeten worden verbonden. Dat hoor ik al sinds mijn tijd dat ik op school ging. Dat onderwijs de motor moet worden van onze nationale ontwikkeling. Het moet worden, moest het allang. Voor de onafhankelijkheid. Zodat we met die onderwijsontwikkeling die onafhankelijkheid hadden ondersteund. En de derde generatie nu al kunnen opvoeden in de sfeer van nationale ontwikkeling. En niet in de sfeer van nationale ontreddering. Dat bedoel ik niet zo hoor, maar goed. Daarvoor was dat allemaal nodig. Dat wisten we niet na 50 jaar onafhankelijkheid. Laten we eerlijk zijn. Hoeveel van onze ouders en grootouders zijn uit die pinari uit de jaren 30 en 40 gekomen? Dankzij dat onderwijs. Dankzij goed geschoolde, dankzij goed gemotiveerde en goed gewaardeerde leerkrachten. Daardoor is die generatie er goed uitgekomen en zijn mensen vanuit plattelandssituaties, van achtererven situaties, van dus potisma situaties, zijn ze dankzij dat onderwijs toen geklommen naar academici en mensen die het heel ver hebben geschopt. Ja toch? Het is toch gebeurd? Daarom moet er nog weer een zoveelste congres worden georganiseerd om dat nog eens een keer te vertellen dat het moet zijn en dat het tellen. Alsof men die congressen en dat soort dingen gebruikt als een soort opschuif om het eigen beleid dat na een jaar nog steeds niet van de grond is gekomen. Alleen maar schuiven en benoemen en plaatsen en weghalen van allerlei mensen op sleutelposities. Dat is geen beleid. Dat is, nou. En ook een mooi voorbeeld is dat van schitterende communicatie. Dat was schitterend. Ja? Het diplomatieke visum van mevrouw Xaviera Yesterin is door het State Department, het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, is dat diplomatieke visum van die mevrouw ingetrokken. Het besluit van haar om dan met onmiddellijk ontslag te gaan
Ja, dat is haar besluit, dus dat is van haar persoonlijk afkomstig. Ze is dus niet met ontslag gestuurd. En volgens onze minister van Buza, dus wat in de krant stond, ik dacht in de West van afgelopen vrijdag, is dus haar functie als chief of staff van onze OAS, secretaris-generaal Ramdin, is die functie op persoonlijke titel geweest. En niet dat, dat de Surinaamse overheid daar iets mee te maken had. Dat is goed, heel mooi gezegd. Ik vond overigens die reactie van meneer minister Bouw, goed. Ik vind dat hij toch wel in zijn functie, althans uit dit bericht dan halende, toch wel gegroeid is. Bouw gaat evenwel niet in op de reden waarom Xavira haar diplomatieke functie is ingetrokken. Dat valt buiten hem om, heel goed om daar niet op in te gaan. En hij heeft gevraagd aan ons, om de zaak niet op te blazen en groter te maken dan het al is. Nou, door de Sietori, de Mammerigatori drapen. Wel krijgt Suriname daardoor weer even in het spotlicht komende. Iemand van jouw land is daar, zo. Op social media, dat wordt wel in die ontmoeting met de pers gezegd met boven. Wordt wel gezegd dat berichten circuleren dat haar visum zo zijn ingetrokken omdat er een strafrechtelijk onderzoek vanuit Suriname tegen haar gaande is. Dat kan maar. Het is nergens nog door haar, nog door anderen van daaruit, vanuit de OAS ook bevestigd. Vandaar dat dus de PG al tijdens haar vertrek met OAS-secretaris Ramdin, dat dus de PG al toen gesteld had dat mevrouw Xavira Yesrud het land niet mocht verlaten. Er was een zaak tegen haar ingediend en het moest onderzocht worden. Ze is dus toch meegegaan, omdat haar politieke beschermheer, zo te zien, meer macht had dan de PG, zo te zien. Maar goed, dit werd ook aangehaald in Bakanatori van afgelopen woensdag, dat dus de PG toen duidelijk had gezegd dat zij niet mocht meegaan naar het buitenland. En toen werd er ook een mooie foto van haar geplaatst, waar ze liefelijk niet onder, maar boven haar bril kijkt naar haar beschermheer. Ja, liefelijke blik. Een mooie dame daar niet van, hoor. Maar dat is niet alles in het leven. In het artikel van meneer Armand Snijders in de Ware Tijd van afgelopen vrijdag, getiteld De sluwe stappen van Albert en Xavira, staat dat het nogal verwarrend is wat zich daar bij de OAS precies heeft afgespeeld en waarom Xavira haar diplomatiek visum is ingetrokken door de heer Lee van het State Department. En Snijders suggereert, zie, dan ga je suggereren, want het is niet duidelijk gezegd waarom. Snijders suggereert dat er een onderzoek moet komen vanuit de OAS naar het handelen van meneer Albert Ramdin bij de aanstelling van onze lieve Xavira, als zijn chief of staff. Dat is dus een OAS-aangelegenheid. Maar ja, het wordt hier breed uitgemeten en nogal opgeblazen, vind ik. We bekijken het maar. Maar het is niet netjes leuk dat wij daardoor als land op de een of andere manier weer eens een keer negatief in de publiciteit zijn gekomen. En nog steeds weten we niet dus waarom dat visum van haar is ingetrokken. Het schijnt dus, ik weet niet. En waarom moet er een onderzoek komen, zeggen de geruchten, naar andere onfrisse zaken van de huidige OAS-secretaris-generaal? Misschien met geld gestrooid zou hebben of met luxe wagens zou hebben gehuurd, gereden en in dure hotelappartementen als OAS-secretaris-generaal is gaan blijven. Ja, op prijs zijnde. Het spreekwoord zegt, ja, hoe hoger je vliegt, op andermans veren vleugels nog erbij, hoe hoger je vliegt, hoe lager je valt als die vleugels wegvallen. Ja? Ik voel de vrije, vrije kutie. Dat je vadoen, morgen heb je naar groen. En ook een mooi punt van onduidelijke en niet te volgen communicatie is het oeverloos geharwar
tussen de overheid en twee aannemers rond de aanbesteding en toewijzing van de upgrading van de wegen en straten in de omgeving en verlengde van de brug over de nieuwe brug over de Van 't Hogerhuisstraat. Nu hebben we een nieuwe brug, maar die wegen er naartoe en er vanaf en eromheen. Ik hoef u niet te vertellen hoe het eruit ziet. Nou, als het niet zo heftig in de media was gekomen, was men niet op stel en sprong een paar, 10, 20 meter, ja, of 100 meter, ik weet het wat, of 150 meter, snel gaan, lap-lapoe, het is regentijd, en maar de schuld geven aan de slechte afwatering. Wie moet de afwatering regelen, Nami? Opbouwen. In ieder geval, de rechter heeft gevonnist dat de aanbesteding en afwijzing van een van de aannemers opnieuw bekeken moet worden. Dat is een vonnis van de rechter. Vanwege zus en zo en zo en zo. Maar de IDB die dit project financiert zegt, als dat gebeurt, dus opnieuw bekijken van die aanbesteding van één van de aannemers, ja, die afwijzing. De IDB zegt, als dat gebeurt, dan trek ik mijn financiering voor dat project in. Met andere woorden, drukt de IDB de overheid om een rechterlijk vonnis van onze overheid niet na te volgen. Want anders trek ik mijn geld terug. Zo. En daarmee zit de regering. Want zonder dat geld van de IDB kunnen ze dat project niet uitvoeren. Oké, dat begrijp ik wel. Maar ik begrijp ook dat je als overheid een vonnis van de rechter moet uitvoeren. Wat scheelt je? Kijk hoeveel honderden miljoenen SRD de overheid moet betalen aan dwangsommen voor rechterlijke vonnissen bij het ministerie van Grondzaken. Dus uit ons belastinggeld gaat dat worden betaald. De overheid zit maar zaakjes daar te doen of te misdoen. En als het fout gaat, betalen ze die dwangsom niet. Die loopt op tot een hoog maximum. En op een gegeven moment gaan beslagleggingen komen op de hele overheid misschien. Maar ja, en is er ook zo'n onduidelijkheid over die conversie van gronden. Je weet, voor de vorige regering, aan het eind van de vorige regering, konden mensen hun grondhuurkavel en zo omzetten in eigendom. Heel wat mensen hebben het gedaan, heel wat hebben het niet gedaan, hebben nu achteraf spijt of zeggen, gelukkig heb ik het niet gedaan, ik weet het niet. Maar dan is het stopgezet bij de nieuwe regering, niet alleen. Er is nu een onduidelijkheid. Zijn degenen die wel hebben toegewezen gekregen een conversie, dus dat ze eigendom hebben gekocht, ja, en betaald hebben, blijft het geldig of wordt dat ook teruggetrokken? Daar zus, daar zo. Onduidelijkheid, dan met veel moeite horen we, nee, degenen die al hebben betaald en stukken hebben, blijft zo. Maar degenen wie stukken in processie waren, en degenen die nog aangevraagd hebben, dat zo onduidelijk zit er een minister dingen te zeggen waarbij je zelf afvraagt van, begreep hij zelf, die goede man, met alle respect voor hem hoor, maar begreep hij zelf wat hij zegt? Wij begrijpen het niet, dan zal hij het wel begrijpen, ja. Oh, wat een mismaakte communicatie, alleen omdat men bang is om duidelijk te zeggen, dat mag niet meer, dat wordt afgewezen. Klaar, punt. Dan gaan we ruzie maken verder, maar dan weten we waarover we ruzie maken. Maar goed, in ieder geval, dat een van de Van Hogerhuisstraat is inderdaad niet geregeld. En ja, wat moeten we zeggen? Moet de overheid een rechterlijk vonnis niet accepteren en uitvoeren internationaal? Tegen een internationale organisatie. Ik zou zeggen, het vonnis wordt uitgevoerd. Als de OAS zich om die reden wil terugtrekken, dan doen ze maar. Dan smeren we ze ook een proces in de maag, dat ze op grond van een dwang om dat en dat, dat ze zus en zo hebben willen doen en ons dwingen om de wet niet te handhaven. Toen de OAS-topman bij de kennismaking met onze nieuwe president had gezegd dat de wet moet worden gehandhaafd, maar de Amar Bikinkong.
Dat kan niet. Buitenlandse organisaties niet. Omdat ze dat geld hebben, moeten ze onwettige zaken doordrukken. Want als de IDB zo doordrukt dat ze het geld gaan terugtrekken, als dat ding opnieuw wordt bekeken, nou wat je tjaaipleider hebt toch? Dan ga je vermoeden dat de IDB ook een vermoeden. Dus je ziet, het is moeilijk. Beleid is moeilijk. De president zei een tijdje terug in een heel eerlijke boodschap dat ze, als ze in, alle adviseurs ten spijt, als ze alleen thuis in de kamer zit en die beslissingen voor de, op de bureau zitten staan, ja, moet zij die beslissing nemen. Geen enkele adviseur en mooi mondje praten. En doe dit, president. Doe dat, president. Ja, president, u bent goed bezig. Niemand is daar aanwezig. Nou, je moet teken. En if you teken als een kofoot, dan joha, anomi. En het land leidt eronder. Maar goed, dit zijn dus een paar van die leerrijke zaken, leerrijke, die we hebben opgemerkt over communicatie. We gaan zo meteen naar de break. Maar ik dacht om dit stukje even af te koelen. Een paar leuke uitspraken en spreuken. En na de break gaan we een paar levenslessen, een paar lieve dingen vertellen over wat papaya eten, gevaren daar. Nou ja, goed, we zien het wel. Die spreuken komen zo meteen. We gaan maar die spreuken direct doen. Of niet, of na de break. Ja, laten we het na de break doen. Dan hebben we nu de break.

Connecting the Dots, beste luisteraars, we zijn terug. Even een beetje afbreken met wat leuke uitspraken ook, dingen om bij na te denken. Dingen die met vertrouwen en wantrouwen te maken hebben. Artie, wantrouw uw wantrouwen. Wantrouw uw wantrouwen. Want dat bedriegt u vaker dan men u zal bedriegen. Dus wantrouw je wantrouwen. Want dat wantrouwen gaat je vaker bedriegen dan men je werkelijk gaat bedriegen. Dat wantrouwen is erger. Maar goed. Wantrouw een ondergeschikte die niets op aan te merken heeft op zijn baas. Dat was aan, boem. Een ondergeschikte. Ondergeschikte, dat woord is misschien ouderwets. Een medewerker, ja, een werknemer. Die niets heeft aan te merken op zijn baas. Dat was aan, boem, erop. Het is niet plus. Van mij slim of minosabi. Van mij doe wat chucha minosabi. Maar goed, niets maakt ons laffer en gewetenlozer dan het verlangen om bij alle mensen geliefd te zijn. Je moet niet bij alle mensen geliefd willen zijn. Het gaat je niet lukken. Het gaat je alleen maar allerlei bochten laten draaien, laf worden, gewetenloos worden. Ja, alleen maar om bij alle mensen geliefd te zijn. Nee! Waarom? Je moet bij de meerderheid toch wel goed in het blaadje staan. De rest, nou ja. Wanneer je wil dat men je op je waarde schat. Je weet, vaak zegt men, ja, mijn mens kent me, men kent me niet op mijn waarde. Ja, wanneer is je familie belangrijk, mijn redder des vaderlands. Dus wanneer je wil dat men je op je waarde schat, dan moet je doodgaan. Of je moet een lange reis maken. Dit is een Persisch spreekwoord. Want als je lang buiten het land bent, zegt, pamade, padamade. Adere no? Meegeus. Oh nee, anadere. Nou, de jaloezie die praat of schreeuwt, is gevaarlijk. Hè toch? De jaloezie die praat of schreeuwt, ja, dat is, sorry, ik zei het fout, dat is in feite ongevaarlijk. Nou, Mickey Barry. Het is de jaloezie die zwijgt, die men moet vrezen. Dus die jaloezie is stilte. Dat naar gevaarlijk kwam. En jaloezie, zes mij baard troeien. Zo weg, zo dadelijk opgelost. Maar goed. Iemand bewonderen wil zeggen, je verlangt om de gelijke van die persoon te zijn. Nou, dan bewonder je die persoon, is je idool. Je zou graag die persoon willen zijn. Maar iemand beneden, jaloers zijn op iemand, wil zeggen dat je ernaar verlangt om die persoon te verdringen. Dus om zijn plaats in te nemen. Dat nareed of jaloezie volgens Aspreuk. Dus je bent jaloers op iemand als je in feite de persoon zijn plaats wil innemen. Terwijl als je iemand bewondert, wil je gewoon hetzelfde zijn als die persoon. Die wil zijn plaats niet innemen dan. Jaloezie is onverzoenlijker dan haat. Ja, jaloezie, jarusu, moro, hati, lekisoro, zingt men, zegt de Odo. Ja, jaloezie doet meer pijn dan een wond. Jaloezie is onverzoenlijker dan haat. Probeert u daar tegen te strijden. Soms komt het wel naar boven. Schroefdruk als alles. Hij is dan op takkere manier, jaloezie. Nee, deze is leuk. Ja, overwerken. Iemand zegt, ik hou niet van werken. Zelfs als een ander het doet. Dus even zien, man. Je schrijft naar op. Je hoort zelf niet van werken. Oké, maar zelfs als een ander het doet, hou je er niet van. Hij ook niet. Maar goed. De arbeid heeft vaak bittere wortels. Dus arbeid is soms zwaar. Het heeft vaak bittere wortels. Maar veelal heeft arbeid zoete vruchten.
Dat is een Duits spreekwoord. Dat is arbeidhaas. Ja, dat kan ik niet in het Duits. Maar goed, in ieder geval, inderdaad, er zit een waarheid in. Het is vaak zwaar om arbeid te verrichten. Maar als je het resultaat van je werk ziet, dan draagt het zoete vruchten. Het is mijn lobby. Werk. Werk is de vloek van de drinkende klasse. Dat zit er iets op je handen. Maar goed. En deze is ook een nadenkertje. Hè? Nou, nadenkertje over wie je denkt. Mijn vader heeft mij leren werken. Dus nogmaals. Mijn vader heeft mij leren werken. Maar hij heeft me niet geleerd om het werken prettig te vinden. Weet u wie dat heeft gezegd? Je raadt het nooit. Abraham Lincoln. Zijn vader heeft hem leren werken. Hij heeft hem niet geleerd om werken lekker te vinden. Ja? En deze vind ik ook een leuke over werken. Iemand zegt in een overpeinzing: wat zou ik toch zo graag een vulkaan willen zijn? De hele dag zou ik lekker op mijn rug liggen roken. En als de mensen langskomen, dan zeggen ze: kijk, kijk, hij werkt! Wat ik nou niet voor ben, ik een vulkaan. Ik kan de hele dag op mijn rug liggen roken. En als ze zeggen dat ze: kijk, hij werkt, ja, vulkaan die rookt, werkt, ja. Maar mens niet. Maar goed, ja. En daarmee zeg ik, deze zegt tot slot: armoede betekent niet het bezitten van weinig. Zie je? Dat betekent meer dan dat. Maar goed, laten we daar niet in waardering. Wat we dingen kunnen vertellen over gewoonten die mensen hebben. Oudere mensen vertellen soms en dan luister je. En dan zeg je, ja, deze heeft gelijk. Ja, deze heeft na al die jaren levenslessen leert hij van. Welke fouten maken wij als mensen, als we ouder worden, in de communicatie, we hadden het erover, in de communicatie met elkaar? Wat moet je nalaten te doen als je ouder wordt vooral? Maar iedereen wordt ouder, dus het geldt voor iedereen. Je moet niet wachten tot je oud bent voordat je zegt je wordt ouder. Dan ben je dan. Ja. Nou, dan maken soms fouten. En als je naar oudere mensen luistert, dan hoor je wat men zegt. Het is altijd je eens moet het zijn, maar goed. De eerste onjuiste gewoonte in de communicatie als je ouder wordt, ja, is constant klagen. Als je met mensen communiceert, bellen je of in een gezelschap bent, is het constant klagen niet goed. Oké, je merkt dat de wereld om je heen snel verandert en soms kan je dat bij het ouder worden niet bijbenen. Je begrijpt bepaalde ontwikkelingen niet. Het leek er soms op dat dingen ons uit de handen glippen in een map, grip tap de tori. Ja, dus Je vindt het niet meer leuk soms, maar dat is nog geen reden. Je wil je gevoelens wel uiten, natuurlijk, dat mag wel. Maar het is nog geen reden om maar steeds te blijven klagen, te klagen. Over het weer, over die rotzooi in de politiek, over die vervelende buren, die je die hebt hoor. Ja, over je lichaamskwalen, daar kom ik straks op terug. Je moet je als mens, ja, je mag je hart luchten nogmaals. Ja, dan ben je een beetje, net als een pressure cooker. Dan ben je pura spanning. Daarna een paar minuten, dan ben je pssst, bakken, dan ben je pura spanning. Maar je ziet een pressure cooker niet constant pssst, doen. Nee, toch? Ik heb een pressure cooker niet zien. Een stuk door zit hij lucht weg te laden. Dus dat kan mensen soms een beetje van je verstoten, afstoten. Oké? Okay? Een tweede verkeerde eigenschap die we door de jaren heen vaak ontwikkelen, is een beetje gelinkt aan die eerste. Ik zei het je zo net al. Je moet niet alleen maar praten over je kwaaltjes en je ziekten en je pijntjes en je gebreken.
Iedereen heeft kwaaltjes en ziekten en pijntjes en gebreken. Voor als je wat ouder wordt. Iedereen. Maar niet iedereen zit de hele dag erover te praten. Toch? En alle medicijnen die je moet slikken. En hoe duur die dingen zijn. En dan moet je daar weer naar onderzoek gaan doen. Mijn gus. Ja, oké, het is niet leuk. Ik heb het ook. Het is ook niet leuk. Maar hoor je mij daarover praten? Nou, echt niet hoor. Dan ga ik nog meer in die soep draaien dan. Morgen met depressief. Ja toch? Nee toch? Oké, en de mensen om je heen die dat moeten aanhoren, die denken, die kregen het gevoel dat ze een dokterspreekuur bezoeken en niet bij jou op bezoek zijn of een praatje houden. Het lijkt wel een medische les die ze moeten volgen op het NWI. Ja, oké, je mag af en toe natuurlijk wel even ingaan op, ja, kwaaltje dat aangedoen. Maar oké, het staat onder controle. Oké, laten we iets leuks gaan praten. Jongen, ik heb laatst dit en dat gepland. Weet je hoeveel? Jongen, dat ding geeft alleen maar bloesems. Mooi, man. Ook dat is mooi om over te praten. Dat andere misschien minder, maar goed. Dus graag niet te veel klagen over ziekten, dure medicijnen. Ja, er is geen humor bij. Daarom af en toe mijn broek aan zagen op Tinsoosu toch. Ja, het is nodig. Het is nodig. Je komt veel van zijn niet toch. Een fatu doet ertussen. Je hebt interessante dingen. Dan alleen maar over je kwaaltjes. Het is gewoon PHPD. Pijntje hier, pijntje daar. Daar moet je mee leren leven toch. Oké. De derde slechte gewoonte vindt men dan, en hier en daar staan in gesprekken, is dat je steeds de mensen de les wilt leren. Ja, je hebt inderdaad, als je wat ouder bent, heb je veel meegemaakt, ik ook, ander nog meer dan ik. Je hebt ervaring, maar dat wil nog niet zeggen dat je anderen, of ze nou jonger zijn of even oud zijn, dat je ze steeds moet corrigeren, dat je ze steeds moet wijzen hoe jij het beter zou doen of beter hebt gedaan in je jongere jaren. En dat zij dus allemaal fout doen, daar kom ik straks ook op terug. Ja. Dus ja, geef de anderen ook de kans. Ideeën, al kan je een beetje al uit het hoofd wat ze, de gevolgen kunnen zijn, maar geef ze de kans hun ideeën te vertellen, al zijn ze nog niet helemaal goed geformuleerd, ze zijn bezig iets te ontwikkelen, geef ze de kans. Als het hier en daar een beetje fout erin in die redenering. Nog een corrigeer de man direct, jab de man tori. Arkie de man. Ja? En bijvoorbeeld, ze moeten een beslissing nemen aan het werk. En ze vertellen aan jou als ouderen of als buur of wat dan ook. Ja, zo en zo en zo. Nee, je moet dat niet doen. Je moet kan maar vertellen. Jij neemt die beslissing nog niet, toch? Je vertelt het, dan ga je luisteren. Ja, zo heb je ook dat toen jij jong was, je ook graag wilde dat oudere mensen naar je luisterden. Als je met nieuwe ideeën kwam en die steeds kwamen zeggen van nee, dat idee dat nog boem, en wie ben jij? Ja, ik weet veel meer en hou je mond, jongen, je komt maar pas kijken. Nou toch, in het taxanga, ja. Al is het wel misschien waar een beetje, in aftakasan zo toch? En dat zijn van die kleine dingen die mensen kunnen afstoten en inderdaad. Zelfs binnen gezinnen en opgroeiende mensen kunnen dan wat men noemt generation gaps ontstaan. Dus dat ouderen en jongeren niet meer met elkaar goed kunnen communiceren. Want die ene vindt het steeds dat hij beter weet dan die andere. En die andere vindt dat die ene hem steeds wil corrigeren. En daarna zijn we takken aan je toch. Oké. Die vierde minder goede of slechte gewoonte, die heeft een beetje met die derde te maken. Dat hangt er een beetje mee samen. Je moet mensen geen ongevraagde adviezen en oplossingen geven. Laat ze komen met hun dingen. Als ze je niet vragen om advies of een oplossing, geef hun de kans daarin hun denken te ontwikkelen. Oké? Het belangrijkste als iemand zijn probleem aan je voorlegt, of je nou de leerkracht bent,
de moeder bent, de vader, de broer, de oudere zus, de opa, de weet ik wat. Als iemand zijn probleem of haar probleem aan je voorlegt, is het belangrijkste dat je een luisterend oor hebt. Arki, sa persoon wat taigi. En laat merken dat je luistert. En je niet terwijl die persoon vertelt allerlei andere dingen te doen. Ja, en dat moet ik even. Wacht, even iemand belt me. Nee, tikkie ting, arki, sa wa persoon. Ja, en luister. Al een beetje al wat inhoud is, maar de persoon wil ook geluisterd, gehoord worden. Je hoeft niet meteen te komen met adviezen van, ja, maar als ik je was ook zo doen. Ik was maar tak door het toch. Je weet van niets, weet je wat, als ik je was, zo, dat doe ik zo direct. Mijn mond hebben geopend gemaakt en dat hebben gezegd en dat hebben gezegd. Nee, was maar, laat de persoon rustig praten. En laat af en toe met vragen zien die inhaken op wat de persoon gezegd heeft. Van, wat bedoel je precies daarmee? En zo net heb je dat gezegd, maar nu zeg je zus, maar die twee dingen, nee, ook bedoelde zo, oh, dus dan laat je zien dat je volgt wat die persoon zegt. Ja, en dat je niet corrigeert, maar je vraagt naar uitleg van wat heb je nou precies, bedoel je daarmee. Dus een luisterend oor is heel belangrijk. En dat wordt in de communicatie in ons land veel te weinig gedaan. Het is meer een eenrichtingsverkeer. De meester, de minister, de assemblée, de voorzitter, die heeft alleen het woord en wij moeten maar luisteren, maar men luistert niet naar ons als wij wat zeggen. Dan moet je zo snel mogelijk doen, want we hebben geen tijd om naar je vragen of je opmerkingen te luisteren. Ik bedoel, je bent daar niet als leidinggevende of als volwassene of als leerkracht, buiten de les. Ja? Je bent daar niet om alleen maar te zeggen. Je bent er ook om te luisteren. Oké, hier zeg ik meer wat. Ik kan niet naar u luisteren, maar daar krijg ik genoeg reacties van via de mail en zo. Maar mensen willen dat graag hebben. Ja? En daar moeten we toch wel wat meer aandacht aan vestigen. Een nichtje van me vertelde me, ja, ze is bij haar moeder geweest, had een probleem aan het werk, een soort ontslagtorie bij, ze maar bij tak fout aanving enzovoorts. En ze wilde het aan die moeder vertellen en voordat ze nauwelijks was begonnen, zei die moeder van, nee, je moet dat niet doen, je moet dat niet doen. Als ik was, en dat had ik niks morgen. Toen ze wegging, zei ze nog aan die moeder, maar ik ben niet gekomen om naar je wijze adviezen te luisteren. Die ga ik straks wel vragen. Ik ben gekomen dat je kon luisteren wat met mij is gebeurd. En dat je een beetje gedeelde smart is halve smart, om het zo te zeggen. Zonder of het me op natuurlijk. Dus laten we meer tijd hebben, misschien ben ik soms ook fout, soms af of meer tijd, want zijn niet daar. Met dat, ja, maar zo. Ja, maar je luistert niet, ja, maar je hebt een tafel. Ja, maar deze keer is dat, oké. Okay. Dus ik steek de handdoek in eigen boezem, maar als ik soms dingen vertel, dat is er even, ja, die reis kookt over en ik bedoel, nou word ik ook kriebelig toch. Dus we moeten inderdaad met elkaar, het is dan even van inrichting, beide kanten moeten bereid zijn. Als de een die emmer een beetje vol is, men kan immer poer wat erop tjensen, men kan pressure cooker loesas aan tjensen. Maar Arti Makandera, er is tijd daarvoor. Ja, we gaan toch niet naar de oorlog, zei men vroeger. Als je plotseling haast had met iets, dat is maar tachga. Ja, waarom heb je haast? Ga je naar de oorlog? Kan ik me herinneren, dat werd vaak gezegd. Ja, ik weet niet waarom dat werd gezegd, maar niet waarom, maar ik weet wel waarom. Maar goed, in ieder geval, dus ik denk er zijn nog meer van die adviezen, maar ik ga ze niet allemaal deze week noemen, want anders gaat u ervan vervelen. Ja, ik denk dat we volgende week er nog een aantal zullen doen. Dan kan ik de reacties die u doorgeeft wel halen, feedback enzovoorts. Ja, toch? Dat is, zijn we op die manier toch bezig een beetje met elkaar te communiceren. U weet, er is een verschil tussen horen en luisteren. Mm-hmm. Is dit niet? Men zegt toch van, heb je gehoord wat ik heb gezegd? Ja,
Dat wil zeggen, je oor werkt goed, je trommelvlies werkt, je binnenoor registreert geluidsgolven, je hersenen vangen die geluidsgolven, zetten het om in geluid, ja. Dus je kan horen, je bent niet doof. Maar van wat deed ik? Sta daar, hij loopt door. Heb je gehoord wat ik heb gezegd? Ja, maar ik loop door. Je hebt gehoord, maar je hebt niet geluisterd naar wat ik heb gezegd. Je hebt die opdracht niet uitgevoerd. Dus er is een verschil tussen horen, dat is meer biologisch, ja, horen en luisteren. Dat is ingaan op wat je gehoord hebt. Nou, big verschil. Het is mijn aardje, ze knikken. Maar blijkt uit hun daden dat ze luisteren. Iemand vertelde, die werkte ergens. Ze hadden weer aan het werk daar een cursus gedraaid. Klantvriendelijkheid aan het werk. Ja, iedereen was uitgenodigd, of veel mensen van het bedrijf. Ja, vooral het Bali personeel. Ze hadden koffie gehad, gebakje gehad, thee gehad enzovoort. Lekker gebabbeld. Nadien, adjestak amore de grove tegen de klanten. Dat hele ding had weinig effect gehad, zo te zien. Nee, jongen. Zo leer je mensen geen klantvriendelijkheid. Dat is een on-the-job training. En dat mensen zien hoe je het doet. En als je het fout doet, dan ga je de laan uit in de proeftijd. Ja? Dus dan moeten we daar ook strenger op letten. Maar goed. Het zijn wat berichten die ik toch wel leuk vind. Voordat ik nou ga afsluiten met nog een paar spreuken. Ik zie in de krant staan bijvoorbeeld. Mevrouw Pocky zegt. Dat is niet mevrouw Pocky van de CBB. Hè, want daar heb je ook een andere mevrouw Pocky, dacht ik. Dat is de minister. Die zegt dat dus strenge controle nodig is bij sociale uitkeringen. Ja, helemaal eens met minister Pocky. 100%. En ik heb u vaker gezegd, ik heb goed bewondering voor deze minister. Ze is al direct begonnen met het aanpakken van allerlei corruptieve daden. Dat we hier toetrommelen, lange monikweer, na uitbetaling in het binnenland. 20 miljoen was er verdwenen, SRD. Miljoenen. Nooit meer iets. En ze werd er moedeloos van. Ik heb die zaak aangewezen, een blinde muurentorie. Ja, dus het is een minister die heel duidelijk beleid heeft en niet eentje is die allerlei schuinsmarcherende dingen doet. Net zoals ik al eerder noemde, de vorige minister van Arbeid, dat was minister Witteweer, welzijn nog. Makandru, dat is een andere minister. Minister Makandru, ja, de ook een minister van ik, mijn petje af. Als je er, hij is er niet, geen minister meer, maar ja, petje af. En ook voor mevrouw Pocky, petje af. Ze probeert, maar ja, abekking moest dit toch. Inwang, normaal doe ik inwang. Ja? En dan hier dat ding van minister GBP, grondconversies die zijn afgerond, bleven gelden. Nu pas komt er duidelijkheid in de zaak, weet je. En zie je ook allerlei berichten die niet zo leuk zijn om te lezen, maar die toch wel nadenken over zaken. En dat iedereen die goede intenties heeft met ons onderwijs, maar ja, intenties hebben, intenties uitvoeren. Daar gaat heel veel water door de Suriname rivier moeten vloeien. Oh ja, Suriname rivier, connecting. Men wil dat wrak van de Goslar lichten. Dat ding valt al uit elkaar. Het roest. Delen raken los. Het is een gevaar. Er krijgen allerlei stromingen daar. Vooral bij eb- en vloedbewegingen. En het is heel druk verkeer daar. Maar boy. Voor poor zo'n wrak. En als potrokojabief doet. Je weet, je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken voor mensen die dat wel hebben meegemaakt. Als je met je kaplaarsen een beetje in de modder gaat, zo je zakt de oever af. Je gaat bij laagwater de modderige oever van een rivier in en plots, plots. Of je met Allah zegt, zak een mooi diepje gooi naar. Shit, mocht ik niet zeggen, maar dat zeg je dan in zo'n geval. Ja, je wil je laars dan uit die modder trekken. In een poering. De krachten die werken op die laars van die zachte modder, die
drukken die blaas in die blubber. Dus je harry, harry, alaas weer dan. Met repoer die voet uit, alaas. Nou, en dat is ook het gevaar dat je hebt als je dan in zachte klei loopt. Dat noemen ze dan drijfzand, ja, ook zand. En dan kan je naar beneden zakken. Er zijn mensen die dan in paniek raken en dan beginnen te spartelen. Dan zak je nog sneller weg. Je moet proberen op je knieën te komen en op je buik te gaan liggen. Dan kom je er eerder uit. Ja, dan vergroot je het oppervlak waarop je drijft. Met die twee voeten drukt al je gewicht op die voeten en je zakt dieper weg. Maar goed, men wil de Goslar dus weghalen uit die vaargeul. U weet, het was een heel gedoe toen. Ja, ik zei het al de vorige keer. Die man was geen piekje. De politiecommissaris, hoofdcommissaris, die ook de rol vervulde van opsporingsman en zo. Die was rechtstreeks de tweede man na gouverneur Kielstra. En die toen Nederland plotseling werd Nederland door Duitsland overrompeld. Toen Nederland had gezegd dat ze neutraal zouden blijven. Ja, toen brak dus de oorlog tussen Nederland en Duitsland uit. En Suriname als een Nederlandse kolonie was dus in oorlog met Duitsland. En die Goslar was als Duitse boot toen al in de haven en kon nergens heen. Want Engelse eilanden en landen waren al in oorlog met Duitsland sinds de inval in Polen in september 1939. Ja, maar Nederland had zich neutraal verklaard en in mei 40 valt Duitsland Nederland aan om dwars door Nederland te trekken, dwars door België, Noord-Frankrijk binnen te stormen. En dan binnen een week of twee marcheerden Duitse troepen in Parijs, of bij de Eiffeltoren. Ja, die manier van oorlog, even een zijconnecting, die manier van oorlog voeren is de geschiedenis ingegaan als de bliksemoorlog. Oftewel in het Duits, der Blitzkrieg. Blitzkrieg. Krieg is de oorlog. Ja, ze vliegen met vliegtuigen eerst vooruit, bombarderen de boel, saaie paniek. En dan komt het leger erachteraan met tanks, goed geoefend, en die rijdt alles omver. Klaar. Vluchtelingen, de boel, alles. Verschrikkelijk. Ja, de Blitzkrieg. Oké. In ieder geval, die boot was in de haven en moest worden geïnterneerd. De bemanning, alles. Ja. Dus Van Beek gaat dus naar het schip toe. Maar het scheen alsof de bemanning of de kapitein, het commando van het schip, al een tip had gehad dat dit zou gebeuren. En ze hadden de bemanning opdracht gegeven om de luiken in het ruim open te zetten. Dus een noodoplossing om het schip snel te doen zinken. Het schip was al zinkende. Dus ze hebben getreuzeld. En Van Beek heeft nog erbij dat schip laten trekken naar de vaargeul. En daar is hij gezonken. In die bocht. In het smalste deel daar. Later is men gaan vermoeden dat dat schip de bedoeling had. Het was een behoorlijk groot schip. Dat is het nog steeds, maar het ligt in de modder, gebroken in twee stukken of meer. Ja, dat het schip bedoeld was om de vaargeul te blokkeren. Om dat na denken. Ja, oorlog, alles is vooruitdenken. De Duitsers wisten dat de oorlog die ze voerden in de lucht zou worden beslist. Dus het luchtwapen hadden ze enorm snel ontwikkeld. Ja, hun Messerschmitts en Stuka duikbommenwerpers hadden ze goed opgezet. Goede motoren, goede piloten. Dus aluminium zou een zeer belangrijk metaal worden. Daarmee zou de oorlog gewonnen worden. Of de tegenpartij zou je kunnen winnen. Dus men wist al dat Suriname een enorme grote bauxietleverancier, goede kwaliteit was. Ik zei het de vorige keer al. Ja. Suriname leverde via Trinidad enorme hoeveelheden bauxiet aan Alcoa Pittsburgh. Ja, dat is de moedermaatschappij van dus de Suralco later. Suriname Bauxite Maatschappij eerst. En men wist als men die bauxiet export zou stagneren, de Amerikaanse oorlogsindustrie, vooral de luchtvaartindustrie, moeilijke snel vliegtuigen zou kunnen maken. En dat was, zegt men, de bedoeling. Het schip moest hier zinken in de vaargeul, maar men wist niet, de Duitse intelligence die dat dit misschien hebben bedacht, wisten niet dat tropische rivieren, zoals hier de Suriname rivier, ja, met veel breed en modder, dan wordt die vaargeul verlegd.
Dus door de jaren heen, niet lang daarna, kreeg je 2 vaargeulen in de ene kant van het schip en de andere kant van het schip. Ja, maar dat is een gevaarlijke situatie. Ik zei de vorige keer al, men vermoedde vanaf het begin dat die Van Beek een vieze rol had gespeeld. Want die was tijdens het liggen van dat schip hier in de haven, tussen september en mei 1940, was Van Beek vaker aan boord van dat schip. Ik heb in de jaren, wanneer woonde ik daar in de buurt, de 70, eind 70, nog voor de onafhankelijkheid, ja na de onafhankelijkheid, 78, woonde ik daar in de Wanenstraat. Met op een feestje een oudere man ontmoet in de buurt. En die vertelde, meester, u schrijft wat in de krant. We hadden toen een krantje waar ik vaak in schreef. En hij zei, oké, we zijn nu onafhankelijk, Nomica verteert me toen. Zo toen die man verteert me. Hij zei me toen dat hij bottomang was van de diensthaven en loodswezen. En in die periode dat de Goslar op de rivier te stroom lag te wachten, op wat, ja, hoorde hij vaak dat vanuit het schip radio-uitzendingen werden gevoerd. Want ze hadden, zegt hij, een hele sterke zender aan boord. En dan hoorde hij s'avonds dat geluid. Hoorde dat geluid en hij zei, met Duits. Ja. Dus de commandoleiding van dat schip waren Duitsers. En hij zei, het waren echt die jonge, fanatieke Duitse officieren. Schipofficieren die altijd Hitler groet brachten enzovoorts. En hij heeft Van Beek, zegt hij me dan, heeft hij me verteld. Ja. Ik had geen tape recorder bij me helaas. Hij vertelt dat hij als bottomang, stuurman van de diensthaven en loodswezen, heeft hij Van Beek vaker s'avonds moeten varen naar de Goslar, toen op stroom liggend, september, oktober, november, december. En hij werd naar boven ontvangen en hij hoorde ze boven, terwijl hij dan wegvoer terug naar de haven, oever, hoorde hij ze in het Duits met elkaar praten. Ja, dus gauw. En dan ging hij ze na een tijdje halen en dan moest hij nog wachten, want dan hadden ze wat gedronken en dan kwam Van Beek naar beneden. Dus Van Beek had contact met de scheepsofficieren van de Goslar. Dat heeft deze man mij persoonlijk verteld, een gepensioneerde van de diensthaven en loodswezen. Ja, maar ik was toen nog niet zo ver om naam en alles van hem te noteren enzovoorts. In ieder geval, het zou best kunnen dat daardoor die tip is gegeven van begin zo'n aboto, maar met konteki, maar met jitinf. Volgens mij Tjarigwe. Oké, het staat in de krant van afgelopen week. Bij dat artikel waar staat dat de Goslar misschien zal worden gelicht, is er een kleine historisch overzicht gegeven.

naar ook weer de kwart aan één kant gebracht van het schip, zodat als die luiken open zouden gaan de dag daarop, was voorbereid dat het schip direct slagzij zou maken. Hij zou niet rechtstaand zakken, hij zou aan één kant hangen, omdat die lading dan aan één kant was gestouwd. Ja, daarvoor. Dus er moeten er opdrachten rechtstreeks vanuit Berlijn zijn gegeven, zegt hij me, ja, dat ze dan zich moesten klaarmaken voor uur u, om het zo te zeggen. Ja, er zou wat gebeuren en het is gebeurd. Maar ja, het raadsel is nooit opgelost. De mensen die het konden weten zijn overleden en het schip ligt daar nog steeds. Maar nogmaals, voor poor amang, nou, hell of a job. Ik denk niet dat je hem gaat kunnen weghalen. Ik kan hem wel zagen en de uitstekende delen beginnen te slopen. Maar dat ga je met drijvende pontons en hijskranen. Het gaat geen makkelijk werk midden in een zeer druk bevaren rivier. Boy, ouwe, anuspoturoku. Nou, dan gaan we tot besluit dan weer een paar leuke uitspraakjes doen. Na wat historische info enzovoorts. Oh ja, ik zei u al, tot slot. Ik heb er nog tijd, misschien nog, vind ik toch best belangrijk. U weet, het is nog papaya-tijd. En iedereen geeft elkaar papayas en zeer gezonde vrucht. Dat is absoluut zo. Maar er zijn enkele zaken dat u in de gaten moet houden als u de papaya gaat gebruiken. Het eerste advies wat wordt gegeven is, als je een papaya hebt gekocht of hebt geplukt, was die papaya eerst goed. Ja, was hem goed. Het heeft een gladde oppervlak, het is makkelijk schoon te krijgen, want er zitten allerlei schimmels, bacteriën, stof. Je weet niet waar je het hebt gekocht, alles door je eigen boom. Dingen zijn hoog, wijd enzovoort. Was die papaya eerst goed voordat je hem gaat schillen. Want als je met je mes in een ongeschilde papaya gaat snijden, neem dat mes die onreine delen van de schil, neemt hij mee als hij gaat door het vruchtvlees heen. Dus aichara. De schimmel gooi je naar vruchten. Ja, dus was je papaya eerst goed voordat je hem gaat schillen. En dat is dus het eerste belangrijke advies. Verder moeten repen papayas niet open gehouden worden buiten. Op het moment dat die papayas open gesneden, je bedenkt gooi je naar koeling. Stukjes snijden en in gesloten bakjes met een beetje lucht er doorheen. Dat er geen delen van andere groenten en verse dingen erop kunnen neerslaan. Het is een kwetsbare open vrucht die dus veel dingen kan opvangen. En je ziet ook vaak hoe snel die papayas van buiten beginnen te rotten. Dat zijn schimmels die zich dan via die huid dan, weet je. Dus let erop. Niet open laten, in de koeling zetten, niet naast ander fruit, afgedekt in een bakje en noem maar op. Al vaker heb ik gelezen, en ik heb het een beetje geprobeerd, ja, dat de papayazaden die worden gelijk weggegooid, die zwarte zaden, een beetje lolly zo. Maar in allerlei literatuur en verklaringen wordt gezegd dat een superfood is. Ja, het zit vol met mineralen, vitaminen enzovoorts. Dus er zijn mensen die zeggen dat ze dan aan het begin van de dag een lepeltje papayazaad gewoon bloep naar binnen gooien. Met water doorslikken, klaar. Nou, dat moet je even gooien aan. Anders kokhaaltje. Maar het schijnt enorm. Ik heb het een paar keer geprobeerd. En nou, de ontlasting. En dat wordt ook gezegd. De papaya, die heeft een stof erin. Papaïne. Geen cocaïne, alsjeblieft. Het is papaïne. Of misschien komt daar de naam papaya ook vandaan. Papaïne is een enzym dat jouw spijsvertering stimuleert. En dus mensen die last hebben van een harde ontlasting of moeilijk, weet je, die kunnen een beetje papaya gebruiken bij het eten, na het eten enzovoorts. Maar niet te veel, anders, daarom hebben we ook een dubbel. Dan maak je. Dat is ook niet de bedoeling. Jij moet weten ongeveer hoeveel je nuttigt. En absoluut geen onrijpe of groene papayas eten. Want daar zijn bepaalde stoffen nog niet afgebroken die bij het rijpen afbreken. En dat moet je niet eten.

0: absoluut niet. Eet de papaya als hij rijp is en zacht is. Dan zijn die stoffen al ontbonden en omgezet in glucose en papaïne en maar op. Ja? Maar nogmaals, niet te veel rijpe papaya achter elkaar eten. Anders gaat je daarom te veel werken. En een slijsje per dag is eigenlijk meer dan genoeg. En dit vind ik wel belangrijk. Ik ben er direct op gaan letten toen ik het las voor het eerst. Je mag papaya niet samen gebruiken met bepaalde medicaties. Bijvoorbeeld, je mag hem niet samen gebruiken met bloedverdunners en bloeddruktabletten die je dagelijks moet gebruiken, mensen. Want als je het samen gebruikt met die tabletten en de darm gaat dan sneller werken, spoel je die tabletten dus eerder uit dan dat ze hun werking in het lichaam kunnen hebben en die darm opgenomen worden. Dus liever niet samen met bepaalde medicaties, dat je samen daarmee ook of net daarna papaya gebruikt. Liever niet doen. Dus het is en blijft een beetje een zeer gezonde vrucht. Maar je moet hem met in gebruik aanmangen, konie. Niet met bepaalde tabletten gebruiken. En soms krijgen mensen allergische reacties. Dan moet je hem even niet gebruiken. Oké, dat waren een paar weetjes over nu er zoveel papaya om ons heen is. Papaya-tijd. Jammer dat we nog geen goede verwerking hebben van papayas. Dus dat komt wel. We moeten, weet je wat, ergens zag ik een fles uit het buitenland met citroensap, lemmetjesap. En dat komt bij ons aan. Precies als die zuurwater die we vroeger in die kleine flesjes met een kurk kochten. Als je van school liep in de zon, dan waren de mensen die het verkochten langs de route en huizen. Ja, dan kon je het kopen. En 5 cent zo'n flesje meegooien, dat was lekker. En dat staat ook op die buitenlandse verpakking. Het is aangelengd met rietsuiker, met bruine suiker. En dat was vroeger ook zo. Dus ik proefde precies die smaak, hè, van vroeger. Ik dacht, kijk hier, nu komt het uit het buitenland. Moeten we het met deviezen kopen. Toen was steeds zo'n limpje bij Lai, zuurwater bij Lai. Er is nog een liedje geschreven voor, als ik me niet vergis, voor Suripop, over zuurwater. No? Ik ben het even kwijt. Maar je ziet, het is een stuk cultuur geweest. Maar goed, zeer gezond, zeer vitamine C rijk. Oké. Tot slot enkele spreuken, dan hebben we het gehad deze week. Het grootste geluk is om geen wensen te hebben. Nogmaals, het grootste geluk is om geen wensen te hebben. Het grootste ongeluk ook. Denk ik, mijn ombroek Engie, denk ik. Dit is ook het Engels spreekwoord deze. Wanneer al onze wensen paarden waren, nog een keer, wanneer al onze wensen paarden waren, hoefden bedelaars niet te lopen. Engels spreekwoord, typisch Engels. Ja, oké. Wanneer de helft van iemands verlangens in vervulling zouden gaan, zouden zijn zorgen ook verdubbelen. Want hoe meer je kijkt, hoe meer zorgen je hebt om het ding in stand te houden. Ja, dat is van Benjamin Franklin, een bekende Amerikaanse president of niet, of schrijver, even kwijt. Maar Amerikaan, ja, wanneer de helft van iemands verlangens in vervulling zouden gaan, zouden zijn zorgen dan ook verdubbelen. En deze is ook een mooie denker. Wij leven in een wereld waarin mensen niet weten wat zij willen. En bereid zijn door de hel te gaan om het te krijgen. Dus dat wat ze niet weten wat ze willen, zijn ze bereid door de hel te gaan om het toch te willen. Ze weten niet wat ze willen, toch willen ze het. Ai boy, deze is ook een mooie denker. Met dieren is het altijd leuk. Door horens te verlangen, dus die toetoe, die horens. Door horens te verlangen, verloor de kameel zijn oren. Want die horens komen in de plaats van zijn oren. Maar ja, dus denk wat deze spreuk wil zeggen. Bepaalde verlangens doen jou andere dingen verliezen. Door horens te verlangen, verloor de kameel zijn oren. En deze is een mooie, denk je. Het enige waar men werkelijk behoefte aan heeft, is nergens behoefte aan te hebben. Weet je wat is? Het enige waar men werkelijk behoefte aan heeft, is nergens behoefte aan te hebben. Als je een spreekwoord zegt, indien je vissen wil vangen, matjerimare, dus indien je vissen wil vangen, ga naar huis en maak een net. Dan ga je vissen vangen. Dus soms zijn die dingen zo logisch, wel simpel en toch zo waar, hè? Maar goed, wanneer, en deze is ook een spreekwoord uit Georgië, een van die Russische staten, tot slot. Wanneer men een blinde ogen geeft, nogmaals, wanneer men een blinde ogen geeft, begint hij om wimpers te vragen. Aboe, luisteraars, met deze toch wel heel diepzinnig soms, maar ook humoristische uitspraken, besluit ik deze Connecting the Dots van deze zondag. We zijn misschien ietsje langer bezig geweest. Maar goed, ik hoop dat u hebt genoten van de uitzending. Namens Lim, namens mezelf Rappa, zeg ik u een genoeglijke zondag, voortzetting van de zondag toe. En tot de volgende week. Dit was Connecting the Dots. Doei!
1: Connecting the Dots. Connecting the dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst. Op Lim FM. Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. De overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim.

0: Goedenavond, beste luisteraars en voetbalvrienden. Het is vandaag zondag 14 juni en alweer de hoogste tijd voor QNWK Insight. Mijn naam is Rashid Sultan en ik van Allah Dea bij de Sokba. Die deed ook toe. Wat jaar en wakabaka.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepsing winkels.

0: Ja, we zitten natuurlijk alweer op dag 4 en hoe je het ook draait of keert, maar het WK 2026 kent een vrij spectaculair begin. Ja, toch? Ik bedoel, van liefst 19 goals in slechts 8 wedstrijden. Dat is wel een gemiddelde van meer dan bijna 2,5 goal per wedstrijd. En daar mag je niet ontevreden over zijn. Dat is waar heel veel mensen ook om gaan zitten voor de beeldbuis. En ook de reden waarom heel veel mensen naar het stadion trekken. Wat natuurlijk ook opmerkelijk is, is dat de drie gastlanden, want dat is natuurlijk ook een record, Canada, Mexico en de Verenigde Staten, geen van allen ontevreden mogen zijn over het begin voor hunzelf. Want Mexico, die wint haar eerste wedstrijd. Canada speelt op de valreep gelijk. En ook de Verenigde Staten, die hebben zich van een heel goede kant laten zien door die 4-1 overwinning op Paraguay. Maar goed, dat is Sakba. En we gaan daar even terugblikken op gisteren. Want gisteren was 13 juni, speeldag 3 dus. En we hadden alweer een paar hele interessante wedstrijden. We beginnen met de wedstrijd, de tweede groepswedstrijd uit Pool B. Dat was Qatar tegen Zwitserland. Wel, deze wedstrijd eindigde op de valreep gelijk. In een wedstrijd waar Zwitserland toch de meeste kansen had. Ook de kansen gehad om het op 2-0, op een 2-0 te zetten of op een 3-0 te zetten. En de wedstrijd in het slot te zetten. Dat hebben zij niet gedaan. En wat gebeurt er? Op de valreep, in de blessuretijd, maakt Qatar toch nog gelijk. Het leek eerst op een hele mooie goal van een speler van Qatar zelf. Maar uiteindelijk kwam deze te staan op de naam van Miro Muheim. Dat is een speler van Zwitserland zelf. En dat staat dus als een own goal genoteerd. Dat maakt helemaal niks uit natuurlijk voor Qatar. Want zij zijn blij met hun eerste puntje ooit op een WK. Het werd ook bijzonder groots gevierd natuurlijk. Maar bedoel ik de maand door de volgende ronde. Maar dat heeft allemaal ermee te maken dat zij 4 jaar geleden gastland waren. En toen hadden ze ook al redelijk hoge verwachtingen. En het liep helemaal mis daar. Want alle drie groepswedstrijden bij Las Dapper. De Las voor Nederland, de Las voor Ecuador, de Las voor Senegal. En dat was geen mooie afsluiting natuurlijk voor hun zelf. Maar goed, dan gaan wij verder. Want na deze wedstrijd tussen Qatar en Zwitserland ging de bal ook in een andere pool aan het rollen. En we hadden de kraken tussen Brazilië en Marokko. En natuurlijk, wat dat ons geliefde Brazilië, want het zijn onze zuidenburen. En we staan allemaal natuurlijk achter een goed resultaat, maar Marokko dacht er even anders over. Zoals we weten, ook Marokko in pleibal sinds de afgelopen jaren. Kijk maar naar 4 jaar geleden, geschiedenis geschreven door als eerste Afrikaanse land de halve finales te bereiken. Die kans was ooit eerder aan Cameroen en aan Ghana. Maar zij lieten dit aan zich voorbij gaan. En de eer was aan Marokko. Zij eindigde vierde op het vorige toernooi in Qatar gehouden. En nu, zeg maar, spelen zij, je kan best wel zeggen, de sterren van de hemel. Het is een hele goede ploeg. En dat laten ze keer op keer zien. En dat was eigenlijk ook gisteren het geval. In deze wedstrijd probeerde zowel Brazilië als Marokko het initiatief te nemen. En af en toe lukt het dan Marokko om de overhand te hebben. En bij minder vlagen Brazilië. Maar daar heb ik het over de eerste helft. Nou, een fantastische paas van Brahim Diaz op Ismaël Saibari. Bracht Saibari oog in oog met de doelman. En Saibari die wist de bal op een machtige manier te chippen over goalie Alisson Becker en hem zo nakijken te geven. En dan vraag je je af, dan maak je een klein beetje zorgen als je Brazilië fan bent. Van, het was wel het leek er heel op een hele eenvoudige manier waarop Marokko achter de verdediging van Brazilië kwam. En hey, wat gaat er nu gebeuren? Er waren al een beetje zorgen over de verdediging van Brazilië. En dan was het even afwachten. Nou, lang hoefden we niet te wachten. Want liefst 10 minuten later, zo kort wachten was het Vinicius Junior, de man, de links voor van Real Madrid, die toch wel onder bepaalde druk staat, omdat Amane Tjaren Waka Itegie Egi Kondre. En dat wil hij toch maar als te graag. Nou, met een machtige goal. Eerst die mooie vooractie van Vinicius weer. Lekvou Sabama, Lekvou Weshama, Ibri Wiki in Madrid. Wanneer hij daar actief is. En dan bij deze de verre hoek gezocht. Het was gewoon fantastisch. 1-1 deze wedstrijd bij de rust. En in de tweede helft gebeurde er namelijk ook niet veel. Waardoor het 1-1 gelijk eindigt. Een degelijk resultaat voor beide kan je zeggen. Omdat de overige tegenstanders in de pool niet zo sterk zijn. Dus de eerste was ook de zwaarste geworden in deze pool. Dus Amadjab Sagba. Wat ik ook nog even moet meegeven uit deze wedstrijd is dat de Europese scouts van de grote clubs als Manchester City, Man United, Newcastle United, Paris Saint-Germain, ga zo maar door Real Madrid, ze zullen nu al bezig zijn, deze scouts. Want wie gisteren heel erg opviel is niemand anders dan de speler, de jonge 18-jarige. Let wel, 18-jarige middenvelder Ayoub Bouadi, die heeft gedemonstreerd in deze wedstrijd wat voetballen op een middenveld is. Nou, die man was echt een man weer geweldig. En dat heeft Bruno Guimarães ondervonden. Dat heeft Casemiro ondervonden. En dat heeft ook Fabiano ondervonden. Het was heel mooi wat deze man heeft laten zien. Het is dan wel één wedstrijd. Maar zijn energie en zijn snelheid, die maakte toch wel het verschil op het middenveld gisteren in deze wedstrijd. Hele goede wedstrijd. En deze man gaat natuurlijk in de gaten gehouden worden. En de vraag zal zijn, naar wie zal de transfer zijn? Naar welke club zal de transfer zijn als deze man eenmaal gaat vertrekken bij Lille? Moet je ook nog tenslotte erbij zeggen dat Frankrijk deze man ook bijna aan de selectie had kunnen toevoegen. Omdat hij tot de U21 selectie heeft mogen meedoen bij Frankrijk. Maar gelukkig, lekker voor Frankrijk dat niet het geval is. Ja, sorry meneer Limbo. Maar Frankrijk hoeft ook niet alles te hebben. Hè? Goed, we gaan verder. Want dan had je natuurlijk ook nog de eerste poolwedstrijd, of de tweede poolwedstrijd in groep C. En dat zijn dus Haiti en Schotland. En onze CONCACAF-buren, die hebben het natuurlijk goed gedaan. De man Guy Allard, de man Pot Allard zijn naar play voor poor, want boer resultaat. Maar dat mocht helaas niet baten. De Schotten zijn ietsje verder, ook in de voetballerij. En Schotland wist met een nipte 1-0 overwinning naar huis te gaan. Voor Haiti is het nu eventjes goed weer herstellen en zich dan focussen op de tweede wedstrijd. En dat zal natuurlijk een zware zijn. Goed, we gaan er heel even uit en we zijn zo meteen weer bij u terug. Tot zo.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
2: Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.

0: Welkom nou, terug, beste voetbalvrienden. We pakken de draad op bij de tweede wedstrijd in Pool C. En die ging natuurlijk tussen Haiti en Schotland. Deze twee tegenstanders wisten bij voorbaat Alpha E. De andere tegenstanders zijn zwaar. In Belgique, Brasson naar Marokko. Dus we moeten het beste eruit halen. Het is uiteindelijk wel aan Schotland gelukt om met 1-0 te winnen. Maar makkelijk is het niet geweest voor de Europeanen. De boys CONCACAF en Temera. Wanneer ik de naam zelf noem, CONCACAF, daar hij had nu toe kiezen, omdat Suriname in de CONCACAF-zone zit. En Suriname was zo dichtbij om het, niet, om het WK ook te gaan spelen. Maar helaas, Anoluk Unu, Wabi Fluku in de toekomst, wat het wordt. Haiti heeft in ieder geval zich van zijn beste zijde laten zien. Heeft gedurfd gevoetbald tot aan het en van de wedstrijd. En je kan ook zien hoe groot de opluchting bij de Schotten was. Toen uiteindelijk het laatste keer gefloten werd door de arbiter. En Haiti die zit dus nog op 0 punten in deze pool. Schotland die heeft 3 punten gepakt. En die gaat gek genoeg aan de leiding. Reden waarom ik dat zeg, ja, natuurlijk Brasson naar Marokko pleeggelijk. Maar die hebben natuurlijk de zwaarste wedstrijd achter de rug. Goed, vannacht om 1 uur en dan gaan we pas zien wie de echte voetballiefhebbers zijn. Want die blijven op zo laat natuurlijk om naar voetbal te kijken. Dan had je de wedstrijd tussen Australië en Turkije. Natuurlijk ook een hele interessante wedstrijd. Omdat Turku heeft playbal ongetwijfeld. Ze doen goed mee in Europa. Hebben een goede lichting voetballers. En men had natuurlijk verwacht dat de Turkije eventueel aan het langste eind zouden trekken. Wel, dat is niet zo gegaan. Zoals vele mensen dachten, Australië heeft vrij overtuigend met 2-0 gewonnen. En ik zeg niet dat de Turken kansloos waren. De Marquise de kans. Maar ja, even net benut. Dan eindelijk je eindigt na 0 punten. Dus Turkije moet nog zwaar aan de bak in de pool. Waar ook Verenigde Staten en Paraguay zitten. En we gaan allemaal kijken hoe het verder verloopt in deze pool is de komende dagen. Dan hebben wij nog de wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao. Die gaat om 2 uur van start vanmiddag. En we mogen natuurlijk niet te veel verwachten van Curaçao. Maar Unulek CONCACAF Brada, we zijn natuurlijk ook wel blij voor dit eiland. Dat zij mogen deelnemen aan het WK. Het wordt een zware dobber tegen Duitsland natuurlijk. Duitsland normaal voetbalreus. Een meermalig wereldkampioen voetbal. En ja, de verwachtingen zijn dat Duitsland heel veel doelpunten zal scoren. Dick Advocaat heeft wel gezegd van hey, wij gaan er alles aan doen om het elke tegenstander op dit toernooi, dus ook Duitsland mag het weten. We gaan ons niet gemakkelijk gewonnen geven, Isaac Winunu. Maar makkelijk zal het niet verlopen. Dan springen wij door naar groep F. Nederland tegen Japan. En dat kan op zich ook een kraker worden. Het zal ook vast een kraker worden. Want we hebben het over de Azië nummer 1 tegen een topland uit Europa. Japan, dat is een land die in hele goede vorm verkeert. Ze hebben ook een goede reeks wedstrijden achter de rug. De Marine Engeland, de Marine Brasson, heel recent nog. Terwijl Nederland toch aan het sukkelen is geweest met een magere zege op Oezbekistan in de laatste oefenwedstrijd. En ook nog een nederlaag tegen Algerije in de uitzwaaiwedstrijd. Dat waren absoluut geen mooie resultaten. Maar ik moest tak in toe. Nederland heeft goede spelers. Een paar zijn thuis moeten blijven vanwege blessures. Maar Nederland heeft een goede selectie. Ondanks dat een rol speelt. Maar ook Japan heeft natuurlijk een fantastisch team. Ze hebben goede spelers, kwalitatief goede spelers. Ze zijn minder bekend dan de One of Holland, dan de One of Oranje. Maar onderschat het allemaal niet. Nederland staat voor heeft een zware kluif tegen Japan. En we kunnen onmogelijk nu al zeggen naar wie deze overwinning gaat. Goed, dan gaan wij snel even verder. We komen terug in Pool E, de pool waar ook Duitsland en Curaçao in zitten. En daar hebben we de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador. En Ivoorkust en Ecuador, dat is ook een hele mooie matchup. Ook daar gaan we kijken wat het wordt. Ivoorkust staat bekend als een sterk Afrikaans land. Ecuador staat bekend als een sterk Zuid-Amerikaans land. Heeft een geweldige verdediging de afgelopen jaren. En dat wordt ook een mooi affiche. En tenslotte hebben wij ook nog Zweden tegen Tunesië. Zweden tegen Tunesië is eveneens een fantastisch affiche. Vooral Zweden heeft hele goede aanvallers waar erg op gelet moet worden. En dat denk ik aan een Gyökeres bijvoorbeeld. Deze man heeft een goed seizoen achter de rug. We gaan even kijken hoe deze mannen het doen tegen elkaar en wie uiteindelijk met de overwinning van doorgaat. Dit was het voor nu voor WK Insight, beste kijkers, beste luisteraars bedoel ik, en voetballiefhebbers. Ik hoop dat jullie een fijne voetbalmiddag en voetbalavond hebben op deze zondag 14 juni. En we horen jullie morgen natuurlijk weer. Tot dan.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolidipsing winkels. Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolidipsing winkels.

door te geven. We zitten hier natuurlijk met de complimenten van Kuldeep Singh. En we highlighten inderdaad United Cement, the strength of the future. De wedstrijd even een, ik kan niet meer zeggen een vooruitblik, want de wedstrijd is al begonnen. De wedstrijd is al dik 13 minuten onderweg. De stand mag ik doorgeven, toch? Ja. Op dit moment? Ja. Binnen 6 minuten lag al de eerste bal in het netje van Curaçao. Dus die staan op het moment met 1-0 achter. Ik weet niet als ik moet zeggen tegen alle verwachtingen in. Want eigenlijk...

0: zie, is niet verkeerd. Het is niet het geval. Bijna de 2-0 op de schoen. Maar het is een leuke pot tot zover.
1: Ja. Nee, Robert, inderdaad. Het is een interessante wedstrijd. En Curaçao is in deze de underdog. Het machtige Duitsland met Musiala, een ervaren neuer en een sterke verdediging. Die mannen krijgen kans op kans. Ja. Het is tot nu toe beperkt gebleven tot 1 doelpunt. Maar om realistisch te zijn, ik verwacht meer doelpunten. Ik vind het alleen maar tof. Het feit dat Curaçao op dit toernooi staat, vind ik gewoon tof en bewonderen. Ik bewonder ze wel. Snap je?
2: Klopt.
1: Ja. Heel goed gedaan, Curaçao. Maar ja, als zij zouden winnen, dat zou de wereld op zijn kop zetten.
0: Precies.
1: Dat zou de wereld op zijn kop zetten. Ja. Wat deze wedstrijd nog mooier maakt, Robert, wat het nog zo uniek maakt, en daar sprak je over Suriname.
2: Yeah.
1: Maar ik weet niet als de mensen dit weten, maar onze eigen Dien Goree, die Suriname enkele jaren nog coachte, Nacho, die zit bij Curaçao, in de technische staf, als ik het goed heb. En ook zijn zoon, Kenji.

0: We zien een counter van Curaçao. Oh, proberen het wel. En ze nemen wel risico's. En dat moet ik ze wel meegeven. Ze nemen wel risico's. Ze durven. En eigenlijk hebben ze niets te verliezen.
1: Precies, toch? Het is net wat je zei. Wat je heel mooi zei toen wij lekker aan het babbelen waren. Ze hebben niets te verliezen. En eigenlijk zie je dat ook weer terug. Ze kunnen gewoon lekker all-out gaan. Asanego voor Asanego. En je weet maar nooit, de bal is rond in dit...

0: alibi. Use fifika ya NDP, awata uteke ilibi. Ainya waya imumeke mbala na alibi.
1: De goal van Curaçao, interessante wedstrijd. Ik denk dat ieder deze wedstrijd moet volgen. Heel interessant. Ik ben nog steeds een schokrobber. Ik had er niet zien aankomen.
2: Ik weet niet wat ik zie.
1: Ik ook niet.
2: Maar
1: onze Italiaanse vrienden, die doen het goed. Die doen het heel goed. Zeker Dick Advocaat, de coach. Heel ervaren moet ik zeggen. Ik ken hem van Feyenoord. En ik moet even piepen hoor. Uh-huh. Om te kijken als die info klopt. En inderdaad, ja.
2: Hij heeft bij Feyenoord gezeten.
1: Ja. Zeker, inderdaad.
2: Zeker weten.
1: Hij heeft bij Feyenoord gezeten. Dus ja. die man heeft wel heel veel ervaring op zak. Hè. En natuurlijk als je kijkt, het zijn de ploeg. Die bestaat veelal uit jongens. Ik roep ze jongens uit de Eredivisie. Uit Spelen Nederland.
2: Wel, ja.
1: Dus die combinatie coach, speler, Eredivisie, ze zijn elkaar gewend. Dus dat vind ik wel een goede chemistry, moet ik zeggen.
2: Ja. Oeh, het wordt een beetje druk hier om ons heen. En misschien nog niet meteen een hele mensenmassa, maar de televisies die staan best wel luid aan. Maar in

0: De ploeg die bestaat veelal uit jongens. Ik roep ze jongens.
1: Generaal genoemd, scala van ervaring neemt deze trainer-coach met zich mee. En ik kan niet anders zeggen dan dat we terugzien. Het vertaalt zich uit op het veld. Inmiddels hebben ze de cooling break, wat tijdens elke helft gebeurt. In het midden even een drinkpauze, dat doen ze vanwege de warme temperaturen op het moment. Daar, ik weet even niet uit mijn hoofd waar ze nou precies spelen. Heb ik niet helemaal gevolgd. Maar Randy, we zijn aangenaam verrast. Ik heb de uitspraak gedaan eerder. Dat ik heb gezegd, als het 4-0 wordt voor Duitsland, mogen we nog steeds tevreden zijn. Maar tegen de verwachtingen in, staat die fucking play gewoon gelijk nu. Ja, sorry, ik ben er een beetje enthousiast over. Maar van wishing.
2: Is verrassend. Omdat, kijk, vanaf het begin toen we eigenlijk keken naar de pool waarin Curaçao zit.
1: Ja.
2: Dan zien we dat ze tegen Duitsland zouden uitkomen. En dan het eerste wat er in je opkomt is de Duitsers.
1: Precies.
2: Die staan bekend als, zeg maar, goede voetballers.
1: Ja.
2: En wat

0: Wat er in je opkomt is de Duitsers. Precies. Die staan bekend als, zeg maar, goede voetballers.
1: Ja, ja, ja.
0: En
1: verslag doen over de wedstrijd, maar ja, jullie volgen hem ook allemaal. Jullie zien wat wij zien. En het kan alleen maar beter worden vanaf dit punt. Ook natuurlijk, maar daar gaan we nog niet over kletsen met elkaar. Maar keep in mind, straks om 5:00 is het aan pleiden. En daarvoor moet je dan, of ik althans... Ik heb mijn oranje shirt wel stiekem in de auto, hoor.
2: Nee, dat mag natuurlijk, Robert. Ja, nou maar even blijven bij dat van Curaçao. Ik heb even snel opgezocht.

0: Aj, Rom. Ja, ja. Zeker als je kijkt dat zij, meneer, hoe heet die gast ook alweer? Rom.
1: Van wanneer?
0: Ja. Rom, ai, Rom.
2: Rome.
0: Ja, ja.
3: Wat er in je opkomt is, de Duitsers, die staan bekend als, zeg maar, goede voetballers.
2: Ja, ja, ja.
3: En wat ik zei, Tongo, te jangen Duitser ook niet.
0: Ja, maar alleen maar het feit dat hij op het hoogste niveau kan meedraaien, geeft aan dat die man wel nog heel veel kwaliteiten bezit, hoor. En we moeten niet vergeten, ik weet het niet, hoor, maar hij is ook best oud. Maar ja, ik moet wel even piepen, hoor, maar die man moest al, als ik het goed heb, boven de 30 zitten.
2: Ja, yeah, vast.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, hij moest...
2: Maar laten we even gek doen.
0: Ja, 37 jaar.
2: 37, oh nee, dan moeten we er een beetje vanuit gaan dat het zijn laatste toernooi is. Ik denk ook zijn eerste WK, want hij is voor het Nederlands elftal is hij nooit opgeroepen. Maar laten we even gek doen. Laten we even gek doen. Gewoon een stelles. Stel nou, in plaats van Curaçao, stond Suriname hier op het veld tegen Duitsland. We zitten in de hoeveelste minuut met mijn slechte ogen? 29ste minuut. Suriname, Duitsland. Wat zou het spelbeeld zijn, denk je?
3: Zo, om eerlijk te zijn en om realistisch te zijn.

0: nog niet. We zijn niet opgewassen tegen zegt
1: ja. Mentaliteit. En tot zover. Ayroko Gideman, zouden wij dat niet kunnen?
0: We zouden dat kunnen met heel veel... Kijk, ten eerste... Het beeld dat geschept zou worden bij de Surinaamse spelers... van wij gaan naar WK. We moeten ons best doen. En super gemotiveerd moesten ze zijn. Ja. Dan denk ik wel dat we toch ergens zouden komen. En met, zeg maar, en met die motivatie, ja, konden we wel in de finale komen.
1: In de finale, Randy. Finale. Wat?
0: Ballon toe. Ballon toe.
1: Oké.
0: Okay. Ballon toe. Dat ding gaat over inzet. Het gaat over inzet.
1: Yeah.
0: De juiste motivatie en de wilskracht van elke individuele speler binnen onze nationale selectie.
1: Oké, okay, echt, ik hou van je optimisme. Maar ik moet je ze inderdaad geven, weet je, met wilskracht kom je ontzettend ver. Maar moeten we zeggen, Jamal, dat nou net dat stukje wilskracht ontbrak? Ik wil niet iedere keer weer terugvallen naar de kwalificatiereeks van ons, want het is pijnlijk. Maar ja. Vind je het ook dat het misschien aan een stukje wilskracht heeft gelegen? Dat we net niet op orde hadden?
2: Ik weet niet of het wil.

Hij het WK al had gewonnen. In de Spaanse competitie, dus Udeba. Of wie had je nog meer?

0: Je hebt een aantal spelers die op het hoogste niveau meedraaiden. En ja, we dachten echt dat we er waren. Waar de jongens uit de Engelse competitie, ja, de Nederlandse competitie. Oh, bij Chihuahua mooi schijn. Oh, bij Hoorstaan naar Panama. Oh, regentak. Oh, bij Dibba. Maar ook bij dit. En dit is een kans die we gewoon... We mochten het niet voorbij laten gaan. We mochten het echt niet voorbij laten gaan. Over 4 jaar weet ik niet, want dan moeten we weer met Nederland, Amerika, ja, Canada en de Verenigde Staten weer in competitie. Randy, je bent er niet met me eens?
1: Ja, ik ben er met je eens. Maar ik heb nog een vraagje. Denk je dat als wij, zeg maar, de steun niet hadden gehad van die diaspora spelers,
2: ja,
1: dat we...

0: Diaz Villas, onze eigen jongens hadden. Onze eigen jongens hadden, zeg maar, en ze werden dan tijden van tevoren voorbereid op het WK. Ja. Zou het helpen?
1: Er spelen nog zoveel andere dingen, boy. En ik kan daar niet aan voorbij gaan. Een internationale coach, denk ik, ja, zou een goede basis kunnen leggen. Maar dan vergeten we nog een heleboel andere dingen. Want keep in mind, Randy, die speler die, ik noem maar wat, hè. Ik bedoel, ik noem geen namen, maar ik noem gewoon wat even uit mijn kop. De spits van Inter Mungo Tapu. Ja. Als die man naast spits van Inter Mungo Tapu ook nog eens een keer brandweerman is, ja, of politieagent, of any andere fulltime job nog doet daarnaast, moeten we wel zo eerlijk zijn. Van, hebben die hetzelfde niveau, zelfde professionaliteit? Geen namen, maar ik noem gewoon wat even uit mijn kop. De spits van Inter Mungo Tapu. Ja. Als die man naast spits van Inter Mungo Tapu ook nog eens een keer brandweerman is, ja, of politieagent, of any andere fulltime job nog doet daarnaast, moeten we wel zo eerlijk zijn. Van, hebben die hetzelfde niveau, zelfde professional?
2: Die kwestie met dubbele paspoort en sportpaspoort, ja, en Walosan. Dus Dean Goree die trainde de lokale jongens uit de lokale competitie gewoon. En ze konden in het Caribisch gebied wel lekker meelopen. Goed meelopen. Ja, zo, ze waren een factor binnen die Caribische gemeenschap. Maar zodra we een beetje verder gingen, zeg maar wat, op Panama of Honduras of Amerika, Canada, daar zag je dat niveauverschil wel. Dus dat was er al. Maar uiteindelijk moesten we die stap toch nemen om die internationale spelers binnen te halen. En ja, weet je wat ook een heel belangrijke factor is? Die jongens internationaal, ze trainen en ze spelen op wekelijks wedstrijden op het hoogste niveau. Dus als wij die heren hier trainen te landen, de lokale jongens, ja, wedstrijdritme, die mannen op dat tapa hoogste niveau. Ze hebben geen tegenstanders op het hoogste niveau. Tegen wie moeten ze oefenen? Tegen een transvaller Robin Hood?
3: No. En ik kom, en

0: En niet om die teams tekort te doen. Maar Panama, we hebben gelijk, 2 keer gelijk gespeeld tegen Panama.
1: Klap.
0: 1 keer in Suriname, in Asset. En 1 keer in Panama.
1: Ja. Yeah.
0: Dus waarom zijn wij niet daar? Dat is de vraag. Ja, waaraan heeft het gelegen? We hebben Curaçao die daar staat. Dus we konden het halen. We konden
1: zeker,
0: het halen.
1: Zeker.
0: Je kunt nog tal van dingen noemen die niet hebben geleid dat we daar zijn gekomen. Ik denk maar, ja, waarom moesten we weer een mens zo halen? We hebben gezien wat mensen toen had gepresteerd. En daar hebben we hem toch weer binnengehaald. Dus dat zijn zaken waarbij je denkt van, ah, wordt er wel een evaluatie gedaan bij de SVB.
1: Het is een lange weg.
0: Ja, wanneer je bepaalde besluiten neemt, moet je met een bepaalde achterliggende gedachte. Je moet overwegingen maken. En je moet goed doordachte besluiten nemen. Wanneer ik zie dat Curaçao een dik advocaat neemt.
1: Mm-hmm.
0: Dik advocaat, die man heeft een track record. Hij heeft een bagage, hij heeft een bepaalde CV.
1: Klopt.
0: In Nederland, ja, je mag het zelf nagaan. Maar heeft Stanley Menzel dat? Had hij dat? We hebben een Aaron Winter genomen. Uh-huh. We hebben niet lang met hem meegebeken. We hebben hem niet lang behouden. Maar die man heeft wel getraind bij Ajax. Ja. De jeugd een beetje onder 20 en zo. Dus die man had het ook een beetje...

0: Ik ben Patricia van Daal en ook ik luister elke dag vanuit Nederland naar Lim FM.
1: La luz, coming strong as always.

Radio, 91.7 FM.

0: ADF. Bet the F.
1: Yo, Faka, dit is Enver en ik adviseer je om afgestemd te blijven op Lim FM. Vooral wanneer mijn boy DJ Timmy bezig is met de weekend vibes. Tune!

classic ad lib.

0: Grace and blessings. U luistert naar Revival Now op 91.7 FM. En mijn naam is Pastor Profeet Patrick Bonsen van gemeente Bethel Opperoem. Aan de Matapika straat 6 te Flora. En op de eerste plaats wil ik alle vaders een gezegende Vaderdag toewensen en toebidden. Vaders, het is vandaag jullie dag en maak er een mooie dag van. Laat uzelf verwennen door de mensen thuis en mogen de Heere alle vaders in Suriname op een bijzondere wijze zegenen. En de uitzending van vandaag staat allemaal in het teken van Vaderdag. We gaan dus enkele mooie nummers afdraaien om de vaders, onder andere de vaders, te zegenen. Natuurlijk zijn alle andere luisteraars ook welkom om mee te genieten. We geloven dat wanneer de vaders gezegend worden, alle overige leden en gezinsleden in het huis ook gezegend worden. We hebben enkele mooie nummers om af te draaien. We hebben een bemoedigende preek. En ik kan u zeggen, het gaat een ieder zegenen, deze boodschap, niet alleen de vaders. En daarnaast hebben we een speciale vader die wij gaan interviewen. En met die vader gaan wij praten over het vaderschap. So, it's going to be great. Blijft u afgestemd op 91.7, want u gaat gezegend worden. We gaan openen met twee mooie nummers. En het eerste nummer is, dit is mijn favoriete nummer. En omdat het woordje vader erin voorkomt. En de vader waarover gezongen wordt is onze hemelse vader. Ja, ook die zetten we extra in het zonnetje natuurlijk. We gaan luisteren naar In My Father's House van Samuel Midas. En daarna naar Father of Creation You van Various Artists.
1: Yeah! I like that.

0: Yes, en u heeft geluisterd naar In My Father's House en naar Father of Creation You. En het moment is aangebroken om naar de prediking van vandaag te luisteren. En die wordt u gebracht door evangelist Robin Misijan van gemeente Bethel Opperoem. En hij heeft een hele speciale boodschap waarmee hij u wil zegenen vandaag op Vaderdag. Ja, het is mijn gebed dat deze boodschap u zegent. En als u aan het eind van de boodschap de Heere Jezus Christus in uw leven wilt aannemen als uw Heer en Redder, doet u dat dan wanneer daarvoor speciaal gebeden zal worden. Dat is de beste stap die u kan maken in uw leven. De boodschap gaat over wandelen in gehoorzaamheid brengt verlossing. Be blessed.
1: Geliefden, ik groet u allen in de wonderbare naam van Koning Jezus. Dit is het programma Revival Now van gemeente Bethel Opperoem. Mijn naam is broeder Robin Misijan, ik ben ouderling in de gemeente. En ik ben hier vandaag om u te bemoedigen vanuit het woord van God. Het is Vaderdag en ik wil alle vaders, wispe u de, een gezegende Vaderdag toewensen. May God bless you, may God honor de abrayo en may God favor you. Vandaag wil ik u bemoedigen vanuit Gods woord. Isabi lek man gado giwa verantwoord toe in agrond tapodisi. Lek vaders gado giwa verantwoord toe gide generatie zij volk baka you. Gado yune libi giu srefi. U leeft niet alleen voor jezelf, maar je leeft voor je kinderen, je gezin. Je leeft voor de generaties die volgen na jou. En het is belangrijk dat lek man ingre. Dat we tik de juiste besluit. Dat we tik de juiste, we make de juiste keuzes. En we bemoedigen jullie man dat if you make, if you kies een koning Jezus. If you make one besluit voor volg God. Voor open you atigi God. Dan we kan tell you dat he, your God or trangateng, your God or swala, your God or problema, maar God or de lid dappe. Om je helpende hand te reiken. Als man is als een man, het is niet makkelijk. Als vader is het niet makkelijk, want die verantwoording rust op jouw schouder. Sabi, maar God no lip you one. A de lid dape voor ondersteun je, voor kraken je en voor bless alibi voor jou. Maar het is belangrijk dat ik manningere we opo wie atigi God. Het is belangrijk dat ik manningere we take a leiding. Het is belangrijk dat ik manningere we take a leiding in a dini voor God. Want a Bijbel tak dat God kar manengre voor blessing, voor gide richting, voor ondersteuning. You have go you wang door a libidisi. Maar God wang wakkananga. Hij wil met u wandelen, hij wil met u lopen, hij wil u instructies geven. Hij wil wijsheid en inzicht geven. Halleluja. En u sabi dat if de manengre de blessie, if a man fa also de blessie, if a pa de blessie, dat is die vrouw ook gezegend. If a man de bless, dat zijn die kinderen ook gezegend. If a man aba leiding voor God, dan komt het goed met de kinderen, dan komt het goed met die vrouw, halleluja. Halleluja, het is belangrijk dat in de tendie dat wij Godvrezende mannen worden. Mannen die God vrezen, mannen die in gehoorzaamheid wandelen met de Heere. Mannen die hebben gekozen om, zodat God hun pad mag leiden. Halleluja. Isabi mi lop David. David taki al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. Want asap dat gado denanga ing. Lobi wang, lieve mensen. Mi wang tegen tak alibi no makkelijk altijd. Maar met God zegt de Bijbel, met de Heere, met Koning Jezus, zijn wij meer dan overwinnaars. En als we zakken uw libigi in, als we pot uw libigi gado, dan kan ik tegen u dat gado om ik kwam boon zijn voor alibi voor jou. Maar ik kan tegen u dat die gado aan u makkelijk. Die gado, je komt voor dilemma's te staan. En soms vraag je jezelf af, moet ik God gehoorzamen of moet ik mijn eigen wil doen? Maar de Bijbel bewijst ons dat als wij Gods wil doen, halleluja. Gods molen maalt langzaam, maar het maalt zeker, halleluja. Maar want tegen u dat je passie voor God is, hij zorgt moro langzaam, hij zorgt moro langer. A Bijbel is dat je hebt die brede weg en die smalle weg. A Bijbel adviseert u voor kiezen die a smalle weg die de Christus. A Bijbel adviseert u dat we die brede weg verlaten en die smalle weg van Christus volgen. Omdat a Sabbat die brede weg leidt tot verdoemenis, maar die smalle weg leidt tot redding, leidt tot eeuwig leven. Lebuang, tide, mi kon, voor bemoedig u vanuit het programma Revival Now. En a de trutru prespari dat revival want taki opleving. Revival want taki doorbraak. Revival want taki bloei. Revival want taki doorbraak. Lebuang, mi want tegen u taki, minang a you. En alle die vaders, we hebben revival nodig. Ook die moeders, we hebben revival nodig. We hebben die opwekking van God nodig. We hebben die kracht van God nodig. We hebben die doorbraak van God nodig. We hebben Gods geest nodig. We hebben zijn bloed nodig om ons te beschermen. Halleluja. En Ade, het is heel belangrijk dat wij God volgen in deze dagen als mannen, als vaders. Dat wij God de ruimte geven in ons hart. Dat wij God ruimte geven in al onze planningen. Halleluja. Isabi, soms hebben we geweldige planningen. Soms hebben we geweldige planningen die we willen uitvoeren. Maar ik hoef bemoedig je het idee. Betrek God in alles. Betrek God in al je planningen. Wij als vaders, wij als mannen, we hebben het soms druk. We hebben lange werkdagen, lange uren. Soms komen we 8 uur, 9 uur, 10 uur 's avonds thuis. Moe van het werk. Maar en ik ben ook een vader, ik ben ook een man. Ik begrijp dat ook. Soms ben ik heel laat thuis. Maar als man moet je doen wat je moet doen. Zodat je een gezin kan onderhouden. Je moet werken. Amen. Je moet werken. Je moet je gezin onderhouden. Je moet je inzetten. En je maakt soms lange uren door. Maar ik wil alle vaders bemoedigen. Neem tijd. Tik ting. Tik wa afjuru. Tik wa yuru. Yunanga gado. Halleluja. Zoek wa principe. Yunanga gado kan de en stong. En beraam de plannen samen naar gado. En tak samen naar gado. Tak sa is do you dwars in you ati. Tak de sa sa irriteer you. De sa sa. This is how make you give up, hallelujah. Go tap your kindy and tak nanga gado, hallelujah. And I will see that verlichting come. You gaat zien dat God op een bovennatuurlijke wijze die doorbraak gaat brengen. Hallelujah. Hallelujah. Today, you want takabra leiderschap. Hallelujah. Tu weet takabra mannen, tu weet takabra vaders. Dat weet takabra leiderschap. En dat is belangrijk voor Luko in de Bijbel, zodat lessen ook kan leren. Wat voor lessen kunnen we leren vanuit de Bijbel? Dat gaat over leiderschap. En nu gaan we ook in een woord voor Masra. Halleluja. Genesis hoofdstuk 9. Genesis hoofdstuk 9. Nee, pardon, correctie. Genesis hoofdstuk 6, vers 5. Aitakabra de zondvloed. Halleluja. Ja, Bijbel takabra wa man Noah. Laten we gaan lezen. Genesis hoofdstuk 6, vers 5. Genesis hoofdstuk 6, vers 5. Daar zegt de Bijbel. Toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde. En al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te alle tijden slechts boos was. Berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het smaadde hem in zijn hart. En hij zeide, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. Abebele takjasutaki, aboosheid, as anono sondu de nagrontapu, lobiwang. Anono sondu de nagrontapu. De Bijbel zegt, wij zijn gevallen. We zijn gevallen van de plaats die wij hadden in Christus. Zij bij Bijbel dat die Adam na Eva zonder vis gado. De vader moet voor appreciëren bij Abina in gado. En we zien hier dat de zonde steeds toenam. De boosheid, zegt de Bijbel, steeds toenam. Genesis 6, vers 5. Toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde. En al de overleggingen van zijn hart voortbrachten. Van zijn voorbaken te allen tijden slechts boos was, berouwde het de Heer dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smaadde hem in zijn hart. Vers 7. En de Heer zeide, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. De mensen, zowel het vee, het kruipend gedierte, het vogelte des hemels. Want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Dus Yahweh Shidaki, vanwege een boosheid voor Libisma, ademeti, de visie, alles aan die befado onder oordeel voor Gado. Ja, weet je dat de boosheid de hebi in een president, weet je dat alles aan die ego achteruit. Halleluja. Alles aan ego achteruit. Gado taki, ik zal niet alleen de mensen uitroeien, maar zelfs de gedierte en het gevogelte. Dus Gado we me kwam besluit voor vernietig alles aan die. Lobiwang. Daarom is het belangrijk voor lezen de Bijbel, omdat het zijn levenslessen die we kunnen leren. En we zien dat zonde altijd achteruitgang brengt. De zonde brengt alles in de war. De zonde brengt chaos. De zonde brengt ongehoorzaamheid. De zonde brengt alleen maar boosheid tevoorschijn. Lopen we even lezen de Bijbel. Ja. En de Bijbel is in Genesis 6, vers 8 morofara. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Halleluja. Lopen we met taknanga Ibriwans matide. In het bijzonder met taknanga de vaders. Ik praat tot de gezinnen, ik praat tot de moeders ook. En met tijden je dat je kan vinden genade in de Aifu Gado. If duizenden jaren terug, een man Noah be kan vinden genade in de Aifu Gado, dan be kan tijden je dat je vaderlijk, mannelijk, libis, maar ook kan vinden genade in de Aifu Gado. A Bijbel dat je a boosheid, if je leest vanaf vers 5, a boosheid de furu. En asan be verveer, Gado. Asan be stijgen op door de hemel. En Gado taki, weet je wat, ik zal iedereen uitroeien. Maar de Bijbel zegt, Noah vond genade in de ogen des Heren. Dus alleen mek uit, say you go door. Alleen mek uit, soort mistake you make. Miko voet tegen you today dat you can find genade in de aifu, Gado. A Bijbel tak morofar in vers 9. Dit is de geschiedenis van Noah. Noah was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God. Halleluja. We lezen wat prinsparis aan. We lezen iets belangrijks hier zo. De Bijbel zegt hier zo. Noach was onder zijn tijdgenoten rechtvaardig. 1 en 2, hij was onberispelijk. Waarom? Hier is het antwoord. Noach wandelde met God. Lobiwang, geliefde broeders, geliefde mannen, vrouwen, kinderen, aboskopoed is die alasma. Abijbele tagiaso, Noach wandelde met God. En omdat Noach met God wandelde, is het resultaat dat hij rechtvaardig was en onberispelijk. Lubon, wanneer we met God wandelen, dan hebben we geen enkele keus dan om deel te hebben aan Gods natuur. Halleluja. If we wakken aan God, halleluja. Au kanti fusuma adena in you. If je wakken aan God, au kenki you karakter. If je wakken aan God, au kenki you prakseri. If je wakken aan God, asansa jube de onmogelijk gi you fudu. Kade je struggle na nga tabaka. Kade je struggle na nga drugs, kan je struggle naar alcohol. We want to tell you that if you make one choice to defu waka naar Gado, hallelujah, one through one Gado or deal naar the standard in your life. Because on Sunday in your life, pe you no man deal naar ma. If you open your heart to Gado, if that here ben ik, here ik wil met u wandelen. Heer, ik wil uw zoon zijn. Ik wil uw kind worden. Ik wil u dienen. Ik wil u volgen al de dagen van mijn leven. Dan kan ik u zeggen, God heeft geen toverstok. Ik was maar tegen dat God op een toverstok naar Lea Legio. Dat ding is van dag tot dag, van week tot week, maand tot maand, samen met God, your battle at tabaka. Samen aan Gado, je battle a drugs. Samen aan Gado, je battle a alcohol. We want to tell you, sommige mensen willen stoppen met alcohol. Sommige mensen willen stoppen met tabak, maar ze kunnen het niet. Want we want tell you today that nanga gado you de morolek winning man. We want tell you that gado, if you take gado in your libi, if you axi gado fu, if you waka nanga gado, hey, je zal een deel van zijn natuur hebben. I will give you a natuur. Je bige denkile gado, je bige wakale gado, je bige takle gado. Furu sansang, sang inobema overwin, je abba kraktifu overwin. Lobuan, we want bemoedig je tide, in het bijzonder de vaders. Maak een keus vandaag. Zeg God, ik wil met u wandelen. Gado ala sepe me gomi, want met u gonanga mi. Gado ala sa me do me pot in you anu. Halleluja. Wis na wan feti e feti, ta gado mino mananga san dismoro. Go tap you kini, ta gado ko in mi atiere. Aksi gado fu kona in you libi. Aksi gado fu wakananga you. Aksi gado fu gi you krakti. En lieve mensen, God houdt van eerlijke mensen. If you de eerlijk vis gado, en ta gado asandi si mino. Mino man overwin Asandis Gado. Ik heb uw kracht nodig. Ik heb u nodig, heren. En hij is vlak daar om u te helpen. Dat ik want to lace your struggle en your fadong. Maar Gado, lieve mensen, God is niet gekomen om de mensheid te straffen. God is niet boos op de mensheid. God is niet op de mensheid. God is niet. Hij is niet van plan om de mensheid te vernietigen. Maar in

Halleluja. Daartegen is God. If God taki je zult niet stelen. Dan God no de tegen alibis. God no haat alibisma. Maar God haat a handelingen. God haat a verbod voor een. A gebod voor een. Sa minang a you e broko. Dat na a atibron voor God. Maar God wan yep you. Halleluja. God wan yep you. Sabi. A Bible taki di a yuru doro Jesus kom en a dedena a kruis en a pai fu minanga yu sondu en a taki ibri wans masa accepteer mina in a libi ieder die de zoon accepteert, halleluja, wordt vergeven, wordt gereinigd, halleluja, wordt vervuld met zijn geest. Dat wat taki je kies a je fu gado, je kies krakti fu du a wani fu gado. Lobi wa mi wa bemoedig you. We hebben bemoedig de mannen, halleluja. We hebben bemoedig de vaders, halleluja. En ook ieder die luistert naar mijn stem vandaag. Ik wil je bemoedigen. Misschien ben je een jonge dame. Misschien ben je een alleenstaande moeder. Halleluja. God spreekt tot u deze dag. God praat tot u deze dag. Probeer hem. Halleluja. Maak een stap tot hem. Halleluja. Misschien heeft die vader jou in de steek gelaten. Ik wil u zeggen, God zal jou nooit in de steek laten. God wil een vader zijn voor jou. Hij wil een leidsman zijn voor jou. Hij wil je leiden. Hij wil je kracht geven. Hij wil je blijdschap. I want make you laugh, Ubaka. I want you precies, Ubaka. Ja, die man is vertrokken. Die man is weggegaan. Halleluja. Maar God laat jou nooit in de steek. Halleluja. God is gekomen om zelf die mannen te helpen die hun gezinnen in de steek laat. Halleluja. Het zij door omstandigheden. God alleen weet wat de omstandigheden waren. Maar God doet de in staat voor je verzoening. God doet de in staat voor je genezing. God doet de in staat voor je vergiffenis kon. Halleluja. De Bijbel zegt, laat los en gij zult losgelaten worden. Kade wans ma do you wans an en horas ma in you ati ete. Mi kon fu bemoedig you today. Laat dat ding los. Halleluja. De Bijbel zegt, laat los en gij zult losgelaten worden. Zelf a rechtssysteem in wan kondre. Etak dat in om tek recht. Ja, gij, in om tek recht in eigen handen. Halleluja. Maar laat dat ding voor God. Liba san gi gado tak gado. Ik verkies vandaag om vrij te zijn. Ik verkies vandaag om vrij te zijn van pijn, van haat. Me verkies het idee om los te laten. En de Yoshifa Yulibie bige bloeien baka. Yoshifa je bige lafu baka. Yoshifa prisirie ko in Yulibie baka. Halleluja. Lieve mensen, me wan bemoedig je het idee dat die Gado de leidsman en hij roept alle mannen om de verantwoordelijkheid op hun schouders te nemen. Hij roept alle mannen om te bidden. Hij roept de mannen om te bidden voor hun gezin, te bidden voor hun kinderen. Hij roept de mannen, halleluja, om hun plaats in te nemen in de Heere, zodat het beter kan gaan in de gezinnen, zodat het beter mag gaan in Suriname. Halleluja. God roept de mannen op, halleluja. God roept de mannen om hem te zegenen. Gade kariu anof pot moro hebi na yu skoru mannen. I carry and of belade you nang amoro lai, nang amoro tjachari. Nee, God roept de mannen om hun vrij te zetten. Hij roept de mannen om hun rust te geven. Hij roept de mannen om hun kracht te geven. Hij roept de mannen om hun wijsheid te geven. Hij roept niet de mannen om hun... God staat niet met een zweepslag om mannen te zweepen. Want ja, ze hebben vele dingen misdaan. Maar hij roept hun zodat ze eerlijk kunnen zijn met hem. Zodat ze op hun knieën kunnen gaan zeggen, God, hij heeft messed up. Gado, mijn mes op, gado. Hier en hier heb ik mijn mes op, gado. Hier en hier heb ik steken laten vallen. En God is een liefdevolle vader. Hij wil zo ver gaan om te zitten met jou, in jouw pijn, in jouw problemen. En op bovennatuurlijke wijze wil hij oplossing brengen. Wil hij een weg maken waar er geen weg is. Mijn bemoedig je tide lobby papa, brada, sisa. Nanga alles mijn arkibi tide. Dat if u opo wie atigi gado. Dan mi sap dat er is hoop voor de toekomst. Er is hoop voor jouw leven. Gado no liep je in de steek. Halleluja. Ik ben zo enthousiast dat mijn leesa heer tekst godoro. Maar Mekugomorvara in Genesis 6 vers. Laten we beginnen bij

0: Vers 10. En Noach verwekt de 3 zonen, Sem, Gam en Jafet. Vers 11. De aarde nu was verdorven. Sondu befuru. De aarde, vers 11. De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde voor Gods, en de aarde was vol geweldenarij. Lieve mensen, klinkt dit bekend? Klinkt dit niet bekend in de tijd waarin wij leven? En dit verhaal is een waar gebeurde verhaal. En het is een verhaal van honderden jaren terug. Dus anono sondu erigeri na grondtapu. Anono sondu de na grondtapu. Maar Bijbel het takja zo abrawa mangsang be wakananga gado. Als je in de andere, vanaf vers 1 tot 5 leest, dan zie je dat wat man bedeelde in Noah en hij wandelde met God. En de Bijbel getuigt van hem dat hij een rechtvaardig mens was. Lieve mensen, Noah was geen rechtvaardig mens omdat hij in eigen kracht de wil van God kon doen. Noah was geen rechtvaardig mens omdat hij zo goed was. Nee, Noah was een rechtvaardig mens omdat hij met God wandelde. Omdat hij met God wandelde. En teminanga yusa wakananga gado, halleluja. Mi wante yutak verandering ook kon. Mi wante yutak ook gui doorbraak. Hij gaat ons overwinning geven. Over elke zonde. Over elke bolwerk dat ons leven wil beheersen. Ibiru wan famir kunu sa wan broka famir. Sa wan broka gezin. Gado gui overwinning. Amen. Halleluja. En vers 12 zegt nogmaals: en God zag zij was verdorven. En al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven. Vers 13 zegt: toen zeide God tot Noach: het einde van al wat leeft is door mij besloten. Want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij. En zie, ik ga hen met de aarde verdelgen. Maak u een ark van gofferhout met vlakken. Zult gij de ark maken en haar van binnen en van buiten met pek bestrijken. Vers 15. En zo zult gij haar maken. 300 el zal de lengte der ark zijn. 50 el haar breedte en 30 el haar hoogte. Gij zult aan de ark een lichtopening maken en een el van bovenaf zult gij die afwerken. En de ingang der ark zult gij in haar zijkant aanbrengen met een onderste, een tweede en een derde verdieping zult gij haar maken. Want zie, ik ga een watervloed over de aarde brengen om al wat leed waarin een levend geest is, van onder de hemel te verdelgen. Alles wat op de aarde is, zal omkomen. Maar met u zal ik een verbond oprichten. Lobiwang, Asandis en Mekmi denk je aan verhaal voor Israël P, de doodsengel rondging om alle eerstgeborenen te slachten. Maar Abra den deurposte pe abroedu voor Alambede, a doodsengel dis nobemango. Amen. Dat getuigt van een relatie met God. Halleluja. En in de Bijbel staat dat zo taki garu tegi aan Noah in vers 18. Maar met u zal ik een verbond oprichten. En gij zult in het ark gaan. Gij en uw zonen en uw vrouw en de vrouwen uw zonen met u. En al wat leeft, vers 19. Van alle vlees zult gij één paar in de ark brengen. Om het met u in het leven te behouden. Lugong if we lees a verhaal ja zo. Dan we zien dat hij gado bo vernietig a grondtapu nanga watra. A bo vernietig alla libisme, alla tragedierte. Maar omdat Noah be waka nanga gado, a be de wan rechtvaardig mens. Noah no be de verwikkeld in a boosheid sa de na grondtapu. Noah no be de verwikkeld in een geweldenarij sa de na grondtapu. Noah no be de verwikkeld in de zonde voor grondtapu. En omdat Noah ben wakken aan gado, Noah en Libi en Alibi voor een vrouw en de zonen en de vrouwen van zijn zonen, hun allemaal werden bespaard. Halleluja. En als je leest dat verhaal van Morofara, dan zie je dat hij alatra Libisma ben de verdronken. Want alleen sakong, a watra sakong, sunga her grond tapu, ma omdat wan mang bede di de kar noa, di de waka nanga gado. Lobuwa minat, anatrobi on bigi, a if wan sani de fu pasa, na grond tapu, omdat ye waka nanga gado, me can tell you, gado om me kwan pasi pe wan pasi no de giu, gado obeskerem you nanga you gesin, lieve mannen, me wan tell you taki, if you waka nanga gado, if you make a choice for waka nanga gado, that gado obespar you nanga you gesin. Gado sorgo that you nanga de generasi baka you de bespar, hallelujah, fu a toren fu gado, fu a vernietigen fu gado. Let wel, ik zei eerder, God is niet boos op zich, op mensen. Maar God is boos op de handelingen, de verkeerde handelingen, de zondige handelingen, de geweldenarij die mensen uitvoeren. Na asandati echa prati, sondu echa prati kon tussen Libis mananga gado. En als wij een besluit maken als mannen, als mensen, geliefde mensen die mij luisteren, if you make one besluit voor waka nanga gado, voor dat gado jami de halleluja. We want to tell you dat furus ma dede tine na de, omdat sma potsan in den dringi. Furus ma dede na de, tine na de, omdat sma potsan gideng, en denobe waka nanga gado, denobe ab gado. Denobe ab gado. En omdat denobe ab gado sma kis a gelegenheid voor potsan in den dringi, trawan las den verstand, trawan ko louti den adi, omdat sma potsan giding. Lobo me wante yu gado wan kibri yu fu ala de sandati, omdat ala de sandat dena grun tapu. Gado wan kibri yu ina verkeer, gado wan kibri yu fu siki, gado wan kibri yu fu somen sani, en ook al sterf yu in deze wereld, me wante yu taki, yu if yu wakker nanga gado, dan yu go ina konu kondre fu gado. Halleluja. Lobo wa me wante yu taki, omdat we mambe de Noah zijn be kiezen voor gehoorzaam als ten voor gado. Kiezen voor wakananga gado. Er is niets speciaals aan Noah. Noah had geen bovennatuurlijke krachten. Noah was niet beter dan al die andere mensen. Maar per Noah ben ik wel verschil. En per Yunangami kan ik wel verschil. Na even verkiezen voor arki naar dat ten voor gado. Even verkiezen voor wakananga gado. Dan we ik wel verschil in een grote politie. Dan ben je een lichtpunt in deze duistere wereld. En Noah kan doen een lichtpunt in een donkere grote politie. In een ten voor Noah. Ben je dat ik wel dan naar rij. Ben biggie, a boosheid, ben biggie, a zonde, ben biggie. Maar het enige is dat ik wel verschil. Ben Noah en mij kwam verschil is, Noah heeft besloten om zijn hart te openen voor de Heer. Noah heeft besloten om te luisteren naar de stem des Heeren. Noah heeft besloten om te luisteren naar God, zodat zijn leven ingericht kon worden door de Heer. En daardoor was Noah een rechtvaardig mens. Weet u wel, omdat Noah heeft besloten om zijn hart te openen voor de Heer. Geliefde mannen, me want tell you taki, boosheid de alasi. Er zijn zoveel keuzes die je kan maken. Meneer George Noansma, sommige mannen verkiezen om, ik vader mij taki in tapstraat, die voor om drugs te transporteren. En wat komt blijk, de man kiesa man, de man sorota man. Andere mannen, dus mannen maken heel veel mee deze dagen. En meneer George, no one voor de mandati. Zo'n soort besluit, je maakt een besluit, je dat straf of zo, of je maakt een besluit, alibi voor je wakker want traf, als je meneer George, maar ik kom voor tegen je today, dat if you open je atigi gado, if you maakt een besluit voor wakker nanga gado, dan zal je bespaard worden van heel veel calamiteiten. Dan zal je bespaard worden van heel veel tegenslagen. Let wel, wie je gwakker ki tegenslagen en met alasma. Maar if you wakananga gado, if you abgado, dan heb je andere houding. Dan heb je andere alternatief. Halleluja. Dan heb je andere uitweg. God zal ervoor zorgen dat er een uitkomst is voor jou. God zal ervoor zorgen dat er een weg is, halleluja, om te ontkomen. We want to tell you that gado op een plan naar alasma. Amen. Gado wan waka nanga minanga you. En hij heeft graag dat wij luisteren naar zijn stem. Hij is de schepper van hemel en aarde. Daardoor, de Bijbel zegt, hij is de oude van dagen. Halleluja. Aben de before ten bede. Hij was er voordat er een klok was, was hij er. Voordat de zon bestond, was hij er. Voordat de duivel bestond, was hij er. Hij heeft de duivel geschapen. Halleluja. Maar als we lezen in Gods woorden, zien we dat de duivel in rebellie is getreden. Hij was een van de voornaamste engelen in de hemel. Maar hij is in rebellie gegaan. Hij wou zich hoger stellen dan de troon van God. En Gado shut him free. Gado broke him free. En hij is uit de hemel geworpen. En zo zien we dat Gado is nog een dictator. God is geen dictator. Amen. Amen. Gado ben bekleed Lucifer naar alles op pracht en praal. Maar dat nog bij Sari. En van de dag aan de dag gaat hij door het leven als de boze, als de duivel. Lieve mensen, laten we God gehoorzamen. Laten we met God wandelen. Laten we ons hart openen voor God, zodat hij nieuwe dingen kan doen in ons leven. Halleluja. Lubuang, mikona kaba fu aboskopu fu mitide. Korte boodschap. Je kan lezen morofara later, of Genesis hoofdstuk 6. Je leest van Noah. Daardoor bevindt een man Noah. En abe kon redden Noah naar een gezin en die zoon en de generatie zij volgt baka in. En dankzij Noah minanga judejati de ete. Amen. Omdat we een man be verkiezen voor wakananga gado. Be verkiezen voor gehoorzaam gado. En in aten dat dat zondo be bigi. Maar toch, een man is be opo e atigi gado. En tidede, if you opo you atigi gado, we want to tell you that gado o redde you nanga you gezin. O redde you. En je doet een lichtpunt in de grond die ze anderen gaan van jou kunnen leren. En ze gaan de God die jij dient ook willen dienen. Omdat ze zien wat hij doet in jouw leven. Lieve mensen, ik kon akaba voor haar programma. Dat is Revival Now. En ik wil een true story. Ik wil een opwekking in jullie. Ik wil een bloei in jullie. Halleluja. En wat ik wel occasie voor Biggie. En we bemoedig je voor Biggie naar mij. En dit is het gebed waarbij je de Heer accepteert in je hart. If you know sap gado ete, if you know sap masra ete, mino abe over een film, The Passion of Christ, maar me abe over een persoonlijke relatie naar koning Jezus, dat me een actie voor Biggie en dat is een begin van een nieuwe wandel met hem. Opo you ati, en Biggie a Biggie tak masra Jezus, mi here you wotu. Ik heb geluisterd naar uw woord en ik heb berouw van mijn oude wegen. Ik heb berouw van al mijn wandel dat zonder u was, Heere. Heer Jezus, kom in mijn hart. Vergeef u mij van al mijn zonden. Was mij schoon met uw bloed, Heere. Maak mij tot uw kind. Maak mij tot een kind van u, Heere. Vader, ik dank u dat u aan het kruis bent gestorven voor mijn zonde. Ik dank u voor Christus Jezus, zijn bloed. Reinig mijn hart. Hier ben ik. Ik wil u volgen. Ik wil u dienen. In Jezus' naam. Amen. Lubuang, if you beg a begi disi, we want to tell you that dan you find Gado, and Gado find you, and I waka nanga you, and I dena nanga you, in alle situatie. Telek sa adesa asa kombaka. Amen. Amen.
1: Yes, en we zijn weer terug bij u. And I know that you have been blessed. Geliefden, wandelen in gehoorzaamheid brengt verlossing in elke area van uw leven. Ik hoop dat u het slotgebed of aan het eind van de boodschap het gebed mee heeft gebeden om de Heere Jezus Christus in uw leven aan te nemen als uw Heer en Redder. Vandaag is geen betere dag om dat te kunnen doen. Ja, op Vaderdag. Ik kan mij nog heugen dat het op een Vaderdag was dat de Pensacola Brownsville Revival in 1995 was losgebroken daar zo in Amerika. De Heer heeft dat niet zomaar gedaan.

0: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het programma Revival Now. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Bethel op Rome. En ook vandaag zal ik weer het interview afnemen van onze gast. Vandaag is een bijzondere uitzending. Vandaag is het Vaderdag. Een bijzondere day voor vaders, papa. Weet je, bij deze wil ik ook alvast de vaders een fijne dag toewensen. En veel luisterplezier. Direna speciaal die uno. En er zijn ook mensen, ik denk aan koppels, die bijvoorbeeld een tijdje met elkaar. En het toch misschien kan die wat treurig degi ding. En daarom hebben we vandaag de gast, Brada Riffo Pinas. Hij was er eerder geweest, was hij hier met zuster Mirella en toen hadden we het over aanbidding. Maar vandaag gaan we het hebben over geloof. Bribi gado, ondanks de situatie er anders uitziet. Welkom, Brada Riffo.
1: Yes, grantanje voor de gelegenheid.
0: Yes.
1: En het is voor mij een genade om hier te zijn. En voor powernisma.
0: Zuiver.
1: Ja.
0: Want daar is hij voor, mensen.
1: Yeah.
0: Brada Riffo is jaren atronangen in Wifi.
1: Ja.
0: En het heeft toch in de ogen van mensen een beetje te lang geduurd voor ze op tien komen.
1: Ja, in de ogen van mensen is
0: in
1: het
0: in de ogen van mensen. Want ja. God is doing something in divine moment.
1: Ja.
0: En daarover gaat hij het hebben vandaag.
1: Ja, dat is
0: heeft zo. Een hele mooie getuigenis. We gaan praten over vaderschap. Want mensen, als u hem ziet met zijn dochtertje, is gewoon heel mooi om te zien. Dus ook daarover gaan we het hebben.
1: Ja.
0: Waarom is het belangrijk om op God te wachten?
1: Mm-hmm.
0: En hoe moet onze houding zijn als we wachten?
1: Zeer belangrijk.
0: Ja.
1: Het gaat niet alleen om het wachten, maar je houding.
0: Je houding. Waarom zegt u dat?
1: Als we kijken naar het verhaal van Abraham en Sarah. Dat is een tof verhaal op zich. Maar die zullen het even zaten noemen.
0: Kan ik aan bedoelen, zo degene die Abraham en Sarah niet kennen?
1: Ja.
0: Heel kort.
1: Ja, Abraham eigenlijk een apafu bribi. Door een handel. Afas van afvertrouw gado in a fasie van adin van awakananga gado. God gaat voor mijn woord. Mogi wan man picking. En uit a man picking die zie mo bouwa volk you.
0: Yes.
1: Ja, mo bouwa volk. En Abraham was hoogbejaard. En die vrouw ook. De doorwaan leeftijd bij ikataki smaneki zipchimoro.
0: Onmogelijk.
1: Onmogelijk. En atembe doro eigenlijk die ding atembe psadba. Dat boy, want ik ga ervan uit. Mensen om je heen. Ik oorukba zot op tjesuku. Dus op den duur, Sarah schreef tak arkino. Abraham, sribinanga aslafin.
0: Wo jeb gado.
1: Ja, wo jeb gado wa anu. Toch? En ushitak eigenlijk... Ben je probeert jeb gado eigenlijk je... Tja probleem, je tja issues kom.
0: Yes.
1: Want afverhaal ik om horen vara... die abbeloofde zoon kon daadwerkelijk. Op den duur weddenschap baby ging kom.
0: Ja, ina dus also.
1: Ja, a eerstgeborene, Ismaël, nanga a zoon. Ja, dus... dat na een verhaal. Maar een houding voor jou in een periode per eigenlijk je wacht. Het is, je moet echt vertrouwen op de Heer. Want like Libis, maar je komt op ideeën in dat boy. Dat is een oplossing.
0: Weet je wat je ook hebt? Kijk, vooral bijvoorbeeld ik denk dat het alleen in een christelijke society is. Dus eigenlijk Libis, maar onderling. Maar iedereen die je tegenkomt, toch? Je staat in trouw.
1: Ja.
0: Alles mijn actie. Nou, waar is baby dan? Hoe ga je daarmee om?
1: Oké. Misschien kan ik even kort vertellen. Mijn vrouw en trouw waren jong. We zijn heel jong begonnen, die relatie. En dat is een getuigenis op zich. Maar we zijn heel jong getrouwd. Ik was 23 jaar. Zij was 19 jaar. En op precies zijn trouw zat ze op schakeljaar... wat was dat? HAVO. Ja. Hoe denk je, voor nu gaan we wachten.
0: We gaan het uitstellen, ja.
1: We gaan het uitstellen. Tegen ADEC, dan we start. De bakka de foyari u begin. Voor proberen, zeg maar. Toch? En we hebben 6 jaar moeten wachten. Dus in totaal 10 jaar in een huwelijk. Chinokong. Dus die 4 jaren plus die 6. In ons geval, ja, uw familie nog ben moeilijk.
0: Maar ook niet...
1: We waren ook jong. Okay. Dus weet je, we waren jong.
0: Ze begrepen dat nog.
1: Ze begrepen het van, oké, nee, het komt. Weet je, mijn moeder bijvoorbeeld, mijn schoonmoeder ook. Vaker toe bij Miti. Hé, ik kom. Weet je? Kijk, bij mij is het nooit het gevoel gaan wekken, althans opgekomen van, asanogo. Weet je? Maar zij als vrouw had wel haar momenten. Achteraf heb ik verteerd meer, hè? Tak, boy. Zo is mijn gozdota patoele dat mijn kree, tak, sang.
0: Vooral als je weer merk van,
1: weet je?
0: Ik menstrueer.
1: Menstruatie, weet je? Dan heb je weer dat droevig moment. Maar voor mij was het like, het komt nog. Gaat ook gewoon een woord toe. En we hadden woorden gehad.
0: Yes.
1: Toch? Gaat ook gewoon een woord toe. En het gaat in vervulling komen.
0: Ja.
1: En je hebt een heel belangrijk ding gezegd, is je houding in het wachten. Soort houding je abi. Je hoort je van. Eigenlijk, a hoofd was je abi naar een woord toe voor gado. Dat woord moet je nooit overboord gooien. If je doet dat, a hoop, gwe, abribi, gwe, alles is weg.
0: Dus ook al lijken die omstandigheden. Stel bijvoorbeeld, het is een koppel en ze zijn al bijna dichtbij 40 jaar.
1: Ja.
0: En de arts zou zelf zeggen van, moeilijk.
1: Moeilijk.
0: Dan nog als je het woord hebt gehad van God. Wat kan ze doen?
1: Hij is een wonderwerkende God.
0: Ja, hè?
1: If I tell you that nadat hij opsa, nadat opsa. Toch? Wat zou ik alweer zeggen? In elk geval, als we ook kijken naar het verhaal van Hannah, dat is weer een ander verhaal.
0: Ja, want zij was onvruchtbaar.
1: Onvruchtbaar. En dat gado schrift bedwing. Dus zo heb je in dus eigenlijk, de idee was zo'n situatie, moet je God gaan bidden, openbaring van... Kijk, ik ben iemand met takas aan plein, like vast aan de. Zo, alles maar make it ching. Dat is plain as it is.
0: If
1: dat
0: gado
1: amontrats bedoelen naar jullie die. Na lek aan huwelijk. Jezus schreef halen aan, want die fariseers vroegen hem van ten aanzien voor huwelijk en
0: scheiden.
1: Hoe staat het? En Jezus heeft het zelf gezegd. Zoals ma otro, zoals man otro. Dat is zo. That's life. Zoals ma kies ik ching trouwen ook. Trouw kies boom voor op ching. Trouw kies wang trouwen ook. Abib ching.
0: Dat is waar.
1: Omdat God een wantra plan geeft.
0: Yes.
1: Dus jij moet de Heer, daarom moeten we onze identiteit, ons bestaan, het doel waarvoor we bestaan, in de Heer zoeken.
0: Yes.
1: Want God ook tegen je dat, arki nou, ik trouw, maar dit is niet mijn plan, de planning aan jou. Kijk, in ons geval we dat hadden kunnen opgeven. Toch? Bijvoorbeeld scheiding, want dat gebeurt. Dat men gaat scheiden, want Achine komt in sommige culturen. Binnen een jaar, iemand moet hebben zat.
0: Ja, anders begint men te vragen.
1: Ja.
0: Of trouwens, ik hoef vragen.
1: Ja, is ik hoef vragen, want weet je, want de chin dat na goed doet.
0: Yes, sorry.
1: Toch? Dat zegt men. Maar zo'n ding gaat op een plan naar. Alle elk heeft een andere plan. Dus belangrijk is om te weten, is er een planning voor mijn libi. En daarvoor moet je bij God zijn.
0: En ik denk ook, behalve die houding bij het wachten, is ook hoe ondersteunen jullie elkaar?
1: Wauw. Ik mag je zeggen, we hebben, wij noemen dat, in relaties heb je quotes wat je gebruikt.
0: Yes.
1: Wij zeggen in onze single life, zonder kind, wij noemen het single life. En dat is single.
0: Oh, ik snap het.
1: Maar we hadden geen kinderen. We hebben flink voor elkaar genoten.
0: Nee.
1: Ik mag je zeggen, als dat kind toen mocht komen, aan het begin, zouden we misschien kunnen onderbouwen. Omdat we nog moesten groeien naar elkaar toe.
0: Yeah.
1: Er was heel veel mee grofu, zoals in de relatiesfeer, mee bij sabi. Toch, dus bepaalde zijn mee moest leren. Ik moest het echt leren. Er waren situaties, weet je, trangating, financieel. Ik moest een goede rentmeester gaan worden. Maar mee bij sabi go om naar money. Als kind heb je dat niet meegaat van huis uit. Weet je, bepaalde zijn bij de in place. Dus behalve dat je trouwt, moet je qua maatschappij, qua
0: dus
1: economisch, ervaring in alibi mm-hmm. moet je ook hebben. Dus een huwelijk ook te noemen. Zeker. Toch? Dan gaat het niet alleen om mm-hmm. het kind. Mm-hmm. Het gaat gewoon een hele relatie. Nou, wat we hebben gedaan voor Sap Ching Kong. We hebben genoten. Elk weekend waren we ergens. Of we waren in Nikeri. Mm-hmm. Of we waren op Mungo. Of we waren mm-hmm. Afobaka. Weet je, we waren echt bezig.
0: Dus echt groeien naar elkaar
1: toe.
0: En jullie doen het nog steeds.
1: Dat doen we nog steeds. Dus
0: en
1: we
0: nu samen met die kleine.
1: Met die kleine. En ze is helemaal in dat ding. Agelijk geboren voor Oudo. Asap precies samen op staat. Dus ja, we hebben flink van elkaar genoten. En we hebben elkaar ook flink leren kennen. En eigenlijk, voor Abede mijn vriendin, was ze al mijn vriendin.
0: Mm-hmm. Dus hoe bedoel je vriendin, Mati Ho?
1: Dat bedoel ik.
0: Oh, oké, okay, oké.
1: Okay. Ja, dan.
0: Oh.
1: Dus voor Abede mijn vriendin als in een relatie.
0: Aha, waar hier ook Mati.
1: Matis.
0: En dat is ook belangrijk,
1: is
0: hè?
1: Is ook belangrijk. Eigenlijk, als dat nog deed in een relatie, wordt het een beetje moeilijk. Omdat we Mati je vertrouwen naar Alassani. Mm-hmm. Alle, noem maar op. Alle veersani, alle gevoelens, emoties. Wasanipsa. Of je gaat zelf door als persoon in die relatie door een moeilijke tijd. Kan je even liefde op want trust me, want dat gebeurt ook. Mm-hmm. Toch? Noem maar op. Mm-hmm. Financieel, asanego. Maar asanego wel naar je partner. Dus, weet je, asanego. Maar misschien asanego wel naar je familie dwing. Of van je dwing.
0: Van elkaar leren.
1: Dus, we hebben flink van elkaar genoten. Flink van elkaar geleerd. Mm-hmm. En die moment door op je Abtjing Kono. Mm-hmm. Wauw. Het was echt dat moment.
0: Maar beschrijf dat voor mijn vaderschap.
1: Vaderschap.
0: Beschrijf dat. Wat is zo fascinerend van vaderschap?
1: Als je dat mij vraagt, mensen zeggen vaak, vader geeft identiteit. Mm. Naar Abtjing. Ongelooflijk. Mm-hmm. Ik zie dat ding letterlijk, hè.
0: Vertel.
1: Lijna is precies Riffo.
0: Serieus?
1: Na precies niet in de rappen.
0: Adjes allemaal wel?
1: Adjer, nee, Adjes altijd in mijn... Omdat vanwege een vrouwelijke ras kan je...
0: Ik weet vrouw, niet. Oké.
1: Maar als je foto's kijkt...
0: Serieus? Ja, ik vind wel die moeder hoor. Ja, nou. Maar een karakter aan jou.
1: Maar karakter... Wauw, ik zie gewoon mezelf. En weet je, daarom is het heel belangrijk dat er een vader is in huis. Mm-hmm. Omdat mij is je precies van mij groot. Mm-hmm. En de streken zijn mij bij Abi. De manier zijn mij bij Abi. Zeg gewoon terug. En ik kan er wegwijs maken.
0: Oh.
1: Met sorry dat ik naar die zin doe. Zo moet je het doen. Zo moet je. En Asanego.
0: Mm-hmm. En ze is echt dol op je, hè?
1: Ja. Dat is zo.
0: Op beide sowieso. Ja. Maar ik zie dat ze echt iets heeft van... Ik heb de beste vader van de wereld. Ja, toch?
1: Ja, helemaal. Helemaal.
0: Maar vind je dat ook belangrijk, dat een kind dat heeft?
1: Ja. Ja. Mm. Ik bijvoorbeeld, kijk, omdat ik dat niet gehad heb... Mm-hmm. Valt het me bijzonder op bij haar. Mm. En dan ben ik ook Ik ben mis. Ik heb het echt gezocht, hè. Tot, ja.
0: Wat wilde je van een vader?
1: Het is identiteit. Het is gewoon... weten van waar je komt. Mm. Toch? En... Weet je, voor ieder is dat anders. Mm-hmm. Want bij mij... Gadotheim tak minayupa. Mm. Uiteindelijk. Na mijn zoektocht naar die vaderlijke
0: naar die vader,
1: liefde.
0: Ja.
1: Je hebt mannen, ze zijn. De man komt bigig bij mij, ze zoeken nog steeds naar die vaderliefde. Mm-hmm. Je hebt soms niet door wat van Karasani het missen van een vader betekent voor een kind. Mm-hmm. En ik zie het terug bij Layana. Mm-hmm. Kijk bijvoorbeeld, volgens mij kon na interview, ja, ik denk, je moet dat papa niet te lang wegblijven hoor. Mm-hmm. Ik ga op je wachten, weet je, en zo. En als je komt, als ik ga slapen of zo. Weet je, dat soort dingen. Mm-hmm. Dus omdat die band, hè, a band. En je leert je ook toe. En een kind, kijk, ze is een meisje. En men zegt, eerst is maar dat tapsang een meisje is verliefd naar een pa.
0: Mm-hmm. En dus verliefd is een aanhaling.
1: Verliefd, ja, toch? A lobby, a genegenheid, a warmte, a liefde. Mm-hmm. Toch? Na a pa-evening, dat na a prinkje, dat na a voorbeeld, a blauwdruk.
0: Yes.
1: En je ziet het ook vaak in relaties dat meestal een meisje is ook zo'n type masra.
0: Masra, ja.
1: Toch? Dus,
0: ook als het negatief is.
1: Negatief, ook negatief. Aha, als het een abusive man is geweest,
0: Onbewust.
1: Het is soms iets gebeurd in het onderbewustzijn. Dat bijna eigenlijk als chine de bewust dat na. Ik ga doen een jepping.
0: Is waar.
1: Ja.
0: Is waar.
1: Dus voor mij heel bijzonder. Ze kijkt echt trots op naar me. Soms heeft hij mijn golea zang. Dus papa, jij moet vandaag zingen. No? Doe het goed hoor. En zo. En ja. Ze is een kleine coach soms thuis. Weet je? Kan hij mee zingen? Was niet. Nee, papa, niet zo. Zo moet je het zingen. Weet je? Het is echt leuk.
0: Het is leuk. Toch?
1: Dus ik denk dat de beste relatie die je kan opbouwen is een relatie met je kind. Ja. Als je dat mij vraagt. Echt met je kind. Want ja, je wilt eigenlijk je legacy, hè? Je wilt de legacy en je wilt, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, iemand die eigenlijk doorgaat met datgene waarmee je bent begonnen, toch? En, hé, hey, Liana? Liana is echt een zegen van de Heer. En de naam betekent letterlijk.
0: Dat zou ik net vragen. Wat de naam betekent.
1: Gods genade geschenk.
0: Wow.
1: Toch? Het is een geschenk die we door Gods genade hebben gehad. En je ziet het ook. Ze is gewoon een cadeau. Overal waar ze gaat, je ziet.
0: Het is geliefd.
1: Ook bij mensen, hè?
0: Oh, ja. Heel lief meisje.
1: Ja.
0: We hadden over legacy, hè? Behalve dat je bijvoorbeeld haar identiteit, dat ze eigenlijk weet wie ze is.
1: Ja.
0: Wat zou je nog willen nalaten voor haar?
1: Ja, real estate. Kijk, in sommige culturen, je neemt kies van sanite kom bij je. Of in de sabbasan bij je ouders absani. En ik ben zo iemand, ik ken dat niet. En ik heb bewust ervoor gekozen, zeg van, hey Rif, je kind moet dit niet kennen. Laat het anders zijn voor haar. Toch? Behalve dat hij ook toe op de heel vroege leeftijd wil ik dat ik aan dien ga doen, serieus. Ja, ik ben als tiener tot bekering gekomen. Maar toch toen ik weet dat, had ik het eerder geweten.
0: Ja, veel hebben dat, hè? Ik ook.
1: Ja, en de Heer zegt het ook in zijn woord. Dat eigenlijk vanaf Aching, ik grokong. Met de paplepel moet je het ingeven, inbrengen. Toch? Dus dat doe ik. Vooral voor het ze gaat slapen. Toch? Dat asap dat wan gado de. En dat une libi gewoon. Zo. Toch? En dat die connectie met haar. En de vader. Onze God er is.
0: Yes.
1: Ja, dus om te praten over legacy. Wat ik sowieso bij haar wil is dat.
0: Dus real estate.
1: Ja.
0: Je liep wanguru gang.
1: Wanguru gang. En dan moro biki gudu dat de masra.
0: Masra.
1: Ja, dat ze de Heer gaat dienen. Natuurlijk. En daarom moet je blijven voor je kinderen. Toch? Want kinderen kunnen hun eigen pad kiezen. Maar als je biggie en je draagt je op, zoals ik van Hannah ben doen naar Samuel, ja, dan komt het wel goed. Ja, Sankado Giegi Bakanagado, dat heeft Abraham ook gedaan. Toch? Door Isaac op te dragen aan de Heer. Toch? Dus Kibri Yupching, Biggie altijd Yupching. Zeer belangrijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zou je nog eens een keer vader willen worden?
1: Ja, zeker. Ja, hoeveel kinderen zou ik willen? Heel veel. Maar.
0: God bepaalt.
1: En ik heb gemerkt in ons leven dat. Zoals Anina Gado e bepaal, letterlijk. Zoals ik bijvoorbeeld Wam Ching. In dat case dat hij, het is letterlijk God die bepaalt in ons leven. We hebben geen invloed op. Wat ik bedoel daarmee, natuurlijk naar Gado Egypt Ching, maar je hebt soms maar. Ze moeten. Afro naar Smeran Space, meer tak. Amandi in de buurt is ze zwanger. Bij ons gaat dat niet zo. Dus eigenlijk, voor nog give up in een woord van Gado Giu als koppel, moet je ook bewust zijn voor. Hoe moet ik het zeggen?
0: Gods
1: je moet
0: timing.
1: Nuchter. Ja, Gods timing. Je moet dat ding nuchter bekijken. Niet springen van ja, maar mensen zitten achter me of mensen hebben me gevraagd. Nee, gewoon nuchter.
0: Want dat gevoel heb ik soms, hè? Van. Dat koppels dat soms, dat het echt best moeilijk is. Hè?
1: Een soort van
0: pressure. Want ik vraag het niet eens, hè? Van aan iemand van, oké, En komen
1: weer andere
0: kinderen,
1: vragen
0: dan
1: gewoon.
0: Ja,
1: ay, hoe lang
0: ik,
1: nog?
0: Ik vind
1: het zo'n lang
0: lastige
1: ja,
0: vraag.
1: Is een, hey, is echt een lastige vraag.
0: Aha.
1: Maar
0: men bedoelt het ook niet eens slecht?
1: Niet eens slecht, ja. Maar bij aha, jou als persoon
0: komt het
1: vervelend negatief over. Mm. Toch? Dus,
0: dus wat zou je die mensen adviseren?
1: Hoe ik ermee ben omgegaan... Mm-hmm. Ik heb altijd gezegd, na gado e bepaal.
0: Oh,
1: no, ano gado e bepaal, ja, in Morocco toe. Weet je? En dan blijf ik gewoon zeggen, nee, na gado e bepaal. Uh-huh. En inderdaad, na gado e bepaal.
0: Uh-huh. Zullen ze het zelf begrijpen, hè?
1: Ja,
0: van, is God zijn timing.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want kijk, hè. Voor de mensen die God nog niet kennen.
1: Ja.
0: Ik zeg altijd, God is net als iemand die net eigenlijk aan het puzzelen is, hè. Mm-hmm. Hij zet die stukken bij elkaar. Mm-hmm. Toch?
1: Ja.
0: Want in het vorige gesprek had ik er nog over van... Het kan een beetje vervelend zijn.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment, stel je mij kwam toe stap... Mm-hmm. De luko baka ga baka zee.
1: Ja.
0: Dat je begreep zei de gado no be wane eten.
1: Ja.
0: Want
1: ja,
0: bij jullie zei je het ook... God had dat gebruikt, mm-hmm, zodat jullie elkaar leren kennen.
1: Ja.
0: En in relaties, mm-hmm, is het belangrijk dat koppels elkaar leren kennen.
1: Ja.
0: Want kinderen nemen tijd.
1: Ja.
0: Kinderen nemen veel tijd.
1: Je hebt ding. Dus eigenlijk, je hebt ding. Je gaat ding moeten maken.
0: Maken.
1: Voor als koppel.
0: Koppel, ja.
1: Om erop uit te gaan. Of, weet je?
0: Mm-hmm. Don't to go oppas.
1: Juist. Mm-hmm. Juist. Eigenlijk, totdat die kinderen weer uit huis gaan.
0: Ja.
1: Dan ating ik. Maar dat snap je tak. Je zou mijn jarief zijn.
0: Yes.
1: Dus wij zijn echt blij dat...
0: God dat gebruikt heeft.
1: Gebruikt heeft.
0: Aha.
1: Ja.
0: Want jullie zijn tegelijk, vooral voor mij, toch? Mm-hmm. Ook een voorbeeld.
1: Mm-hmm.
0: Koppel.
1: Mm-hmm.
0: Toch? Ik kijk naar jullie, ik zie die liefde, mm-hmm, ik ervaar die liefde.
1: Ja.
0: En ik heb zo echt van, dit wil ik ook voor mezelf.
1: Wauw.
0: Snap je?
1: Prijs de Heer.
0: Dus, en God heeft dat gebruikt, want had hij dat niet gebruikt, mm-hmm, dan hadden jullie misschien 3-5 kinderen nu.
1: Ja.
0: En jullie
1: juist,
0: ervoeren die juist, liefde niet.
1: Juist.
0: Dus,
1: precies.
0: Het is een heel mooi.
1: Ja. Ja, mm-hmm, het is heel mooi, inderdaad.
0: Mm-hmm.
1: We hebben echt... Dus behalve dus dat we naar elkaar toe groeien,
0: mm-hmm,
1: individueel groeien ook.
0: Yes.
1: Ja. Mm-hmm. En wat zeer belangrijk is ook, en dit is meer voor dus koppels,
0: mm-hmm,
1: is dat je elkaar ondersteunt in hetgeen wat de individu doet.
0: Yes. Support the
1: support
0: other.
1: Die support is zeer belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Dat je niet egocentrisch of egoïstisch bent.
0: Maar wat is belangrijk daarbij? Want het lijkt alsof we communiceren. Want de vorige keer hadden we het daarover. Hè?
1: Ja.
0: Communiceren elkaar.
1: Is communicatie.
0: Van waar wil je naartoe gaan, mijn schat?
1: Precies.
0: Toch? En dat jullie levelen met elkaar.
1: Precies. Kijk, toen we pas trouwden,
0: mm-hmm,
1: en samen gingen wonen. Zo trobi.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik mijn pauwroko, althans stemming mijn pauwroko kom, bori no bori eten, wil ik gelijk in de keuken klaarmaken. Maar ze is anders.
0: Mm-hmm.
1: Zij wil even zitten en, mm-hmm, nog even praten over de dag.
0: Mm-hmm.
1: Mino deso. Je begrijpt dat? Mino was donkitori.
0: Uh-huh.
1: Dus un bori asamu city.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga dat niet door.
0: Mm-hmm.
1: Dat het verschil was.
0: Mm-hmm.
1: Dus op den duur. Trobi, kese, kese, mm-hmm, toch? En wat neem is Dominique? Ons don, communicatie, ons don, dat otaki van. Maar, zijn dat probleem? Wat is het eigenlijk het probleem? En toen legde ze uit van, hey, weet je, als ik van het werk kom, wil ik nog even bijpraten. Mm-hmm. En zo.
0: Mm-hmm.
1: En ik moest me erbij gaan neerleggen.
0: Mm-hmm.
1: En dat ding is geven en nemen.
0: Yes.
1: Toch? En je geeft als maar ruimte, mm-hmm, voldoet ze aan ons toe.
0: Mm-hmm. En omgekeerd. Dus eigenlijk probleem naafde in waar relatie.
1: Eigenlijk naafde, na communicatie.
0: Communicatie.
1: Elkaar
0: begrepen, level aan
1: ja, begrip. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Want behalve dat je gaat communiceren, moet je het ook in praktijk brengen. Wat is afgesproken?
0: Wat is afgesproken? Hoor je aan je afspraak.
1: Dus zo bij doe, nu minder, veel minder. Meestal na werk dan mee ebori. Toch? Dat kan je atori egi vanuit woonkamer, tori egi,
0: mm-hmm,
1: gewoon,
0: mm-hmm,
1: weet je? Maar nu soms zo af en toe helpen ze,
0: mm-hmm,
1: weet je? En,
0: mm-hmm,
1: that's about it.
0: Dat is echt het belangrijkste.
1: That's about it. En, mm-hmm, kijk, ik ben opgegroeid in, ja, huishouden, alles aan niet meer doen met duiri, alles aan meer doen.
0: Mm-hmm.
1: Toch? En je moet elkaar ook daarin gaan leren kennen.
0: Mm-hmm.
1: Toch?
0: Mm-hmm.
1: Het is zeer belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Dat je jepi, bij iemand.
0: Mm-hmm.
1: En bij iemand, dat trouwens niet te kabra.
0: Kijk, we hebben het eerder gehad over je biologische vader.
1: Ja.
0: En het verlangen naar een vader.
1: Vader. Aha.
0: En God heeft toen getoond van, ik ben jouw vader.
1: Mm-hmm.
0: God geeft soms ook geestelijke vaders.
1: Vaders, ja.
0: Heeft hij dat?
1: Ja, ik heb dat gevonden sowieso in onze voorganger.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Profeet Patrick Botse. En hij is een man, je staat een man die zie, hij... Hoe moet ik het zeggen? Dan ligt van bijbeltakking. Een held is ik eigenlijk als speer uit de koker. En dan mij zo dieke moren varen. En ja, het is...
0: Dat is wat in zijn hart zit.
1: Dat is in
0: dat
1: zijn
0: dus
1: hart. Ja,
0: gaan.
1: Dat wij verder gaan. Toch? Mm-hmm. En aan mij, ik geef ondersteuning ook toe. Weet je, in gesprekken. Je vindt dat, ai, nou. Mm-hmm. Ai, die is nou een pa.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Hij ziet je groeien. Hij ziet je vormen.
0: Mm-hmm.
1: Vorming is zeer belangrijk voor een kind.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ook die geestelijke
1: ook
0: vorming.
1: Ook geestelijke vorming.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, discipline.
0: Mm-hmm.
1: Ja, discipline. Want je ziet een gemeenschap dat... If one kind ook is discipline, a big, big man, je hebt probleem met een man dat die later in karakter, in afas van een man, je gaat om met een libisme. Toch? En deze man let daarop. Je karakter.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Dat je... nederig opstelt, nederigheid. En dat je liefde hebt voor mensen.
0: Mm-hmm,
1: hij zegt vaak, Saitak Baka, love God and love people.
0: Yes,
1: ja? Dus dat is ook een van de dingen die ik heb meegenomen of meeneem van deze man.
0: Mm-hmm.
1: Toch? In Lopgado.
0: Mm-hmm.
1: Miso situatie, Lopgado.
0: Mm-hmm.
1: En loop je naast, zoals ik van je lobby schreef. Mm-hmm. En dat is eigenlijk die grote gebod, hè?
0: Mm-hmm.
1: Althans, die twee grote geboden.
0: Geboden, ja.
1: Toch? Dat mm-hmm. God op de eerste plaats en dat je loopt
0: mm-hmm.
1: je medemens ook mm-hmm. doen naar een kruis, hè?
0: Dat is ook net, hè? Is dat ja, een kruis, hè?
1: Kruis.
0: Kruis is
1: ja.
0: God, mens.
1: Ja.
0: Dus de ene die naar boven gaat
1: ja.
0: en horizontaal. Wandeling.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Dus, dat ding is erkenning. Erkenning. En Amani zei, erken je.
0: Mm-hmm.
1: En hij heeft wat met zonen.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Zonen blijven.
0: Mm-hmm.
1: Zonen rennen niet weg.
0: Dan een huurling.
1: Een huurling of een slaaf.
0: Of een slaaf, ja.
1: Ja, toch? Dus, mm-hmm. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat heb ik sowieso gevonden in deze man.
0: Mm-hmm.
1: En die vriend die ik zocht in een... Want ik probeer dat nog steeds met mijn biologische vader. Althans, ik probeerde dat. Ik heb ermee opgehouden, omdat ik had een bepaalde secret.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Dat na mening. Ai. Nanga mi ikataki. Mi osorio. Zoals de Bijbel zegt, de salvie leert je alles aangaande. Anything.
0: Mm-hmm.
1: En die salvie is de Heilige zelf.
0: Yes.
1: En hij is de beste vriend.
0: Mm-hmm. Dat is waar.
1: Dus tenminste zing je bepaalde zingen. Ik zing het vanuit de openbaring, uit de ervaring. Toch? En apadisi. Hij zal er niet altijd in het huis zijn, maar je weet, hij is er.
0: Mm-hmm.
1: Toch?
0: En hij ondersteunt.
1: En hij ondersteunt in gebed.
0: Advies.
1: Noem maar op.
0: Ja, klopt.
1: En dat heb je nodig. En meestal pano daar ook zo. De pa kon pa. Wat heb je vandaag gedaan? Give one to instruct. Dat is zijn vader.
0: Dat is zijn vader. Maar zeker niet onmisbaar.
1: 100%.
0: Uh-huh.
1: 100%.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Want vaak heeft men het ook, bijvoorbeeld ook in de politiek. Dan heeft men het over sterke gezinnen.
1: Sterke gezinnen, ja.
0: En sterke gezinnen bedoelen ze zeer waarschijnlijk ook met een sterke vader.
1: Vader, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En kijk, je hoort vrouwen ook vaak zeggen, ik ben, vooral op vaderdag.
1: Mm-hmm.
0: We maken die grap soms ook, mm-hmm. toch? Ik ben vader en ik ben moeder. Maar kan mm-hmm. dat?
1: Ik geloof niet dat dat zo kan. Omdat Allah toe op deze speciale pressie.
0: Mm-hmm.
1: Elk heeft zijn plaats.
0: Eigen rol ook.
1: Eigen rol, toch? In een gezin.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Een vader beschermt, een vader voorziet. Weet mm-hmm. je? Een vader, voorziet, beschermt.
0: Mm-hmm.
1: Toch? En eigen leren ook toe.
0: Mm-hmm.
1: Eigen identiteit. En de moeder is meer voor de genegenheid. Warmte, mm-hmm. weet je.
0: Dus, zij maakt van het huis een thuis.
1: Een thuis, ja. Mm-hmm. Weet je, mm-hmm. precies dat. Mm-hmm. Toch, dus... En

0: kan geven.
1: Ja, precies.
0: Dus dat is echt een boodschap naar die mannen toe. Van,
1: er
0: moet balans zijn.
1: Er moet balans zijn. Je kan een vrouw niet oneindig happy maken.
0: Mm-hmm.
1: En aan het eind is ze toch niet happy als ze niet happy is op zichzelf.
0: Omdat jij
1: zichzelf
0: leeg bent.
1: Ja. Uh-huh. Ja, toch? Dus jouw happiness moet zijn in dat de andere ook happy is.
0: Mm-hmm.
1: Ja? Mm-hmm. En een advies wat ik altijd geef is, mm-hmm, vooral als het gaat om meningsverschillen, om karakterverschillen, dat jij je eigen partner de positieve zijde kan van je partner ziet. Je moet altijd kijken naar de positieve kant van je partner.
0: En dat moet je eigenlijk gaan leren.
1: Gaan leren.
0: Leren zien.
1: Leren zien. Bewust erop gaan letten.
0: Want we kijken meestal altijd naar die vervelende dingen.
1: Maar dat is het. Dus voor Chara Balans komt, moet je kijken naar de positieve dingen van je karakter en de negatieve van jezelf.
0: Hmm.
1: Als beide dat doen, mm-hmm, dan pas eigenlijk een proces voor
0: understanding.
1: Understanding.
0: Uh-huh.
1: Toch? Want je
0: elkaar begrijpen.
1: Mishwaki en mm-hmm, daar vandaar dat zij, mm-hmm, weet je, als mens ook zwak is op een bepaald mm-hmm gebied, een begrip, toch? En eigenlijk een proces voor, maar voor begrip, ook toe vorming.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga je beter begrijpen om jezelf lief te hebben.
0: Mm-hmm.
1: Ja, toch?
0: Mm-hmm. Om jezelf, take care of yourself.
1: Take care of yourself.
0: Mm-hmm.
1: Don't be too hard on yourself, mm-hmm, als persoon.
0: Mm-hmm.
1: Want de Bijbel zegt, je kan jezelf niet veranderen.
0: Klopt.
1: Nagado e yep uno. Door situaties heen om te veranderen in onze karakter, in onze houden, in onze denken.
0: Ja, dat vooral.
1: Toch? Ja, mm-hmm, dat vooral in onze denken. Dus don't be hard on yourself.
0: Mm-hmm.
1: Hou van jezelf. Mm-hmm. Nog geen 100% vuur. Ook doe ook aan vrouwen niet. Zo'n vrouw, ik offer alles aan je.
0: En zelf ook wanneer ze kinderen krijgen, hè?
1: Ja.
0: Dan is het echt die kinderen en die man.
1: Mm-hmm.
0: En de Ella Sinsrevi.
1: Of ze gaan voelen voor dat kind en voor die man.
0: Dat ook.
1: Je bent in een huwelijk,
0: ja.
1: Ja, of omgekeerd, ze gaan voor die man en de Achi e Grokong, mm-hmm, en Achi e Blima, want ma kijk alleen naar pa.
0: Mm-hmm.
1: Dus die balans moet er zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus en kinderen kijken ook daarnaar.
0: Mm-hmm. Hoe is die relatie?
1: Hoe is die relatie onderling?
0: Welke plek krijg ik?
1: Ja.
0: Ja. Ik zag een mooie foto van jullie vandaag.
1: Ja?
0: Jullie zouden beide een foto maken.
1: Ja.
0: En toen schreven jullie van, ze gaan vast geen kans.
1: Ja, precies. Precies, ja.
0: Kijk,
1: God heeft gewoon ons gemaakt naar zijn beeld, naar zijn
0: gelijkenis.
1: Mm-hmm. Toch? Lek van Adewang. Jarusu gado. Want dat zegt de Bijbel. In om dien tragado, in dien mi.
0: Yes.
1: Zo hebben we het ook als mens, mm-hmm, als kind ook van.
0: Hoe am ik aan trawateren?
1: Ja, in tera trawateren.
0: Ieder mens heeft dat.
1: Ieder mens heeft dat.
0: Me.
1: Ja. Sommige mensen zeggen van, ik heb het niet nodig. Dat is niet waar.
0: It's a lie.
1: It's a lie.
0: Uh-huh.
1: We hebben het allemaal nodig.
0: Yes.
1: Toch? Dus en in die relatie, dus als vrouw, no las je schrijven om te veel aandacht te schenken aan die man of te veel aandacht aan het kind. En man,
0: zorg voor ook, balans.
1: Ja, die balans moet er zijn.
0: Mm-hmm.
1: Toch? En die balans, de sweetie man.
0: Mm-hmm. En we gaan eindigen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Mm-hmm.
0: Ik hoor dit takkie sweetie van de hoofdstop.
1: Goed,
0: een boodschap naar mannen die je toch hebben laten afweten, om een of andere reden. Wat zou je ze zeggen?
1: Mannen of vaders?
0: Vaders.
1: Aan die vaders wil ik zeggen, it's not too late.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Wat gedaan is, is gedaan. Sandina verleden, Dina verleden. Kijk vooruit.
0: Mm-hmm.
1: Maak een nieuwe start met je kind.
0: Mm-hmm.
1: Maak een nieuwe start met je nakroost. Mm-hmm. Toch? Om een nieuw hoofdstuk te schrijven, een nieuw boek te schrijven.
0: Yes.
1: Een nieuwe liefdesrelatie te schrijven tussen jou en je kind.
0: Mm-hmm.
1: Zit een dagje en lukufa ik kan losasan dat op. Want zo lees je, een relatie tussen een man en een vrouw, omdat die uit elkaar.
0: Een relatie invloed, pori.
1: Toch?
0: Invloed.
1: Waardoor. Ja, toch? Mm-hmm. Maar probeer toch van je kant als man, als vader,
0: mm-hmm,
1: daar te zijn voor je kind.
0: Mm-hmm.
1: Like, always, daar te zijn voor je kind.
0: Mm-hmm.
1: Toch? En een mekwan traman kong, je behandel je chiwan fasi, want dat heb je ook.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Dat je gewoon opnieuw start.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en de vaders die het al doen, keep it going.
0: Mm-hmm.
1: Keep it going, want morgen zal jouw zoon hetzelfde voorbeeld van je overnemen.
0: Mm-hmm.

0: Doch? En behandelen ching, waardevol. Toch? En kweken je eigenlijk een gemeenschap in boem gezinnen, boem libisma, om het zo te zeggen. Toch? Er zijn geen goede mensen, maar je weet wel wat er
1: gebeurt. Oké, een sterke gemeenschap.
0: Een sterke gemeenschap.
1: Als we sterke gezinnen hebben, ja.
0: Ja, dus vaders, maak gewoon een nieuwe staat als het niet goed ging. Ja, bel of app, met contact naar je opching. Toch? Hoe is een relatie bij Kopori, I don't know. Trek een streep.
1: Begin opnieuw. En die kinderen die zo'n vader hebben, hoe moeten zij zich opstellen?
0: Ja, kijk, in een kind, meestal de image dat beschadigd is het beschadigd. Je kan als kind ervoor kiezen om een kans te geven aan die papa, maar het gaat nooit meer hetzelfde zijn. In die zin van, als ik kijk naar mezelf. Je probeert wel, maar je staat ergens aan. Omdat ATVM zakba. Je bent in een ander seizoen van je leven. Je bent ouder, weet je. Dus, maar blijf nog steeds geven dat je, wat je moet geven aan die vader.
1: Ja.
0: Want appa abe van ode ook toe.
1: En a blessie.
0: Je moest kiezen ook toe. Toch? Mm-hmm. Dus blijf doen van je kan wat je... Mm-hmm. Wat je kan doen.
1: Yes.
0: Toch? Fugi appa.
1: A eer.
0: Mm-hmm. Ja, want...
1: Soms kan dat hem ook veranderen, hè?
0: Veranderen, klopt.
1: Jouw houding kan veranderen.
0: Klopt.
1: Hoe hij met jou omgaat of omging.
0: Ja.
1: Toch waarbij hij ziet van, hé, mina de waardie eigenlijk. Maar toch heb je zo respectie.
0: Ja, heb je zo respectie. Soms is het ook dat eigenlijk atori no taki tussen kind en vader.
1: Is uitgesproken.
0: Is never nooit uitgesproken. Asani scramble, trobi, uit elkaar gegaan. We op contact wel, maar eigenlijk atori no taki echt.
1: Het is noodzakelijk, hè?
0: Noodzakelijk. Soms heb je het gewoon dat om... En dat zorgt gewoon voor die oplossing.
1: Mm-hmm. Voor die rust.
0: Voor die rust.
1: Die innerlijke rust en die peace. Van...
0: Al die tijd mee. Fugatapa man, die man, dit is het. Toch? Kan je allemaal verteren je verhaal dat, van zijn kant. Dat, oh jee.
1: Vooral rekening houden met mannen... die anders omgaan met de emoties.
0: Ook.
1: Toch?
0: Ja.
1: Mannen zijn eigenlijk... Anna allemaal aba a krakti. Terwijl een loweging. Terwijl eigenlijk hebben we een knapo.
0: Ja.
1: Maar omstandigheden en meek een loweging.
0: Ja, maar ligt ook aan de opvoeding en ook de gemeenschap. Wat de gemeenschap verwacht van een man. Dat in om kree en in om soort emoties. Want dat heb je ook in sommige culturen.
1: Yes.
0: Toch in een, waardoor eigenlijk een man ik krop op met gevoelens. Van ik hou van je.
1: Of sorry.
0: Het is zo hard.
1: Om het te zeggen.
0: Maar ze komen er niet onderuit. Omdat ja, het is al ingeprint in een systeem van... Je zegt het gewoon niet. Je bent vader. En je moet gewoon die eer krijgen.
1: Wat voor rol kan God spelen in het leven van zo'n man, denk je?
0: In het leven van zo'n man...
1: Want wanneer we een aanraking hebben met God
0: ja.
1: en de Heilige Geest, dingetjes, zijn een kindje.
0: Ja.
1: Dus hoe je zo praat met de Katori, van als deze man een relatie krijgt met God en God hem overtuigt van dit, kan die relatie toch herstellen?
0: Ja, klopt. Ja, klopt. En het hoeft niet altijd aanraking te zijn met God in de zin van bekering, bedoel je dat? Het hoeft niet per se dat te zijn, omdat... daardoor is dat ook toen een onbekeerde.
1: Ja, dat is waar.
0: Toch? En ik heb gezien waar eigenlijk deze man, ik ga kerkie, maar je stek op een of andere manier, die is een gado. Tak naar een man en vast van een man pakken aan ook tussen in een emching. Toch? Dus soms is het gewoon inderdaad, zei Taki.
1: God heeft het op verschillende manieren wel.
0: Ja,
1: dat is
0: verschillende manieren.
1: Je moet gewoon open verstaan.
0: Juist.
1: Van, hey. En vooral ook, kijk, stel bijvoorbeeld nu op dit moment luisteren een vader. En hij heeft echt zo van, ik wil herstellen met mijn kinderen. Is echt iets van, sta open. Tak na een kado.
0: Ja.
1: Wie zien het dine eten?
0: Juist, tak na een kado.
1: Maar er is een God.
0: Ja.
1: Dus zeg hem gewoon van, hé, ik voel me op deze manier zo.
0: Ja.
1: En vooral dat mijn vader dacht, die zie, geef me de kaart.
0: Ja.
1: Weet je, soms hebben ze de kaart nodig.
0: Het, maar die vaders hebben het, dus al lobby voor een pad, toch? Het is zo, ja, iedereen begrijpt het soms. Ano bifu apa ate so ya?
1: Wat je bedoel?
0: Lek van met akit, lek af verloren zoon bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm.
0: Want eigenlijk was scheiden veel plaats drapen.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Toch? En ondanks dat hij misdraging, nou, hij heeft zich niet misdragen. Hij wist,
1: abisabeliti,
0: toch? En hij maakte geen passie. Toch? En hij maakte een bakken. Is je van een paar ontvangen? En eigenlijk is dat is een voorbeeld van hoe een vader moet zijn. Ik kan ook een printje daarbij van. Weet je?
1: Ook hoe God zelf is.
0: Dat is God.
1: Uh-huh.
0: Je mest op en je komt terug.
1: Je komt terug. En hetzelfde ook. Hetzelfde ook. Ja. En ook, if a mes op, hij komt terug.
0: Terug,
1: en,
0: ja.
1: Dat is omgekeerde
0: omgekeerd,
1: misschien.
0: Ja.
1: Dus er is nog hoop.
0: Er is hoop. Wanneer die understanding inderdaad is dat God en die Vader oké mm-hmm. is, dat je ziet dat asane ik godoro na grond.
1: Yes.
0: Ja, dan kan hij mm-hmm. ook zijn zonen mm-hmm. en dochters vergeven of sorry zeggen tegen hun.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Alsof ze actie wordt dat ik waar, hè?
0: Sorry,
1: ik was er niet.
0: Mm-hmm.
1: Ai.
0: Ja.
1: Zo, dat was een mooi gesprek, als je het mij vraagt.
0: Ja, ik hou van dit soort gesprekken.
1: Uh-huh.
0: Heel ontspannen. Je hoeft niet, weet je, Bijbels, teksten uh-huh. en zo. Dat abimpressie.
1: Uh-huh.
0: Toch, maar ik hou van dit soort open gesprekken. Ja.
1: En ja. Mij abbreviëren kan ook gebruiken gesprek. Dus ik hoop ook luisteraars dat een gesprek naga, brother Revo, dat I bless you.
0: Yeah.
1: En dat we één enthousiaste vader zullen krijgen en mm-hmm. hebben. Ik ben gewoon fout, ga herstellen. Het is nooit te laat.
0: Te laat, ja. Yeah.
1: Isabi?
0: Ja.
1: Is dat wat brother Revo zei? Ik heb geen kans gewoon niet, maar dat gaat hij ook doen. Mm-hmm. En soms is het gewoon een simpel sorry.
0: Ja, sorry zeggen.
1: Sorry.
0: Ja.
1: Vertel je verhaal.
0: Ja, vertel je verhaal.
1: En bouw iets op. En ik vraag, mm-hmm. brother Refotaki, liep een legacy achter.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik heb een legacy van mijn abwaan voor ferie, pa. Of mijn tegen mijn pa. Mm-hmm. Of mijn mag mijn pa.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Laat de kinderen opkijken naar je.
0: Ja.
1: Weet je, het hoeft geen rijke vaders te zijn.
0: Dat zou ik zeggen.
1: Want dat zeg ik zelf persoonlijk,
0: ja,
1: hè.
0: Ja.
1: Mijn panagoede is, hè.
0: Ja,
1: wijze van spreken.
0: Ja.
1: Maar ik vind hem zo'n bijzondere man.
0: Juist.
1: Nou, een man zijn abi, dekati, amansa abi, hij geeft niet op.
0: Mm-hmm.
1: Soms snap je hem niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar soms is het ook, is het wel de bedoeling dat ik hem moet snappen. Je moet van hem houden. Weet je? Dus, ik ben blij met dit gesprek en ik wil je bedanken.
0: Ja, graag gedaan.
1: Echt, ik vind het een heel mooi gesprek. Vaders, laat je goed verwennen. Ook een speciale vaderdag wil ik toewensen aan onze geestelijke papa, Patrick Botse.
0: Ja.
1: En alle andere bijzondere mannen in ons leven
0: mm-hmm.
1: zijn Jip en Bouwen op.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, soms zijn ze niet onze vader, maar zijn ze onze oom.
0: Juist.
1: Onze geestelijke oom. En dat we ook van hen kunnen leren.
0: Amen.
1: Toch?
0: Amen.
1: En ook van deze kant wil ik ook Waldi, dat is mijn eigen vader, wil ik ook een fijne dag toe wensen.
0: Ja.
1: Toch? Alle andere vaders, hebben jullie een fijne dag. Het is jullie dag. Mm-hmm. Het is een zegen om een vader te zijn.
0: Ja.
1: Weet je? Het is een zegen om voor kinderen te mogen zorgen. En wiens in een abipje eten, zorg je een trasmapje in toe. De one blessing je in de toe ook.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja?
1: Oké. Okay. Heeft u nog iets te zeggen?
0: Ja, ik heb een boek gezegd, ik heb een laatste pisi. Kan iemand een pak eten? Iemand een pak eten? Zorg dat je een trapje. Ja, je traint je erin om later te komen. Om eigenlijk Idina Sanikba, je hebt
1: een Idina Flow.
0: Idina Flow. En dat is een van de dingen wat wij wilden doen toen. Om te adopteren voor de kipje, want we houden van kinderen, kinderen houden van ons. Ja, dus je hebt het heel mooi gezegd, zoals Gracita. Je vindt dat je pa eten, look nou aan, zoek een beetje in de buurt of in de familie, weet je, peetje, weet je, dat soort dingen. Yes, het is aan niet. Toch? Een gezegende vaderdag, toch?
1: Jawel. Met een lobby flow.
0: Ja, met een lobby flow.
1: Yes. Luisteraars, dit was het voor deze keer. Blijft u afgestemd voor het laatste onderdeel. Dan gaat de pastor dan bidden. Voor degenen die gebed nodig hebben. If you strive a biggie van nodig, no wakagwe. Maar blijf dit onderdeel ook volgen. Blijf Gewoon van Bataki, tang, de Begito. En dan zal je ook je overwinning krijgen. Yeah. Want revival is ook voor jou.
2: Ja?
1: Dit is het voor deze keer nogmaals. Ik groet, tang boom, en we love you. Dag.

0: Wauw, een geweldig interview is dat geweest met worship leader broeder Referino Pinas over vaderschap. Hij is geïnterviewd geworden door zuster Gracita. En daarna heeft u kunnen luisteren naar het nummer Lord, I Lift Your Name on High van Jonathan Butler. En geliefde, ik kan u zeggen, niets is prettiger en niets is beter dan de Heer Jezus Christus te kennen en Hem te dienen. Het moment is aangebroken om te bidden voor al uw noden. Het moment is aangebroken om in gebed te gaan en Gods aangezicht te zoeken. Speciaal voor u. Roep iemand die gebed nodig heeft. Stuur een app, bel iemand heel snel. Want wij gaan op dit moment Gods troon naderen met al uw requests. Ja, we zijn de Heer dankbaar voor de vele genezingen tijdens dit programma. We zijn de Heer dankbaar voor de bevrijdingen die plaatsvinden. Naar aanleiding van dit programma en ook telkens wanneer wij bidden. We zijn de Heer dankbaar voor de vele mensen die de Heer Jezus aannemen in hun leven. We zijn de Heer dankbaar voor de vele mensen die bemoedigd en opgebouwd worden door dit programma. Ook speciaal vandaag willen wij degene die dit alles mogelijk heeft gemaakt ook een hele fijne vaderdag toewensen. En dat is niemand anders dan onze eigen eerwaarde broeder, de Heer Clifton Limburg. Broeder Cliff, een Happy Father's Day speciaal voor u. Geliefden, ik denk dat u zover bent voor het moment van gebed. En we gaan dan nu van staat. Vader, we danken u in de naam van uw Zoon, Yeshua, de opgestane Heer. Danken wij u, Heren, voor wat u doet voor de vaders in Suriname en de vaders wereldwijd. We brengen alle vaders, in speciaal in het bijzonder alle vaders, voor uw aangezicht op dit moment. En wij vragen u dat u ze elk een aanraakt. Heren, het is niet gemakkelijk om man te zijn in deze wereld. Laat staan een vader. Heren, mijn God, vanwege de vele verantwoordelijkheden die rusten op de schouders van vaders. Vader, ik bid daarom vandaag de dag. Iniwan pa masra. Elke vader, heren, die het niet meer ziet zitten, dat u die vader bemoedigt. Elke vader die zich zwak voelt, dat u die vader kracht geeft. Elke vader die in geldproblemen zit, vader, en niet weet hoe hij zijn gezin moet verzorgen. Heren, hoe hij verschillende dingen moet betalen. Heren, dat u voorziet voor deze vaders. Vader, in de naam van uw Zoon, Yeshua, de opgestane Heer, geeft u de vaders kennis, wijsheid en inzicht, heren, mijn God, zodat ze oplossingen en antwoorden zullen hebben voor de verschillende uitdagingen die op hun pad zijn en die op hun pad komen dagelijks. Heer, ik bid voor een vader die down is, dat u die vader omhoog trekt, vader, in de naam van uw Zoon Yeshua, de opgestane Heer. Ik bid voor vaders die ziek zijn, dat uw genezende hand hen geneest in de naam van Jezus. Vader, in de naam van uw Zoon Yeshua, de opgestane Heer. Vader, genees zieke vaders, heren, die luisteren naar dit programma. Genees, vader, in de naam van uw Zoon Yeshua, de opgestane Heer. En de Heer legt het ook op mijn hart om speciaal te bidden voor vaders die vergeten zijn geworden door hun kinderen. En vaders die aan de kant zijn gezet door de samenleving. Sommige vaders die misschien op leeftijd zijn en men kijkt niet meer naar ze om. Vader, ik bid voor al deze vaders. U bent zelf een vader. U weet wat het is om vader te zijn. We bidden voor de vaders, Heere mijn God, die door de samenleving aan een kant zijn gezet of vergeten zijn geworden. Vader, we bidden, Heere mijn God, dat jij midden in ayurudisi, dat jij krakadeng in ayurudisi, dat jij power de ati in ayurudisi, Heere mijn God.
1: En wij vragen u, Vader, om de vaders te zegenen. Heere, zegen ook elke luisteraar vandaag. Vader, mensen die met noden luisteren. Mensen die misschien ziek zijn, Vader. Laat uw genezende kracht stromen, Heere. Door de radio waves, helemaal waar de mensen zijn, tot in het buitenland. Raakt u mensen aan. In de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus. En Heere, wij danken u voor wat u doet. Heere, in Jezus' naam. En iemand zegt amen en amen. Wij gaan luisteren naar het nummer Machtig zijn al uw daden, Heer. En daarna zijn we bij u terug met de bekendmaking.

Yes, en u heeft kunnen luisteren naar het mooie Machtig zijn al uw daden, Heer. To all good things comes an end. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze Vaderdag editie op deze mooie zondag. Ik weet dat u genoten heeft. Ik wil aan alle zonen en dochters vragen die op dit moment luisteren. Wens een vader of een vaderfiguur in uw leven een gezegende Vaderdag toe. Op deze zondag is uw papa er niet meer. Zoek een vaderpersoon dan op, bel de persoon of ga er even naartoe. Wens de persoon een gezegende Vaderdag toe. En aan alle vaders, nogmaals, een gezegende Vaderdag. De Heere is met u, mogen de Heere u zegenen op deze bijzondere dag. Ik geloof dat we vaders veel meer moeten eren. Ja, en want het is niet gemakkelijk om een vader of een vaderfiguur te zijn. Ja, laten we onze vaders hoog houden. Laten we onze vaders eren. Ja, en ik geloof dan, it shall be well with you. Voor wat betreft de bekendmakingen, vandaag hebben we een geweldige Vaderdag viering in de gemeente en een krachtige boodschap. Bezoekt u ons. We starten om 9:00. Als u nu nog uit huis vertrekt, dan kunt u zeker de prediking en alles wat we daarna nog gaan doen, nog meemaken. Woensdag aanstaande. Dan, laten we starten bij dinsdag. Dinsdag hebben wij een prophetic mentorship.